degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 6:00 precies, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik ga echt niet verklappen wie er tegenover me zit. Het zou zomaar weer een andere vrouw kunnen zijn. Je hoort haar zo meteen met de verkeersinformatie. Mag je van mij raden wie het is? Eerst het nieuws, Dave Datema, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan om honderden kilo's, het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er volgens mensen ter plaatse met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er zelf explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het niet eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de hele stad in te voeren. Ze jaagt Rotterdammers daarmee alleen op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgaan op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket, 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die worden vooral gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om bijvoorbeeld sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt niet alleen bij jongens, maar ook bij meisjes. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een vrouw van 24 uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Ron van Uffelen. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor de gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst een paar jaar geleden bij een huis in Vlaardingen. Dat was waarschijnlijk een foutje geweest. Verderop in de straat stonden namelijk de panden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis en de bedrijf van de loodgieter zorgden voor veel onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Het weer. In de vroege ochtend eerst lokaal wat mist. Verder vrij veel zon. Overal droog. 20 graden. En dat is zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal weer mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog. En het wordt morgen opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie. Meteen file op de A15 Rotterdam richting Europort tussen de havens 5500 en 5700. En de Zuurhofbrug, ja, daar staat weer file, 3 kilometer. En daar doe je 5 minuten lang over.
2: En het is Milou dus. Yay! Yes!
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Climbing Fisher en Love Changes Everything. Het is 6:07. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij.
1: Welkom op deze vrijdag. Het is bijna weekend. Thanks God it's Friday.
0: Je luistert naar Peter en Milou vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. In de vroege ochtend eerst lokaal mist. Verder vrij veel zon, overal droog. Temperatuur rond de 20 graden. Opnieuw dus warm voor begin oktober.
1: En op de A15 file bij de Zuurhofbrug. En daar doe je op dit moment 3 minuten langer over.
0: Kijken we nog even naar het Nederlands elftal. Nederland heeft dus niet verloren in ieder geval van Griekenland. Daar komt het een beetje op neer. Want wat was het spannend. Tot het laatste moment was het billenknijpen geblazen. En was het uiteindelijk dus Reinders die de gelijkmaker binnentikte.
2: Op basis van de tweede helft verdient Nederland de gelijkmaker. Maar lukt het om die hele slechte eerste helft toch nog een beetje goed te maken? Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2. Het zijn de invallers die het wat dat betreft doen. Lang met weer zo'n voorzet. Zegiel en Zirkzee zorgen voor de onrust. Mavropanos dit keer maar half met die bal tegen het lichaam. En Reinders, boem, raak.
0: Ja, wat voor ons wel leuk is als Rijnmonders, is dat Givai Zegiel is natuurlijk een Feyenoord middenvelder, geboren Rotterdammer. Dan hebben we Noah Lang, is een geboren Capellenaar. Ja. Die heeft in de jeugd ook bij Feyenoord gespeeld. En dan hebben we nog Joshua Zirkzee uit Schiedam. Hij heeft ook nog een tijdje in Vlaardingen gewoond. Die ook in de jeugd bij Feyenoord speelde. En die maakte toch wel gisteren een beetje het verschil. Dus we kunnen het gelijkspel kunnen we in ieder geval claimen.
1: Rijnmonds, tintje zat eraan.
0: Absoluut.
1: En vandaag gaan we het over de kinderboekenweek hebben. Want die is bezig en daarom zetten we een BSO-juf in de schijnwerpers. Want die maakt voorlezen tot een complete theatervoorstelling. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar dat verhaal. En we gaan natuurlijk puzzelen uit ons eigen Peter Milou puzzelboekje.
0: En ben je al wakker? Geef dan even een teken van leven. App even goeiemorgen, een plaatje of een smiley naar de Rijnmond-app. Dan weet je in ieder geval dat je er weer bij bent deze ochtend. Zometeen David Bowie, Zara Larsson staat voor je klaar. Maar eerst Mark Amber. Good

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Muttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Er is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: We Could Be Heroes van David Bowie. Maar voor ons zijn de helden toch de mensen die nu al wakker zijn en de radio op Rijnmond hebben. Want het is gezellig druk ook op de Rijnmond hebben, Milou?
1: Nou zeker. Danny wenst ons een goeiemorgen. Astrid zegt ook gelukkig dat je er weer bent na een griepje. En Tetis zegt ook goeiemorgen, Peter en Milou.
0: Nou jij ook een hele goede morgen. Wat heb je? Ben je nog aan de neusspray of andere dingetjes? Of aan de aspirines en zo?
1: Nou, ik had een zuigtablet in mijn mond. Nee, ik heb wel. Ik doe het voor de zekerheid. Een soort van preventief iets. Dus ik heb nog wel een paar acetamol vanochtend genomen. Maar ik voel me een stuk beter dan afgelopen dinsdag.
0: Goed om te horen. Fijn.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: En je bent het van ons gewend. Elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws uit onze regio. Feyenoord middenvelder Jefeiro Zegiel die heeft zijn debuut gemaakt voor het grote Nederlands elftal. De 22-jarige Rotterdammer viel gisteravond in de slotfase in tegen Griekenland. Dat is op zich wel opvallend, want de jonge Oranje bondscoach Michael Reiziger die had Zegiel eigenlijk graag bij zijn ploeg gehouden voor die belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van vanavond tegen Slovenië. Reiziger probeerde dat nog, maar de afspraak met de bondscoach Xavi Hernandez die stond al. Zegiel die zou terugkeren bij het grote Oranje. En daar kreeg hij dus ook zijn kans in de slotfase. Nederland had een moeilijke avond hoor. Kwam met 2-0 achter. In de slotfase knokte Oranje zich terug tot 2-2. En Zegiel was daar zowaar bij betrokken. Zijn omhaal werd geblokt. Waarna de bal uiteindelijk bij Tijani Reinders terecht kwam.
3: Dan moet het nu gebeuren. En het gebeurt. Reinders 2-2. Het zijn de invallers die het wat dat betreft doen. Lang met weer zo'n voorzet. Zegiel en Zirkzee zorgen voor de onrust. En Reinders, boem, raak.
0: Ja, er zat een lekker regionaal tintje aan voor ons. Want verder was er een invalbeurt voor Joshua Zirkzee uit Schiedam. Die in de jeugd voor Feyenoord speelde. Maar Capelle naar Noah Lang, eveneens Feyenoord jeugdspeler, die zorgde voor het meeste gevaar. Dan was er nog een andere wedstrijd in de Nations League groep van Nederland. Daar won Duitsland met 2-0 van Servië. En daardoor blijft Griekenland koploper met 7 punten. Gevolgd door Nederland op een tweede plaats met 5 punten. En zondagavond dan speelt het Nederlands elftal tegen Servië.
1: En dan van het grote Oranje naar Jong Oranje. Daar is vanavond een belangrijke rol weggelegd voor een andere Feyenoorder, namelijk Jefeiro Riet. En de verdediger is aanvoerder tegen Slovenië. Nou, Jong Oranje moet de laatste twee kwalificatiewedstrijden winnen om nog kans te maken op het EK. En is daarbij ook afhankelijk van andere resultaten. Nou, Riet zegt in het AD nog altijd vertrouwen te hebben, maar noemt het eventueel missen van het EK een schande.
0: Ja, dat zou echt niet kunnen hoor. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Als het Nederlands elftal, het Jong Oranje dan, dat niet zich kwalificeert voor het EK, dat zou echt verschrikkelijk zijn.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Sarah Larsen en Lush Live was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Je zal het maar meemaken hè, dat je op jonge leeftijd getroffen wordt door een hersenbloeding. Dat overkwam Sophie uit Schiedam vorig jaar. Ze was toen 24 en je kent haar misschien als de internetsensatie Tante Toof.
0: Ja, ik vond haar zo leuk. Tijdens coronatijd was ze daar opeens op Instagram en TikTok als Tante Toof. En ze liet zich eigenlijk over van alles en nog wat kritisch uit, maar dan wel met een heerlijk Rotterdams accent.
2: Nou wordt hij helemaal mooi. Stop de agressie tegen amateurwielrenners. Wat dacht je ervan dat die mooie mafketels een keertje eventjes gewoon stoppen met iedereen te pas en te onpas van het fietspad af te duwen? Dit is geen Giro d'Italia, Henk. Jij zit op die fiets om kilo's kwijt te raken en een uurtje van het gezeik van je wijf af te zijn.
1: Ja, en toen kreeg ze dus een hersenbloeding. Was het ineens stil rond Tante Toof en rond Sophie. Maar het mooie is, Tante Toof is nu terug. En ik kan je vertellen, ze heeft nog steeds een broertje dood aan wielrenners.
2: En weet je waar ik dus even helemaal niet van gediend zou zijn? Dat je dus een mooi horecazaakje hebt, hè? En dat je dan een hotspot wordt voor wielrenners. Het gedonde begint als ze aankomen lopen. Want je denkt op zijn minst dat er een vrijgezellen feestje met 10 lekkere wijven op stiletto's aankomen lopen. Maar het is gewoon het geklikker die klap van die rare schoentjes van ze. Dan hebben ze onderweg natuurlijk al 7 van die chemische jelletjes op. Omdat ze de conditie hebben van een wijkagent, maar wel 85 kilometer gaan fietsen. En dan schijt dus even ongegeneerd je hele toilet onder.
1: Nou, heerlijk toch? Ze is weer helemaal terug. Ja. En dat is een goed teken. Want dat betekent ook dat het beter gaat met Sophie zelf. Eerst even terug naar anderhalf jaar geleden. Toen ze dus ineens die beroerte kregen. Want dat was natuurlijk wel even schrikken.
3: Ja, nou ja, ik ben thuis, ik noem het maar even onwel. Ik ben onwel geworden. Ja. En in de ambulance ben ik mijn bewustzijn verloren. En dat was dus echt heel gek. Ik ben 2 dagen later wakker geworden. En toen is mij verteld dat ik een hersenbloeding had gehad. Maar dus ook dat ik al geopereerd was aan mijn hersenen. Dus voor mij was het echt alsof ik wakker werd uit een hele rare droom.
1: Hey, en hoe gaat het nu met je als we een sprong in de tijd maken? Praktisch gezien ook, hè? En qua gevoelsleven en zo.
3: Ja, nou ja, toen ik dus wakker werd uit die slechte droom, was mijn linkerarm en mijn linkerbeen waren verlamd. Dat is gelukkig met heel veel therapie in een revalidatiecentrum is dat wel weer aardig teruggekomen. Maar ik merk dus wel nog dat die hand, vooral als ik moe ben, moet ik die wel een beetje extra aansturen. Gisteren zat ik even op een terras en dan vraag ik aan mijn vriend of hij even een broodje kruidenboter wil smeren. Want als ik dan bijvoorbeeld een beetje moe ben, ja, dan gooi ik alle glazen nog op.
1: En hoe gaat het nu verder met je? Mentaal ook bijvoorbeeld? Ben je nog veel overprikkeld?
3: Ja, dat is dus de klacht die bij mij het voornaamst nog is. Verder vind ik mijn leven eigenlijk best wel gewoon mooi hoe het nu is. Alleen door die overprikkeling is dus bijvoorbeeld zo'n terras gewoon nog een uitdaging voor mij. Vooral echt een groot feestje of zo, dat heb ik gewoon nog niet gedaan. Omdat als er ook maar ergens een achtergrondmuziekje aanstaat, ja, dan kan ik eigenlijk geen gesprek meer voeren. Of dan als ik thuis kom, krijg ik zoveel hoofdpijn dat het gewoon dat het niet voor mij loont om dat soort dingen te doen.
0: En hoe gaat het nu met Tante Toof?
3: Ja, ik heb Tante Toof een heel klein beetje omgegooid. Want ze was eerst een Rotterdamse tante die geen blad voor de mond had. En vooral heel ad rem was altijd. Maar ik kan niet altijd meer ad rem zijn daardoor. Door de hersenbloeding dan. Mm-hmm. Dus ik heb dat een beetje omgegooid. Dus ik deel nu vooral ook als Sophie over mijn hersenletsel. Want ik vind het ook wel belangrijk om daar dan nu mijn platform voor te gebruiken. Maar ik miste Tante Toof wel. Dus ik heb haar wel weer even in leven geblazen. En ik ga dat een beetje anders insteken. Hmm. Ja, ik ga haar gewoon soms zijn. Ik ben haar altijd wel een beetje hoor. Want ik moet heel eerlijk zeggen, Tante Toof ligt heel dicht bij mijn eigen persoonlijkheid. Ja. Alleen, ik ben niet altijd zo aan als Tante Toof. Dus ik ga ze gewoon voor mezelf vooral lostrekken. Ik denk dat de volgers er niet heel veel van merken. Buiten dat je soms een serieuze video ziet. En soms inderdaad een grappige.
1: Ja, nou, dat was dus Tante Toof. Ze is weer helemaal terug. Sophie van Weiland uit Schiedam. Na die afschuwelijke gebeurtenis. Die hersenbloeding van anderhalf jaar geleden. En het hele verhaal lees je inmiddels ook op Rijnmond.nl.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond met Anouk. En are you kidding me?
1: En zometeen hoor je Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, in Maleisië wordt ongepland dit jaar opnieuw een Grand Prix race gehouden. En daar moet ze zelf ook wel even aan wennen. Tenminste, dat blijkt nu. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen Rotterdam.
5: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Era. Megabike vind je aan het Hoofdplein in Rotterdam.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
11: Oh ja joh?
10: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
1: Het is 6:30. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment één file. Die vind je namelijk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen afrit Brielen en de Zuurhofbrug. En doe je op dit moment 10 minuten lang over.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Stefan van der Gijzen. Stefan, wat brengt deze dag?
12: Een hele goede morgen. Nou ja, we beginnen deze dag plaatselijk met een paar mistbanken, maar die lossen vrij snel op. Ja, en verder dan een dag met veel zon vandaag, soms wat sluierbewolking, blijft ook droog. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft aangenaam deze middag en die stijgt naar zo rond de 20 graden met ook maar weinig wind vandaag. Nou, morgen een mooie najaarsdag met veel zon, het blijft droog. Temperatuur, ja, die ligt ook morgenmiddag rond de 20 graden, staat ook dan weinig wind. Morgenavond zou er een drupje regen kunnen vallen. Ja, en of die drup regen morgenavond de aanzet is naar ander weer op zondag, dat vertel ik zo meteen.
0: Mr. Cliffhanger is weer in town hoor. Steven van der Gijs, je hoort hem over een uur weer met meer weer. Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De politie is gisteravond en vannacht een paar uur bezig geweest om honderden kilo's vuurwerk uit een woning te halen in Hellevoetsluis. In de woning aan de Bliek lagen vele dozen, maar ook vuurwerk waarmee was gerommeld om er zo vuurwerkbommen van te maken, zeggen ooggetuigen. De bewoner van het pand zou zijn aangehouden, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Een man uit Amsterdam is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een plofkraak afgelopen zomer in Vlaardingen. De man zelf zegt dat hij onder druk had meegedaan. De andere man die betrokken was bij de plofkraak was na de klap meteen gevlucht op een scooter. En de Amsterdammer liet hij achter bij het pand aan de Rijgelaan. Bij de klap sneuvelden meerdere ruiten. De Formule 1-race van Maleisië is weer terug voor het eerst in bijna 10 jaar. En dan moeten ze daar ook wel eventjes aan wennen. Zo bleek deze week dat de lijnen voor de pole position, namelijk aan de verkeerde kant van de baan, waren geverfd. Die stond namelijk aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant, schrijft nu.nl. Nou, de fout werd gelukkig op tijd opgemerkt en is inmiddels hersteld. Om het nog ingewikkelder te maken, in Maleisië wordt dus de grote prijs van Bahrein verreden. Nou, dat is best raar, want die landen liggen 6000 kilometer uit elkaar. Maar ja, het heeft natuurlijk te maken met de onrust in de golfregio. Bahrein, er komen ook nog wel eens Iraanse bommen neer. Nou, dus werd er gezocht naar een nieuwe locatie. Het liefst ergens in Azië, want de race ervoor en de race erna liggen tenslotte in Azië. Nou, uiteindelijk werd Maleisië gevonden. Er werd al 19 keer een Formule 1 race gehouden. Maar dan wel met de pole position aan de andere kant.
0: Precies. Nou, dat lossen ze voor die tijd vast nog wel op. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dat zometeen Michael Jackson. Een parel van Michael, maar eerst Anastasia.

0: Anastasia, I'm out of love. Ben je eigenlijk wel eens bij een wedstrijd van Feyenoord geweest? Ooit,
1: ja.
0: In je leven? Welke, weet je dat nog?
1: Oh, heel lang geleden. Volgens mij in 2016 een keertje.
0: Oh, oké. Dat zou wel Europees geweest kunnen zijn. Ja, wij proberen dit seizoen kaarten te krijgen met vrienden.
1: Oh.
0: Voor gewoon een simpele competitiewedstrijd. Maar dat lukt gewoon niet.
1: Nee?
0: Want ze zijn gewoon elke keer uitverkocht. Het is super lastig om kaarten te krijgen. En daarom ben ik stiekem wel een beetje jaloers op jou als luisteraar van Radio Rijnmond. Want je weet het, dit is het geluid. Hij was net een beetje subtiel, maar ik laat hem daarom nog een keer horen. Dit is het moment, het allerlaatste moment deze week waarop je je kunt kwalificeren voor die kaarten van Feyenoord tegen AZ. Ook nog eens de kraker van dit seizoen, hè?
1: En wat moet je dan doen?
0: Het enige wat je hoeft te doen is hand in hand hebben naar de Rijnmond-app. Want dan maak je dus kans op die tickets. En als je wordt teruggebeld, dan win je sowieso een Feyenoord-sjaal. Nou, dat klinkt dan een beetje als een troostprijs, maar dat is in ieder geval een soort van basis die je hebt.
1: Nou, zeker.
0: En je kwalificeert je dus ook nog voor die tickets.
1: Ja, je gaat de grabbelton in en misschien word jij vanmiddag wel gebeld door onze collega's Feza en Teun.
0: Nou, dat zou toch fantastisch zijn, zeg. Feyenoord AZ, de kraker van dit seizoen. De nummer 1 tegen de nummer 2 uit de Eredivisie.

0: Ja, wel lekker nummer.
1: Ik zeg
0: toch 4-3. Want je staat natuurlijk wel meteen met 3-0 achter als je uit Amsterdam komt. Maar de plaat maakt een hoop goed, moet ik zeggen.
1: Maar misschien wil ze wel naar onze regio verhuizen. Misschien wel naar IJsselmonde. Want daar woont Manon. Manon, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Milou en Peter.
1: Goedemorgen. Hey Manon, wat brengt de dag vandaag?
2: Allerlei klusjes doen vandaag vrij. Dus een beetje kijken.
1: Vrijdag, dat is toch wel lekker?
2: Ja, toch?
1: Dat is gewoon
2: maar
1: een lang weekend.
2: Het staat altijd vol met andere zaken.
1: Ja, dat is waar.
0: Altijd genoeg te doen natuurlijk. Wat doe je normaal gesproken in het dagelijks leven?
2: Ik zit in de financiële wereld.
0: Oh, in de financiële wereld. Dat klinkt heel spannend. Ben je boekhoudster?
2: Ja, zoiets.
0: Oké, okay, vind je het leuk om te doen wat je doet?
2: Ja, soms, maar dat is ook hectisch.
0: Je bent in ieder geval een cijferkoningin, denk ik.
2: Ja, dat wel.
0: Nou, dat vind ik zo knap als mensen dat kunnen.
1: Ik vind het ook heel knap. Maar Manon, jij hebt de hand in hand naar de studio. Dat betekent dat jij er in ieder geval zometeen van doorgaat met die Feyenoord-show. Je kwalificeert je voor die kaartjes van Feyenoord AZ volgende week. Ben je een beetje een Feyenoord-fan of heb je het stiekem voor iemand anders gedaan?
2: Ik heb het stiekem voor iemand anders gedaan, ja.
1: Echt?
2: Mijn zoontje, ja.
0: Oh, wie zou de gelukkige zijn?
2: Vince,
0: jouw zoontje, hoe oud is die?
2: 13.
0: Oh, wat zou dat leuk zijn. Want die is nu op school, denk ik. Nee, die gaat naar school zo meteen.
2: Nee, we zijn zo vroeg op, dus hij gaat zo naar school.
0: Wat
2: dus
0: leuk zeg. Zit het een middelbare school als die 13 is?
2: Ja, klopt.
0: Wat leuk. Nou, heel veel plezier. Wij gaan voor jullie duimen natuurlijk. Hij gaat in de grappelton. Hij ligt nu bovenaan. En dan hoor je vanmiddag van Teun en Feza of die er ook uitgetrokken wordt.
2: Oké, super.
0: En in ieder geval komt die sjaal naar IJsselmonde. Daar ben je verzekerd van. En ik heb nog wat leuks.
1: Ja.
0: Wij benoemen jou namelijk officieel tot onze vroegste vogel vandaag. Ben je klaar om het vogeltje te ontvangen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Daar komt hij aangefladderd. Helemaal naar IJsselmonde, naar Rotterdam-Zuid. Daar komt hij.
1: Heb je hem?
2: Ja, hij is binnengekomen.
1: Yeah.
0: En hoe ziet hij eruit?
2: Blauw-wit.
0: Blauw-wit, dan moet ik even nadenken.
1: Ik denk een Rijnmond vogeltje.
2: Ja,
1: dat vind ik leuk.
0: Oké, hey. Lieve Manon, fijne dag vandaag. Vins de groeten. Yes. En we spreken elkaar, hè. Groetjes.
2: Zal ik doen. Hey, groetjes. Doei.
0: Dit is de Police en Roxanne voor je.

0: Lekker knallend wakker worden met de Police en Roxanne bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 7:11. Wat heerlijk dat je er weer bij bent deze ochtend bij Peter en Milou. En wat fijn dat jij er ook weer bij bent, Milou. Heel veel mensen zijn er toch wel blij mee. Mike die is opgetogen, die zegt yes, is er weer hoor. Danny uit Ouddorp die zegt na 3 weken vakantie hoor ik en zie ik op televisie Peter en Milou weer. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Nou, wij zijn blij dat jij er weer bent, Danny uit Ouddorp. En gisteren was trouwens wel een beladen dag hè, op het stadhuis. Bij de Rotterdamse gemeenteraad. Het ging over de uitbreiding van het betaald parkeren. En ondanks ruim 8000 steunbetuigingen komt er dus geen referendum over dat plan. Dus we mogen niet met z'n allen gaan stemmen.
1: Helaas.
0: Of we dat nou leuk vinden of niet. De gemeenteraad stemde wel in met de uitbreiding van het betaald parkeren. Dus dat gaat gewoon door. Leefbaar Rotterdam diende ook nog een motie van wantrouwen in. En onze verslaggever, onze politiek verslaggever Herman Vriend, die was er van begin tot einde bij. En die heeft even een hele korte reconstructie van die avond gemaakt.
2: Hey Peter en Milou, goedemorgen. Aan het einde van een heel lang debat over de invoering van het betaald parkeren werd een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Chantal Zegers van D66... want zij verdedigde het besluit van het college om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. De motie haalde het niet. 26 voor, 19 tegen. De wethouder mag door, maar heeft wel een kras op haar blazoen.
0: Een kras op haar blazoen.
1: Het blijft toch bijzonder, hè? Heel de stad lijkt tegen het betaald parkeren en toch komt het er.
0: Ja, maar dat hebben de coalitiepartijen besloten natuurlijk met z'n allen.
1: Maar en die wonen toch ook in Rotterdam? Ja, maar die hebben er toch ook straks last van?
0: Lieve schat, er moeten ook andere plannen moeten betaald worden, hè? Bijvoorbeeld de huisvesting en zo.
1: Ja, dat is waar. Ik zoek ook nog een
0: dakloosheidsproblemen en andere dingen moeten ook opgelost worden. Want jij zoekt ook nog een huis in
1: Rotterdam. Jeetje, wat een gedoe. Ja.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Max Werner en Rain in May bij Radio Rijnmond. Het is 7:02.
1: En het is kinderboekenweek en daarom zetten we vandaag een BSO-juf in de schijnwerpers die voorlezen verandert in een complete theatervoorstelling. Hoe ze dat doet, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Meesterbakker Ollier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
9: Met de complimenten van Meesterbakker Ollier.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
10: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu, voor maar €7,50. Met de complimenten van Meester Bakker Ollier.
11: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
12: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Yes, het is 7:07. Je luistert naar Rijnmond.
1: Het is zometeen heerlijke muziek van Volumia, Shanna Spyro en Aha voor je.
0: Aha, eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Ze gaan om honderden kilo's, het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het uiteindelijk afgevoerd. Ook zou er volgens mensen te plaatsen met het vuurwerk zijn geknoeid en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot oplossing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het niet eens met de plannen van Zegers om betaalparkeren in de hele stad in te voeren. Ze jaagt daarmee Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. Oppositieleider Ronald Buit.
15: Dat we vrezen dat hierdoor duizenden Rotterdammers in de financiële problemen komen. Zeker ook in combinatie met het landelijke financiële maatregelen en het afschaffen van het gratis OV voor ouderen. Dit alles maakt dat Leefbaar Rotterdam, Denk, Forum voor Democratie, SP en 50PLUS niet anders kunnen dan het vertrouwen in wethouder Zegers op te zeggen.
14: De motie van wantrouwen haalde het gisteravond niet. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken waar genoeg parkeerplek is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine €240 miljoen opleveren. Burgemeester Snijder van Barendrecht heeft met spoed het autobedrijf gesloten waar gisteren een explosie was. Bij de klap aan de Zolseweg vloog een auto in brand. De sluiting geldt in ieder geval voor 2 weken, schrijft de lokale omroep Stroom. Maar vanwege de gevaarlijke situatie voor omliggende bedrijven vindt Snijder de maatregel wel noodzakelijk. Stroom schrijft verder dat er voorlopig geen extra maatregelen nodig zijn voor omliggende bedrijven. De politie en toezichthouders houden het pand extra in de gaten. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League met 2-2 gelijk gespeeld tegen Griekenland. Al vanwege de wedstrijd tot Oranje met 2-0 achter. Na rust scoorden voor Oranje Virgil van Dijk en Tijani Reinders. Aanvoerder van Dijk was niet te spreken over de eerste helft.
16: Onacceptabel. Vooral de duels. Het was gewoon niet goed genoeg in de eerste helft. Gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten in de tweede helft. We hebben heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk tweede helft. Dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
14: Het was in de 3 wedstrijden van Oranje het eerste puntverlies voor de Grieken. Ze hebben nu 7 punten uit 3 wedstrijden. Oranje staat tweede met 5 uit 3. Zondag speelt Oranje thuis tegen het puntloze Servië. Het weer. In de vroege ochtend eerst lokaal mist, verder vrij veel zon. Overal droog tot 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen, periode met zon, blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Met op dit moment ook 1 file bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 5500 en 5700. En jawel, de Zuurhofbrug 5 kilometer. En daar doe je op dit moment 10 minuten lang over.
0: En er staat weer een partij lekkere muziek voor je klaar. Zet je radio lekker hard zometeen voor Frankie Valli.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl. /zakelijkmobiel.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Eruit. Met Peter en Milou.
7: Radio met een grote R.

0: komen oorspronkelijk uit het Noorse Oslo. Werd in de jaren 80 opgericht. Ik heb het over Aha en Take On Me. Hun grootste hit hoor je natuurlijk hier op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is vrijdag, het is gewoon bijna weekend.
0: En Milou en ik zijn weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. In de vroege ochtend eerst lokaal mist, verder vrijwel zon. Overal droog met temperatuur van rond de 20 graden is het opnieuw warm voor begin oktober.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A15 tussen de havens 55 en 5700. En jawel, de Zuurhofbrug. En heb je nu 8 minuten vertraging.
0: En er komt in Rotterdam geen referendum over het betaald parkeren. Het verzoek daarvoor kwam van Leefbaar Rotterdam, maar werd weggestemd. Bij een tweede debat later op de dag liepen de gemoederen soms hoog op. Er werd zelfs een motie van wantrouwen ingediend tegen verantwoordelijk wethouder Chantal Zegers. Je hoort onze politiek verslaggever Herman Vriend erover.
2: Hey Peter en Milou, goedemorgen. Aan het einde van een heel lang debat over de invoering van het betaald parkeren werd een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Chantal Zegers van D66, want zij verdedigde het besluit van het college om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. De motie haalde het niet. 26 voor, 19 tegen. De wethouder mag door, maar heeft wel een kras op haar blazoen.
1: En een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen te spreken over het geweld en de mishandeling die daar spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op social media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan.
0: Afschuwelijk zeg. En het Nederlands elftal is gisteren in de slotfase tegen Griekenland ontsnapt aan de eerste nederlaag onder bondscoach Xavi Hernandez. Na een 2-0 achterstand bij rust eindigde het Nations League duel uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel.
3: Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2. Het zijn de invallers die het wat dat betreft doen. Lang met weer zo'n voorzet. ZGL en Zirkzee zorgen voor de onrust. En Reinders, boem, raak.
0: Boem, raak. Lekker is dat. Dat klinkt zo leuk als die verslaggever dat zegt. Wat ook leuk is, is trouwens dat er nog een regionaal tintje aan die wedstrijd zat. Niet alleen Capelle naar Noah Lang stal de show in die wedstrijd. En niet alleen de Schiedammer Joshua Zirkzee. Maar er was ook nog een invalbeurt weggelegd voor Rotterdammer Givay Zegial, die natuurlijk als middenvelder voor Feyenoord speelt.
1: En het is kinderboekenweek en daarom zetten we een BSO-juf in de schijnwerpers die voorlezen verandert in een complete theaterverstelling. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: Hier is Shanna Spyro. Dit is Great Expectation bij Rijnmond.

0: van die zomerse klanken in de herfst van Xander de Buisanier en zijn volume. Ja, en jij bij Rijnmond.
1: En het is kinderboekenweek. Een week waarin boeken en lezen extra in de schijnwerper staan. En dat is nodig, want lezen gaat natuurlijk niet alleen over letters en woorden. Het gaat ook over fantasie, nieuwsgierigheid en even helemaal opgaan in een ander verhaal. En daar zijn mensen voor nodig die kinderen enthousiast maken voor boeken. En een van die enthousiastelingen is Sandra Huizer. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij bent een leidster van een BSO in Rotterdam-Feyenoord en dol op voorlezen. Ja, wanneer dacht je, voorlezen, dat is echt mijn ding?
2: Op het moment dat ik eens een keer een boek pakte en de kinderen helemaal erin opgingen en helemaal meegingen. En toen dacht ik, ja, dit moeten we gewoon inderdaad een wekelijks ding van maken.
1: Want wist je altijd al van, nou, dat voorlezen, dat vind ik leuk?
2: Nou, ik vind lezen heel erg leuk, want daar ben ik echt mee grootgebracht met lezen. Dus, en je merkt het inderdaad dat op een BSO-leeftijd de kinderen toch minder worden voorgelezen. Dus ik denk, we gaan er gewoon weer lekker mee beginnen.
1: Ja. En merk je ook dat kinderen tegenwoordig meer moeite hebben met lezen en concentreren?
2: Je merkt dat ze het lastiger vinden om te beginnen met lezen, omdat ze te veel focussen op de echte boeken. Terwijl stripboeken, daar ben ik mee grootgebracht, is ook lezen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, wij hebben bijvoorbeeld thuis wel die Donald Duckjes en Leven als een Loser. Daar zitten ook veel plaatjes in. Maar ja, je moet ook wel die serieuze boeken gaan lezen zonder al die plaatjes, toch? Dat is toch ook belangrijk?
2: Nee, daar hoef je niet mee te beginnen. Want ook ik lees meestal prentenboeken voor, maar juist prentenboeken met een groot onderwerp. En dan is het op een leuke, ontspannen manier kan je hele grote onderwerpen dus bespreken met kinderen. En dan blijft het veel beter hangen.
0: En wat bedoel je met een groot onderwerp?
2: Bijvoorbeeld over je eigen persoonlijke ruimte en dat je nee mag zeggen en dat je inderdaad een vertrouwenspersoon hebt om naartoe te stappen.
1: Wat goed.
0: Wel voorstellen dat alle kinderen die bij haar in de BSO zitten, die spreken aan het einde van de basisschool allemaal plat Rotterdams, of niet?
2: Absoluut. Ik zeg altijd tegen de kinderen als ze binnenkomen, en ik heb soms ook kinderen die uit een andere cultuur komen, ja? We praten hier op de BSO alleen maar plat Rotterdams.
1: Oh, wat goed. Hey, Sandra, heb je tips en tricks voor al die andere juffen en meesters en misschien wel ouders en opa en oma's die nu luisteren en ook hun kinderen aan het lezen willen? Hoe maak je dat verhaal nou zo beeldend zoals jij dat doet?
2: Ik doe het op een interactieve manier. Dus dat betekent dat ik niet stil ga zitten om een boek te lezen. En de kinderen ook niet, want ze komen al heel druk uit school. En ik heb allemaal kinderen die niet stil kunnen zitten dan meer. Dus wij gaan in met het boek. Dus bijvoorbeeld als ik het boek lees, wij gaan op berenjacht. Dan ben ik verkleed en dan gaan we ook op berenjacht. Dus we doen ook alles uitbeelden.
1: Wat geweldig.
0: Oh, dit is toch geweldig.
1: Oh, ik wil naar die BSO.
0: Ja, ik hoor dat je ook wel eens in de huid krijgt van een ander typetje. Welk typetje is dat dan?
2: Nou, iedere keer een ander typetje. Als ik bijvoorbeeld over het rommelmonster lees, dan ben ik gewoon een vuilniszak, trek ik aan en dan gooi ik overal rommel. En volgende week hebben de kinderen als verzoek, dan moet ik weer komen als oma Beb.
0: Oh, heerlijk. En klink je dan ook anders als oma Beb bijvoorbeeld?
2: Ja, natuurlijk, jongetje. Ja, dat snap je toch wel, dat je dan gewoon een oud vrouwtje voor je hebt. En dan heb ik de grijze pruik op. Nou, de leesbril heb ik van nature al helemaal nodig. En dan loop ik met mijn wandelstok door het gebouw heen. Moeten ze me ook helpen met zitten? Want ja, dat kan natuurlijk
1: nee,
2: niet
1: dat
2: meer
1: kan ook als
0: je
1: ben.
0: Geweldig. En je wordt gewaardeerd door je collega's en door de kinderen. En terecht, want dit is gewoon geweldig. Sandra Huizer, BSO-leidster dus tijdens de Kinderboekenweek. Ik wens je heel veel plezier deze week.
2: Dankjewel.
0: Wat ga je nu doen?
2: Ik ga nu mijn eigen klaarmaken voor onze studiedag van Groot Rotterdam. En ik zit dan in de kinderdamtak. En daar hebben wij een grote studiedag van om inderdaad weer lekker bezig te zijn met de grote onderwerpen. Mooi. Voor de kinderen weer te bij te brengen.
0: Nou, mooi. Wijfie, ga jij je eigen even lekker klaarmaken ervoor? Spreken we je later, hè?
2: Helemaal prima.
1: En doe de groetjes aan al die kinderen.
0: Jij ook. Dag, lieve. Zometeen Justin Timberlake, eerst Frankie Valli en Grease is the Word.

0: Frankie Valli bij Radio Rijnmond. Heerlijk om daarmee wakker te worden.
1: En Dave Tatema heeft zometeen het laatste nieuws voor je.
2: En het gaat over een miljoenenerfenis die niet voor de poes is. Letterlijk. Straks meer.
0: Ik ben benieuwd.
3: Miauw. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
7: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
6: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
7: Ja, goede vraag.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Een halve minuut voor 7:30. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen havens 5500 en 5700. En de Zuurhofbrug. Ja, daar doe je nu 2 minuten langer over. 3 kilometer file staat daar.
0: En dan komt die zomer nog een keer terug, Steven van der Gijzen. Goedemorgen. We gaan het gewoon proberen.
11: Een hele goede morgen. Nou ja, het is nog steeds wel vrij aardig. Na zomerweer natuurlijk in de regio. Op dit moment vrij helder. Hier en daar een paar mistbanken. Nou ja, als je nu van huis gaat, dan zul je met een temperatuur van 12 graden best even een jasje nodig hebben. Maar die kan vanmiddag weer snel uit, want de temperatuur stijgt opnieuw tot rond de 20 graden. En er staat ook maar weinig wind. Ja, eigenlijk prima weer voor een buitenlunch vanmiddag. Nou, morgen een mooie najaarsdag. Opnieuw veel zon, het blijft droog. De temperatuur ligt nog steeds rond een warme 20 graden. Normaal hoort het zo'n 16 graden te zijn. Ook zondag ziet er goed uit. Vrij veel zon en blijft het droog. Ja, dan temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Nou, dankjewel. Optimistisch. Fijn om te horen. Steven van der Gijzen, onze weerman. Het is inmiddels 7:30. Tijd voor het laatste nieuws en dat krijg je weer van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. De omstreden plannen voor het betaald parkeren in Rotterdam gaan door. In een groot deel van de stad wordt het duurder en de bepaalde buitenwijken worden ingevoerd. De afgelopen week is veel oppositie gevoerd tegen de plannen, maar een referendum komt er niet. En ook een motie van wantrouwen tegen wethouder Zegers haalde geen meerderheid. En dat terwijl er vanuit de oppositie veel woede is over het voorstel.
13: Dat we vrezen dat hierdoor duizenden Rotterdammers in de financiële problemen komen. Zeker ook in combinatie met het landelijke financiële maatregelen en het afschaffen van het gratis OV voor ouderen. Dit alles maakt dat Leefbaar Rotterdam, DENK, Forum voor Democratie, SP en 50PLUS niet anders kunnen dan het vertrouwen in wethouder Zegers op te zeggen.
12: Maar een meerderheid van de raad stemde de motie van wantrouwen weg. Later op de avond ging de gemeenteraad dus akkoord met de veranderingen in het betaald parkeren. De eerste veranderingen worden per 1 december ingevoerd en dan is de wijk Nesselanden aan de beurt. Het dagelijks leven is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijzen voor benzine en diesel. Die stegen met zo'n 14%. En hij had de rijkste kat ter wereld kunnen worden, Choupet. Er stond in het testament van modekoning Karl Lagerfeld. En na zijn dood in 2019 leek het erop dat hij en zijn verzorgers miljoenen zouden krijgen. Maar deze week werd duidelijk dat het toch eventjes anders gaat. Choupet reisde jarenlang de hele wereld over met Lagerfeld. Ging mee in privéjets of in limousines. Had twee persoonlijke dienstmeiden. Een chefkok en een bodyguard. Oftewel, dat is niet voor poes. Nou ja, eigenlijk wel. En sinds de dood van Lagerfeld woont hij in Parijs bij Lagerfelds voormalig huishoudster, schrijft de Telegraaf. Maar een klein leger aan advocaten en familieleden hebben 7 jaar lang gestreden om Choupet buiten de erfenis te houden. En dat is een aanzienlijk bedrag. Die complete erfenis was 260 miljoen euro. Zo. Nou, het lijkt erop dat ze daar uiteindelijk in geslaagd zijn. Er werd namelijk openlijk getwijfeld aan de rechtsgeldigheid van het testament. Nou ja, goed nieuws voor de neven en nichten van Lagerfeld, maar dus niet voor Choupet. Het is namelijk erg opmerkelijk, want Lagerfeld zei: ik heb geen enkel contact met mijn familieleden, maar Choupet is altijd de liefde van mijn leven geweest.
0: Nou, dat vind ik zo'n schattig verhaal ergens, maar wat triest dat Choupet dan uiteindelijk met lege handen achterblijft.
12: Hij blijft met een leeg etensbakje over.
1: Oh.
6: Radio Rijnmond.
0: Zo meteen Raccoon. Harry Styles komt eraan, maar eerst Nena.

0: De hoogste notering van een Duitsstalige plaat, denk jij?
1: Nou, geen idee.
0: Rock Me Amadeus.
1: Ja, oké, okay,
0: snap
1: ik.
0: Van de Oostenrijker
1: ik.
0: Falco, 1986 was dat.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, we puzzelen er op los de laatste weken, want puzzelen is mega populair. En wij hebben een geweldig puzzelboek voor jou in de aanbieding.
1: Nou zeker, wij hebben namelijk voor jou in de aanbieding het enige echte Peter en Milou puzzelboek. Die kan je dus winnen als je zometeen het goede antwoord weet te raden. En wat win je dan precies? Nou, een puzzelboekje met van alles en nog wat erin. Onder andere woordzoekers, Sudoku en Zweedse kruiswoordpuzzels.
0: Moet je wel even de puzzel van vandaag oplossen. Vandaag een opdracht uit een Zweedse puzzel uit een van onze eigen puzzelboekjes. We zoeken vandaag een blaasinstrument van 4 letters. En we hebben er ook nog een muzikale aanwijzing bij. Maak je geen zorgen, we gaan hem niet helemaal draaien, deze track.
1: Ik schaam me een beetje. Ik heb nog steeds geen idee. Wat is de vraag?
0: We zoeken een blaasinstrument van 4 letters. Heb je enig idee welk blaasinstrument dat is? En welk blaasinstrument je zojuist hoorde? Laat het dan maar even weten via de Rijnmond app. En nee, saxofoon is niet goed, want er zijn geen 4 letters.
2: De Peter en Milou puzzel.

0: Heerlijk om te horen, zeg. Raccoon en Feel Like Flying. En dit nummer schalt binnenkort in de Rotterdam Ahoy. Want volgende week zijn ze daar, de mannen van Raccoon. En het leuke is, wij hebben ze volgende week ook in de uitzending.
1: En gisteren liep het hoog op in de Rotterdamse gemeenteraad over de uitbreiding van het betaald parkeren. Ja, ondanks ruim 8000 steunbetuigingen komt er geen referendum over dat plan. En de gemeenteraad stemde wel in met de uitbreiding van het betaald parkeren. En Leefbaar Rotterdam diende daarop een motie van

0: wantrouwen in tegen verantwoordelijk wethouder Chantal Segers.
1: Je hoort onze politiek verslaggever Herman Vriend met een reconstructie van deze beladen avond in de Rotterdamse politiek.
2: Hey Peter en Milou, goedemorgen. Aan het einde van een heel lang debat over de invoering van het betaald parkeren werd een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Chantal Segers van D66... want zij verdedigde het besluit van het college om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. Tijdens dat debat kwamen allerlei voorstellen van oppositiepartijen om het leed een beetje te verzachten voor mensen die misschien een parkeervergunning niet kunnen betalen of het parkeren op straat. Maar die werden allemaal afgewezen door de wethouder. Het chagrijn was groot bij Leefbaar Rotterdam, want eerder al sneuvelde hun voorstel voor een referendum. En dus kwam die motie van wantrouwen die ze indiende namens DENK, Forum voor Democratie, de SP en 50+. De motie haalde het niet. 26 voor, 19 tegen, 19 toevallig raadsleden van de partij die de motie indiende. De wethouder mag door, maar heeft wel een kras op haar blazoen.
1: Mooi hè, een kras op haar blazoen.
0: Ik vind hier wel wat van hoor, dat betaald parkeren.
1: Wat vind je ervan?
0: Ja. Nou, ik woon echt tegen Rotterdam-Oost aan. Het gaat natuurlijk om wijken in Oost. Ommoord, Zevenkamp, Nesselanden. Ik vind het toch wel erg als dat betaald parkeren wordt. Dan kan ik bij Open Omen, moet ik dan ook betalen om op te zoeken.
1: Ja, precies. Dan wordt het duurder om naar je Open Omen te gaan.
0: Eigenlijk
1: in jouw
0: wel.
1: Geval.
0: Maar jij woont ergens waar betaald parkeren is. Heb je daar last van?
1: Nou,
0: als bewoner?
1: Nee, bij mij is het een zegen. Want ik woon in het centrum, een beetje aan de rand van de regio. Natuurlijk net buiten de regio woon ik, maar wel in een soort van drukke winkelstraat. En dan ben je er blij mee. Want dan neemt het een beetje druk van die parkeerdruk af, zeg maar. En dat zie je ook in andere wijken waar het natuurlijk echt wel nodig is om betaald parkeren in te voeren. Maar juist in Nesselanden, waar ze dan in december beginnen met het betaald parkeren, daar is helemaal geen parkeerdruk
0: klopt.
1: Op één maand in het jaar na.
0: Nou, dat hoorde ik ook van mijn oom en tante, die wonen
1: precies.
0: daar. En die zeiden van, wij hebben er eigenlijk geen last van, behalve die ene maand. En toen zei ik, wat nou als ze alleen dat stuk bij de boulevard dan betaald parkeren maken? Waar de overlast dan is. Ze zeggen, dan komen ze allemaal hier staan. Dan hebben wij er niks aan. Gewoon niet doen.
1: En zelfs daar is niet echt overlast hoor. Dus het is ook maar één maand in het jaar. En ik kreeg nog een berichtje van Albert. Die zei ook, en heel terecht. Dus het betaald parkeren wordt gewoon als melkkoe. Hè? De automobilist wordt als melkkoe gebruikt. Zo wordt het ook gezien. Aan de andere kant moeten er ook... Er moet geld binnenkomen om de plannen die ze hebben. Want er moet echt wel flink wat gebeuren in de stad natuurlijk. Want we vinden het allemaal, we vinden het er soms niet uitzien. En we vinden dat er een enorm woningtekort is. Die plannen moeten ook gerealiseerd worden. En dat geld moet ergens vandaan komen. Maar ja, of het dan van de automobilisten moet komen, dat is de vraag. Ik zou in ieder geval zeggen, belast mensen die meer dan één auto hebben. Of meer dan twee auto's. Dat zou ik wel heel terecht vinden.
0: Ja, wat mij betreft halen ze gewoon het geld ergens anders van.
1: Wat moet je met meer dan twee auto's?
0: Dat is waar.
3: De Peter en Milou puzzel.
4: Puzzel.
3: De Peter en Milou puzzel.
1: Ja, de vraag van vandaag is vrij eenvoudig. De vraag is namelijk, we zoeken een blaasinstrument. Dat is uit de Zweedse puzzel. Een blaasinstrument van 4 letters. Maar zo makkelijk is het niet, want... Ja, er zijn wel wat blaasinstrumenten, maar niet zoveel van 4 letters. En niet zoveel die zo klinken als deze.
0: Ik weet niet of ik hier blij van word.
1: Nou, je hoeft niet op les.
0: Maar deze wel.
1: Heb je, ja, deze zou wel op les moeten inderdaad. Nou, heb je enig idee welk blaasinstrument deze fanatieke muzikant speelt? Laat het dan maar even weten via de Rijnmond-app. 4 letters, een blaasinstrument zoeken we.
3: De Peter en Milou, puzzel.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Madonna en Vogue op je favoriete radiozender. Oh, ik heb zometeen nog een leuke weekendtip voor je.
1: Vogue.
0: Maar eerst gaan we even verder met puzzelen.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
4: En Elise uit Rotterdam, Lombardije. Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ben jij een beetje een puzzelaar?
5: Enige regelmaat, maar niet een hele fanatieke.
4: En wat voor puzzels maak je dan als je het met enige regelmaat doet?
5: Nou, laatste wat ik heb gedaan is zo'n moordverhaal.
4: Oh ja, dat is helemaal in, hè?
0: Ja. Ja, een moorddocu heet dat, hè, geloof ik.
5: Ja, klopt.
0: En wat moet je dan doen?
5: Ja, een stukje lezen en, nou ja, ik weet niet, er zaten gewoon allerlei puzzels. Ik heb niet standaard, geen twee puzzels.
0: Nee, precies. En dan moet je dus raden wie de moordenaar is uiteindelijk, toch? Dat is een beetje de opdracht bij een moorddocu.
5: Ja.
4: Moet je wel dat denkertje van je aanzetten, hoor. Dat zijn moeilijke opgaves die erin staan.
0: Absoluut.
4: Maar
0: ik heb nog even een vraag trouwens. Ja. Ben je zenuwachtig of een beetje buiten adem, als ik vragen mag?
4: Of verkouden.
0: Dat kan ook.
5: Oei, net op. Misschien zenuwachtig.
0: Nee. Oh, een beetje zenuwachtig. Nou, dat hoeft helemaal niet. Want het komt allemaal goed. En ook al heb je niet het goede antwoord, dan nog sturen we sowieso een Rijnmond-pen naar je toe.
5: Kijk.
4: Maar zullen we dan niet langer maken dan nodig is? Wat is het goede antwoord?
0: Een blaasinstrument van 4 letters zoeken we. En dat blaasinstrument, nou, je hebt het net gehoord, hè, hoe het klonk. Ik ga het niet nog een keer laten horen, want we willen wel luisteraars overhouden natuurlijk. Weet je wat voor instrument dat was?
5: Ik dacht aan een hobo.
0: Een hobo? Ja, ik kreeg ook wel tuba binnen. Maar dat is niet het goede antwoord. Is het dan hobo misschien? Is dat het goede antwoord? En gaat die prijs daadwerkelijk naar jou?
4: Ja!
0: Yes! Gefeliciteerd! Jij gaat er vandoor. Niet alleen met die pen, want die doen we er natuurlijk gratis en voor niks bij.
4: En een Peter Milou puzzelboekje, dat krijg je ook opgestuurd. Er staat geen moord in, laat het zo zeggen, maar wel heel veel andere leuke puzzels. En die komt jouw kant op. Die gaat naar IJsselmond, naar Lombardije.
5: Top, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. En tot de volgende keer.
5: Tot de volgende.
0: Doei. Hoi.
2: De Peter en Milou puzzel.

0: echt ongelofelijk.
1: Je voelt het aan alles.
2: Hey en Peet, jij hebt straks nog een leuke weekendtip, toch?
0: Absoluut, ik heb een hele leuke weekendtip. Ik ga er zelf ook naartoe.
2: Nou, kan je misschien een hint geven? Dan kan ik samen met de luisteraars raden, vind ik leuk.
0: Het heeft te maken met kunst.
2: Oh.
0: En met radio. En het is in Rotterdam.
2: Spannend.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
7: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
0: Yes, het is 8:00 precies. Dit is Radio Rijnmond.
2: Met zometeen heerlijke muziek van Zoe Levi en Robert Palmer voor je.
0: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond en vannacht een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan om honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft alles afgevoerd. Ook zou er volgens mensen ter plaatse met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er zelf explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet kunnen bevestigen. Burgemeester Snijder van Barendrecht heeft met spoed het autobedrijf gesloten waar gisteren een explosie was. Bij de klap aan een pand aan de Zwolseweg vloog een auto in brand. De sluiting geldt voor in ieder geval 2 weken, schrijft de lokale omroep Stroom. Vanwege de gevaarlijke situatie voor omliggende bedrijven vindt Snijder de maatregel noodzakelijk. Stroom schrijft verder dat er voorlopig geen extra maatregelen nodig zijn voor omliggende bedrijven. De politie en de toezichthouders houden het pand extra in de gaten. Een man uit Amsterdam is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor een plofkraak afgelopen zomer in Vlaardingen-Holi. De klap was in juli bij een geldautomaat in de buitenmuur van een tabakzaak aan de Rijgelaan. De man zelf zegt dat hij onder druk had meegedaan. De andere man die betrokken was bij de plofkraak is snel gevlucht op een scooter en liet de Amsterdammer achter bij het pand. Bij de klap sneuvelden onder meer meerdere ruiten. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief aan ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die op de Sprong en het Loket zitten, 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die werden vooral gedeeld op TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Het gebeurt niet alleen bij jongens, ook bij meisjes. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend eerst lokaal mist, verder vrij veel zon, overal droog. Het is 20 graden en dat is eigenlijk best wel zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Ik krijg van mij de verkeersinformatie. Met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Een vrij lange voor de vrijdagochtend. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Knoop het Terbrechtseplein. 6 kilometer doe je wel meer dan een half uur over. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En 2 rijstoken zijn er dicht. En dan nog een korte file bij de Zuurhofbrug. A15 Rotterdam richting Europort is dat. Daar doe je op dit moment 1 minuut langer over. En dan word je dus al de hele tijd omgeleid via de vluchtstrook.
0: Zometeen heerlijke muziek hier op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Oh, Robert Palmer, die staat bijvoorbeeld voor je klaar.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag. Eruit.
3: Met Peter en Milou.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
15: Nieuwe televisie kopen? Elektrostoren. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostoren. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
16: Oh ja joh?
15: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
17: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
19: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
23: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit. Met Peter en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: Dus Robert Palmer en Addicted to Love bij Radio Rijnmond. 11 minuten over 8 inmiddels. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze vrijdag. Thank God it's Friday.
0: En we zijn live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Je luistert naar Peter en Milou, want ze is weer beter hoor, Milou. In de vroege ochtend eerst lokaal mist, verder vrij veel zon, overal droog. Temperatuur rond de 20 graden, opnieuw warm voor begin oktober.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A20 tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. Daar doe je een half uur langer over door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn er dicht.
0: Je hebt het misschien wel meegekregen, er komt in Rotterdam geen referendum over het betaald parkeren. Het verzoek daarvoor kwam van Leefbaar Rotterdam, maar werd weggestemd. Bij een tweede debat, later op de dag, liepen de gemoederen soms hoog op. Je hoort onze politiek verslaggever Herman Vriend daarover.
2: Hey Peter en Milou, goedemorgen. Aan het einde van een heel lang debat over de invoering van het betaald parkeren werd een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Chantal Zegers van D66... want zij verdedigde het besluit van het college om in de hele stad betaald parkeren in te voeren. De motie haalde het niet. 26 voor, 19 tegen. De wethouder mag door, maar heeft wel een kras op haar blazoen.
1: En de middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen te spreken over het geweld en de mishandeling die daar plaatsvinden. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op social media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan.
0: Het Nederlands elftal is gisteren in de slotfase tegen Griekenland ontsnapt aan de eerste nederlaag onder bondscoach Xavi Hernandez. Na een 2-0 achterstand bij rust eindigde het Nations League duel alsnog in een 2-2 gelijkspel.
3: Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt! Reinders 2-2. Het zijn de invallers die het wat dat betreft doen. Lang met weer zo'n voorzet. ZGL en Zirkzee zorgen voor de onrust. En Reinders, boem, raak.
0: Boem, raak. En aan de wedstrijd zat ook een regionaal tintje. Niet alleen Kapellenaar Noah Lang viel in, die in de jeugd bij Feyenoord gespeeld heeft. Viel trouwens ook sterk in. We hadden nog Joshua Zirkzee uit Schiedam. En als klap op de vuurpijl was er nog een invalbeurt voor G5 ZGL, de Feyenoords middenvelder. Is toch wel leuk, hè, zo'n regionaal tintje.
1: Nou, zeker. En over regionaal tintjes gesproken. Je had nog een leuke uittippen voor van dit weekend. Wat is het nou?
0: Het heeft te maken met kunst en met radio. Het is dat Ruud de Wild, onze gewaardeerde radiocollega, die heeft namelijk ook een penseel af en toe in zijn handen. Is namelijk kunstenaar, maakt mooie schilderijen en die komt die tentoonstellen op de Witte de Witstraat. Dus we gaan zo meteen even met hem bellen. Zo meteen ook Jimmy Bo Horn, terug naar de jaren 70 met hem. The American Authors komen eraan, maar eerst Zoe Levi, Dichter bij huis. En sluit me in je armen.
4: Hoe was

0: Back to the 70s met Jimmy Bo Horn en Dance Across the Floor. Het is 18 minuten over 8. Rotterdammers met een medische urgentie die wachten soms jarenlang op een rolstoelgeschikte woning. Dat is echt absurd. Dan moeten ze, weet ik veel, 32 trappen naar beneden met hun gehandicapte kind bijvoorbeeld. De ombudsman Rotterdam Rijnmond die vindt dat er te weinig tempo zit in het oplossen van dat probleem. We spreken erover met Wouter Struik. Hij is kinderombudsman Rotterdam Rijnmond. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is juist nu extra druk nodig? Waar gaat het volgens jullie te langzaam op dit moment?
1: Nou, we zien schrijnende voorbeelden. Je geeft het zelf al aan. Zaïr had bij ons zich gemeld. In ieder geval zijn ouders. En dat ja, hele schrijnende situatie. Dat kinderen inderdaad van de trap af moeten worden getild. Nou, we hebben een Rotterdam met ruim 325.000 woningen. En voor deze kleine groep, voor deze medisch urgenten die op zoek zijn naar een rolstoelgeschikte woningen. Daar is dan geen plek voor. Nou, dat vinden wij onbestaanbaar. Dat moet gewoon geregeld worden.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen dat je dat zegt natuurlijk. Het is ook een schrijnende situatie. Die vrouw die moet dus inderdaad meer dan 30 trappen naar boven en naar beneden. Elke keer met ook nog een zware boodschappentas. Kun je heel even kort de situatie beschrijven, die casus. Waarom moet Zaïr zoveel trappen op en af elke keer? Hoe werkt dat?
1: Ja, Zaïr is te vroeg geboren. Daardoor heeft hij die beperking. En het is dus niet mogelijk om daar een trappenlift te installeren vanwege brandveiligheid. Nou, dan snap je het al. Dan wordt het ingewikkeld. En dat is niet alleen voor Zaïr natuurlijk heel vervelend. Want het heeft ook allerlei beperkingen dat hij ook niet zelfstandig ook naar buiten kan. Bijvoorbeeld in een rolstoel. Niet kan buitenspelen. Ja. Maar natuurlijk ook voor ouders die Zaïr elke dag naar boven en beneden moeten tillen. Dus ja, daar zal echt een oplossing voor moeten komen. En dat betekent dus een andere woning. Zodat ze daar wel de vrijheid en ruimte hebben om te spelen. En ook Zaïr zelfstandig door de woning kan bewegen.
2: En hierover sturen jullie al een brief aan de gemeente. De ChristenUnie komt vermoedelijk met een motie om de druk op het stadsbestuur op te voeren. Ja. Ja, wat zou je willen dat de gemeenteraad daarmee daadwerkelijk bereikt?
1: Nou, het is goed nieuws, want vannacht is die motie met de algemene stemmen aangenomen. Dus dat is zeer recent gebeurd en heel actueel. En daarin wordt de gemeente eigenlijk opgeroepen, dus de wethouder Kokkelkoren opgeroepen, om ervoor te zorgen dat daar druk op wordt gezet. En dat er dus meer vaart maken, hè, dat is ook de naam van het coalitieakkoord, om meer van dit soort woningen te realiseren. En op dit moment komen we niet verder dan dat we hebben gezien dat de gemeente samen met woningcorporaties het aanbod in kaart wil brengen. Maar we moeten het aanbod niet in kaart brengen, we moeten het aanbod verruimen. We moeten zorgen dat er meer van die woningen komen. Torens als paddenstoelen uit de grond in Rotterdam, maar niet voor deze mensen. En dat wordt gewoon wel zo snel mogelijk geboren.
0: Nou, inderdaad. En tegelijkertijd moeten die torens ook als paddenstoelen uit de grond komen. Want ja, er zijn ook mensen als Milou, die zoeken ook nog een woning natuurlijk. En dan snap ik, deze mensen hebben natuurlijk voorrang, want dit zijn de medische agenten.
1: Nee, absoluut. En natuurlijk, we moeten vooral ook blijven bouwen. Maar moeten dus als we bouwen ook nadenken, kunnen we niet een aantal van die woningen die wij bouwen. Het gaat om 120 medisch urgenten. Nou, dat is op zo'n enorme voorraad te overzien, lijkt me. Om er dan ook aan te denken dat we ook voor deze mensen een woning realiseren.
0: Nou, in ieder geval goed nieuws dus. Wouter Struik, dankjewel. Kinderombudsman over Rotterdammers met medische urgentie die soms veel te lang moeten wachten. Fijne dag nog, hè?
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: The American Authors bij Rijmond. En the best day of my life. En dit is absoluut the best day of my life. Want Milou is weer terug na ziekte zijn geweest. Ik ben zo blij dat je er weer bent.
1: Een griepje. Ja,
0: best even,
1: nou, een klein griepje.
0: Lekker
1: was
0: enthousiast.
1: Het.
0: Dat belooft nog wat te worden. Ja,
1: hey!
0: Dat
1: dacht ik wel. Maar mag ik ook even dan zeggen dat ik het super lief vind. Alle appjes en DM's. En nou ja, gewoon alle reacties die ik van jou als luisteraar heb gekregen. En de beterschapswensen. Ze kwamen aan en ze hebben geholpen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: We houden het kort en krachtig. Dick is lekker bezig. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
10: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
12: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment één file bij ons in de regio. Randje regio. Namelijk op de N223, hoek van Holland, richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 3 kilometer. En dan doe je 23 minuten lang over. En
0: onze weerman van vandaag is Stefan van der Grijze. En de zon is al wakker volgens mij. Goedemorgen, Stefan.
13: Goedemorgen, ja, die is al zeker wakker. Die begint nu mooi op te komen. En ja, de komende dagen staan helemaal in het teken van rustig en aangenaam najaarsweer. Op dit moment komen vooral rond de polders nog wel een paar mistbanken voor, maar die verdwijnen nu snel door de opkomende zon. Ja, en die zon blijft ons vandaag gezelschap houden met soms alleen wat sluierbewolking. Het blijft de hele dag droog en de temperaturen stijgen vanmiddag tot maximaal zo'n 21 graden. En er staat ook nog eens, ja, maar weinig wind. Dus je zou vanmiddag prima buiten kunnen lunchen. Nou, dit weekend is het heerlijk weer om al wat herfstkleuren in de bossen te gaan zoeken. Het blijft droog met geregeld zon. En op beide weekenddagen liggen de temperaturen in de middag rond de 20 graden. Nou ja, de vroege vogels onder ons die zouden in de ochtend misschien wel wat mis kunnen gaan spotten dan op die dagen. Ja, en ook na het weekend houdt dit weertype nog even aan. Maar vanaf woensdag lijkt een omslag te zijn naar wisselvallig weer. En dan gaan de temperaturen omlaag naar meer normale waarden van zo'n 16 of 17 graden.
0: En ik denk, jij gaat nu naar buiten om een herbarium te maken, kan ik me zo voorstellen, hè, Steve?
13: Nou, dat vind ik een goed idee.
0: Ja, toch? Met die gedroogde planten, ja, en zo. Dat vind ik altijd leuk om
13: zeker
0: te doen.
13: Zeker, ja.
0: Het is inmiddels 1 minuut voor 8:30. Dit is Radio Rijnmond. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie is gisteravond en vannacht uren bezig geweest om honderden kilo's vuurwerk uit een woning te halen in Hellevoetsluis. In de woning aan de Bliek lagen vele dozen, maar ook vuurwerk waarmee gerommeld lijkt om er zo'n vuurwerkbom van te maken, zeggen ooggetuigen. De bewoner van het pand zou zijn aangehouden, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Justitie eist 5 jaar cel tegen een vrouw van 24 uit Limburg voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen 2 jaar geleden. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor iets compleet anders, een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Maar toen ging ze haar telefoon eens even goed doorzoeken. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Dat had het huis van Ron van Uffelen moeten zijn, een van de bedrijfspanden, maar daar was een foutje gemaakt en dat was uiteindelijk dus een paar huizen verderop. Er komt voorlopig geen einde aan de goede prestaties van Dick Advocaat met Curaçao. Nadat eerder Costa Rica en Nicaragua waren verslagen, is vannacht ook nog eens een keer gewonnen tegen Trinidad en Tobago.
0: Geweldig.
2: Het werd 1-0, winnende goal gemaakt door Juninho Bacuna, tegenwoordig speler van FC Volendam. Zijn broer, Leandro, die had ook kunnen scoren, maar die miste een strafschop. Nou, na de zege heeft Curaçao in de Nations League nu 9 punten uit 3 wedstrijden. Zitten daar overigens 6 landen in een groep in plaats van 4, zoals hier in Europa. Dit weekend speelt Curaçao nog een uitwedstrijd. Weer tegen Trinidad. Dat is dezelfde tegenstander als afgelopen nacht.
0: Dat is toch geweldig? Hoe krijgen ze het voor elkaar, hè? Korpot en Dick Advocaat samen.
2: Top Dick.
0: Ja, dat is echt Golden Dick inderdaad. Zo hebben we vaker genoemd. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Bruce Springsteen, Glennis Grace komt eraan met de nieuwste single. Maar eerst Snap voor je. Radio.

0: Snap en Rhythm is a Dancer voor je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: En elke dag rond deze tijd hoor je van ons het laatste voetbalnieuws uit onze regio. Feyenoord middenvelder Givairo Zegiel die heeft eindelijk zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige Rotterdammer viel gisteravond in de slotfase in tegen Griekenland. Opvallend, want jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger die had Zegiel eigenlijk graag bij zijn ploeg gehouden voor die belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van vanavond tegen Slovenië. Reiziger probeerde dat nog, maar de afspraak met bondscoach Xavi Hernandez die stond al. Zegiel zou namelijk terugkeren bij het grote Oranje en zo geschiedde. Daar kreeg hij ook zijn kans. Nederland had wel een moeilijke avond, kwam 2-0 achter. In de slotfase knokte Oranje zich knap terug tot 2-2. En Zegiel was bij die goal betrokken. Zijn omhaal werd namelijk geblokt, waarna de bal uiteindelijk bij invaller Tijani Reinders terecht kwam.
3: Dan moet het nu gebeuren en het gebeurt. Reinders 2-2. Het zijn de invallers die het wat dat betreft doen. Lang met weer zo'n voorzet. Zegiel en Zirkzee zorgen voor de onrust. En Reinders, boem, raak.
2: Ja, en zo zat er boem toch nog een regionaal tintje ook aan die wedstrijd. Met een invalbeurt voor Joshua Zirkzee uit Schiedam, die in de jeugd voor Feyenoord speelde. Maar Capelle naar Noah Lang, eveneens Feyenoord jeugdspeler, die zorgde voor het meeste gevaar in die wedstrijd. En dan was daar dus nog Feyenoorder Givairo Zegiel. In die andere wedstrijd in de Nations League groep won Duitsland met 2-0 van Servië. En daardoor blijft Griekenland koplopen met 7 punten, gevolgd door Nederland op de tweede plaats met 5 punten.
0: En dan van het grote Oranje naar jong Oranje. Daar is vanavond een belangrijke rol weggelegd voor een andere Feyenoorder, Givairo Reed. Verdediger Reed is aanvoerder tegen Slovenië. En jong Oranje moet de laatste 2 kwalificatiewedstrijden winnen om nog kans te maken op het EK. En het is daarbij ook afhankelijk van andere resultaten. Nou, Reed zegt in het AD nog altijd vertrouwen te hebben, maar noemt het eventueel missen van het EK een schande.

0: Doorde de nieuwste single van Glennis Grace op Radio Rijnmond. 'Cause I have nothing.
1: Je kunt weer allerlei leuke dingen doen bij ons in de regio dit weekend. En misschien kan ik je nog een beetje op een idee brengen. Een klein beetje inspireren. Ruud de Wild die komt namelijk naar Rotterdam. Dan denk je, ja, wat kan mij dan nou schelen dat die gozer naar Rotterdam komt? Snap ik, maar hij komt hier niet zomaar. Hij komt namelijk als kunstenaar om zijn werk te exposeren aan de Witte de Witstraat. We kennen hem natuurlijk met een microfoon als radiomaker. Maar hij heeft ook een penseel in zijn handen, want hij maakt bijzondere schilderijen. Ruud de Wild, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: We kennen jou natuurlijk van de radio, maar je bent morgen bij ons in Rotterdam als kunstenaar. Heb je nou liever een microfoon of een penseel in je hand?
2: Oei, dat is een goede vraag. Dat vind ik nog steeds een lastige vraag, na 30 jaar nog steeds.
1: Ja.
2: Ja, ik doe het allebei even lang. Sterker nog, ik doe dat schilderen en ontwerpen langer dan radio.
1: Echt?
2: Maar ja, ik kom uit een drukkersgezin, dus niet een drugsgezin. Alle ooms en tantes, neef, nichten zitten in de drukkerijen.
1: Grappig zeg, dus de radio is eigenlijk iets dat je er een beetje bij doet. Zo moet ik het zien.
2: Nou, radio is wel in alle eerlijkheid mijn hobby.
1: En, ja.
2: Ja, dat ontwerpen, schilderen. Ik vind kunstenaar, jezelf kunstenaar noemen, vind ik altijd een beetje lastig.
1: Ja.
2: Want dat is voor mij een soort van. Dan moet je ook gaan gedragen of verantwoorden. Dat je bepaalde dingen naleeft. Of, dat heb ik allemaal niet zo. Het moet ook functioneel zijn. Dan moet ik leuk en boven de bank passen. En het moet mooi zijn. Als ik er maar iets in zie. Bij mij weet je sowieso wat er boven en onderkant is. Maar.
1: Ja, omdat er vaak teksten in gebruikt worden, hè? Want hoe zou je je kunst verder omschrijven? Er komen vaak teksten in voor uit liedjes ook, toch?
2: Veel liedjes, maar ook uit boeken, bijbelteksten, dingen die ik tegenkom. Ik reis veel, die ik onderweg tegenkom. Ik schrijf alles op. Ik reis altijd met zo'n moleskin, zo'n aantekeningenboek.
1: Ja.
2: En daar schets ik in en dan schrijf ik in.
1: En werk je dan heel erg op gevoel, heel associatief? Laat je gevoel de vrije loop, om het zo maar te zeggen?
2: Nou, wel, het zijn wel. Het is aan de hand van teksten. Het is niet dat ik in een weiland ga zitten en het komt wel. Zo werkt het niet. Ik reis veel en ook graag met de trein.
1: Uh-huh.
2: En vorige week nog gedaan. Dan ga ik gewoon 2-3 dagen achter elkaar in een trein zitten. En dan word ik niet gestoord. Ja. En dan ga ik schetsen.
1: Oh, wat lachen, joh. En nooit opgepakt. Als verward persoon of zo.
2: Nee, ik betaal wel voor mijn ticket.
1: Oh, kijk, dat scheelt al heel veel natuurlijk. En morgen is het zover, de expositie Ruud de Wild in Rotterdam. Jij bent zelf ook een portret en natuurlijk een levend kunstwerk. Ben je daar ook te bewonderen zelf?
2: Zeker, ja. Ik ben er ook. Vind ik ook wel leuk, want Rotterdam is qua kunst echt mijn favoriet. Al jaren hoor. Dat is al. En ik vind het echt een waanzinnige stad. Omdat het principe niet lullen, maar poetsen, dat past mij. En Rotterdammers zijn lekker rauw.
1: Ja.
2: En in Amsterdam mag je dat nooit zeggen, maar Rotterdam is stiekem natuurlijk gewoon de hoofdstad.
1: Ja, nou, wat leuk dat je dit zegt. Of zeg je bij AT5 precies het tegenovergestelde?
2: Nee. Dan weten ze heel goed hoe ik erover denk.
1: Oké, ja, even dubbel checken natuurlijk. Hé, maar wat leuk. Wat maakt het dan dat je niet in Rotterdam woont?
2: Nou, omdat ik ben ook praktisch. Mijn kinderen wonen in Amsterdam. Ja. Maar het grappig is dat je dat zegt, want ik ben veel, ik ben veel in Rotterdam. En laatst dacht ik wel van, ja, wauw, het zijn wel buurten waarvan ik denk, nou, daar zou ik prima kunnen wonen.
1: Wat leuk zeg, maar wat is dat dan? En wat zegt dat over jou als kunstenaar, dat je Rotterdam zo mooi vindt?
2: Nou, het doet me denken een beetje aan en New York en Londen. Het rauwe. En wat ik mooi vind is het niet het misplaatste elitaire wat je op andere plekken in Nederland. Dat is echt typisch Nederlands hoor. Echt die neus voor dingen ophalen. En dat vind ik in Rotterdam heel fijn. Dat het gewoon what you see is what you get.
1: Ja, en dan de hamvraag. Wat kost een gemiddelde De Wild?
2: Dat begint bij. Ja, nou, dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat begint bij 695, dacht ik. En soms doe ik ook litho's. Dat zijn de schetsen.
1: Ja.
2: Mooie schetsen, één op één. Dus unieke stuks. En dat loopt dan op.
1: Ja, tot oneindig bijna.
2: Of... Nou ja, oneindig. Dat, maar Ja, het loopt wel op, ja.
1: Ja. Wat is het duurste kunstwerk dat je ooit verkocht hebt, als ik vragen mag? Dat vinden mensen altijd leuk
2: dat
1: om te weten.
2: Niet.
1: Nee,
2: het
1: snap
2: ja,
1: ik.
2: Ja, dat is... Nee. dat weet de Belastingdienst wel, maar ja. Dat... Nee, ik heb we hadden het net over bescheiden en vals bescheiden.
1: Ja.
2: Daarin ben ik liever vals bescheiden, want ik verkoop prima, maar ik hoef er niet mee op te scheppen.
1: Nou, leuk om je even te spreken hierover. Ik kijk ernaar uit, ik ga ook kijken. En wij zoeken ook nog iets van boven de bank.
2: Nou, neem je portefeuille mee.
1: Ja, zeker. We gaan ervan genieten. Ruud de Wild in Rotterdam, zo heet ook die expositie. Morgen vanaf 12 uur bij Cobra Art and Living aan de Witte de Witstraat in Rotterdam. Dankjewel.
2: Dankjewel, fijne dag.

0: Dat is John Mayer op je favoriete radiozender. Love on the Weekend. En daarover gesproken, Milou. Wat ga jij dit weekend doen? Heb je plannen?
1: Nou, ik denk dat ik me dit weekend een beetje rustig hou. Hè? Een beetje uitzieken. Nog even de verkoudheid wegwerken. Maar volgend weekend, Peter. Ja. Nou, ik denk echt dat je jaloers bent als ik vertel wat ik ga doen volgend weekend.
0: Dan?
1: Volgend weekend ga ik naar een voetbalwedstrijd van Manchester United tegen Tottenham.
0: Oh, Tottenham. Ja. En dat betekent dus, maar wilde je niet naar een topwedstrijd?
1: Nou, vind je dit niet genoeg?
0: Ja, maar het is
1: toch leuk?
0: Ja, het is op zich leuk. Maar we hebben het over de nummer 12 tegen de nummer 20 de Premier League.
1: Ga je met me mee? Maar je mag nou niet meer mee.
0: Nee, ik ben super jaloers op jou. Super leuk, man. En is Manchester United thuis, hè?
1: Ja.
0: En je gaat ook met fans, volgens mij, van Manchester United?
1: Ik ga mee met de Manchester United hooligan.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke leuk. En misschien zie je dan die gozer wel, die al sinds 5 oktober 2024 zijn haar niet geknipt heeft.
1: What?
0: Dat is Frank Eilert, die is van de United Strand. En dat is een influencer en die heeft gezegd, ik ga de challenge aan. Manchester United moet 5 wedstrijden op rij winnen en dan knip ik mijn haar weer. Maar dat is niet meer gelukt sindsdien. Dus hij heeft al 2 jaar echt een mega bos met haar. Ik weet zeker dat je hem ziet.
1: Oh, wat erg. Nou, en voor jouw weekend begint, hoor je zo meteen eerst Ruud de Boer in de Boer op. Met vandaag in de 5 à 9 onder andere Adele, Elton John en Earth and Fire met Weekend.
0: Oeh, heerlijk zeg. Nou, echt een toepasselijke plaat dus voor dat het weekend gaat beginnen, ook voor jou. Ruud de Boer zo meteen, de Boer op tussen 9 en 12.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
7: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Deze week is het overheerlijke speculatietaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 euro. Met de complimenten van meester Bakker Ollier.
8: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: In Rotterdam is het 13 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar. En de komende 3 uur breng ik je van bakje naar bammetje. En dat doe ik natuurlijk met het nieuws van bij jou om de hoek. En met een fijn mopje muziek. We gaan ook nog eens een keer een Feyenoordsjaal weggeven. En ik heb ook nog in de nieuwsquiz een mooie tas voor je in de aanbieding. Kortom, genoeg reden om te blijven luisteren. En je kunt meepraten natuurlijk over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Stoptober, het is weer begonnen. Maar Rotterdammers zijn bijna kampioen in roken. Dat hoorde je gisteren in het nieuws. Heb jij ook geworsteld met de sigaret? Praat mee in de koffiecorner open de app, rechtsboven klik op App ons. En zometeen ga ik praten met meneer Den Otter. En ik zeg meneer Den Otter, want hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Voor zijn bijzondere werk in de Albrandswaard. Daar hoort een heel mooi 5 na 9 bij. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Burgemeester Snijder van Barendrecht heeft met spoed het autobedrijf gesloten waar gisteren een explosie was. Bij de klap aan een pand aan de Zwolseweg vloog een auto in brand. De sluiting geldt in ieder geval voor 2 weken, schrijft de lokale omroep Stroom. Vanwege de gevaarlijke situatie voor omliggende bedrijven vindt Snijder de maatregel noodzakelijk. Stroom schrijft verder dat er voorlopig geen extra maatregelen nodig zijn voor omliggende bedrijven. De politie en toezichthouders houden het pand extra in de gaten. De omstreden plannen voor het betaald parkeren in Rotterdam, die gaan door. In bepaalde buitenwijken worden betaald parkeren ingevoerd. De afgelopen weken is veel oppositie gevoerd tegen de plannen. Maar een referendum erover, dat komt er niet. En ook een motie van wantrouwen tegen wethouder Zegers haalde geen meerderheid. En dat terwijl er vanuit de oppositie wel veel woede is over het voorstel.
17: Dat we vrezen dat hierdoor duizenden Rotterdammers in de financiële problemen komen. Zeker ook in combinatie met het landelijke financiële maatregelen en het afschaffen van het gratis OV voor ouderen. Dit alles maakt dat Leefbaar Rotterdam, Denk, Forum voor Democratie, SP en 50PLUS niet anders kunnen dan het vertrouwen in wethouder Zegers op te zeggen.
16: Ja, maar een meerderheid van de raad stemde de motie weg. Niet alleen wordt in bepaalde buitenwijken betaald parkeren ingevoerd. In de rest van de stad wordt het parkeren een stuk duurder. Maar later op de avond ging de gemeenteraad wel akkoord met de veranderingen. De eerste veranderingen worden ingevoerd op 1 december in de wijk Nesselanden. Het dagelijks leven is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen nog hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijzen voor benzine en diesel. Die prijzen stegen met bijna 14%. Dat komt vooral door de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten. De producten in de supermarkt werden juist iets goedkoper. Oud-Feyenoord-coach Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd gewonnen in de Nations League. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu bovenaan in de groep met 9 punten uit 3 wedstrijden... Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer. Veel zon, overal droog tot rond de 20 graden. Vanavond en vannacht weinig bewolking, kan ook mist ontstaan. Morgen periode met zon, blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Dankjewel Dave. De ANWB verkeersinformatie voor je. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasboekpolder en Den Hoorn. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. En dat heeft met wegwerkzaamheden te maken op de N211. En op die N211 zelf is daardoor een vertraging van dik een kwartier ontstaan. Dat is de N223 trouwens. Die sluit erop aan. De N223 hoek van Holland richting Delft. Dus de Lieren aansluiting met de A4. Dus dik een kwartier vertraging. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Ik wens je ook een heel goede reis. En geniet zometeen van een bijzondere 5 na 9. Want die is aangevraagd door Leen den Otter. En mocht je denken, Leen den Otter, nou als je in Alblasserdam of in de Albrandswaard woont, ja, dan weet je wel degelijk wie hij is. Want het heeft heel veel betekend voor de gemeenschap. En daar horen 5 prachtige platen bij in de 5 na 9.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen.
1: Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 9.

0: Even die naklanken. Adele hoorde je, Rumor Has It, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Leen den Otter, een beroemdheid in Albrandswaard. Meneer den Otter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u heeft een indrukwekkende staat van dienst. Want u heeft, nog niet zo gek lang geleden... bent u benoemd tot ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Dat is niet zomaar, hè?
2: Nee, dat bleek, ja.
0: Zij hij bescheiden, ja. Maar want u bent heel erg nauw betrokken met de maatschappij in Albrandswaard en in de omgeving. U bent nauw betrokken bij Stichting Kasteel van Roon. Jarenlang was u ook bestuurslid. En mijn vraag aan u is, want ik heb daar wel eens een uitzending vandaan mogen maken. Heeft u elk hoekje en gaatje van het kasteel inmiddels gezien?
2: Nou ja, ik denk wel zo'n beetje. En omdat ik in het begin ook de sleutel van het kasteel had, tenminste toen ik daar nog in het dagelijks bestuur zat en ook bijna dagelijks kwam, dachten de kinderen dat het ook voor mij was. Omdat ze een sleutel hebben bij de slot van de eigenaar. Dus dat was wel een teleurstelling.
0: Ja, nou ja, goed, wie kan nou zeggen dat hij een sleutel aan de bos heeft hangen van een heus kasteel, toch?
2: Ja, nee, maar zo was het wel, ja. Dus ik heb er wel wat stappen liggen, ja. Goed, en ik kijk erop uit, ik woon er schuin tegenover. En heeft wel een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen. Ja. Ja.
0: U neemt ook een belangrijke plaats in het leven van Albrandswaard. Want u heeft heel veel gedaan. Hè? U heeft ook nog in het verleden jongerenavonden georganiseerd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja dat was een jeugdsociëteit. Het is jammer dat ze dat niet meer hebben nu. Want dat was voor ons een geweldige tijd. Toen was ik een jaar of 16, 17 was ik voorzitter. Ja. Ja, want ik straks komt er nog een plaat van Earl & Fire. En wij hadden iedere zaterdagavond sociëteit. Mm-hmm. Geen drank, dat mochten we niet schenken. Het eten de Hik. En Hik stond voor hervormde instuifcommissie. Ja. Commissie met een K.
0: Ja.
2: En het geld wat we daar aan verdienden. Als we dan 2000 gulden bij elkaar gespaard hadden, dan nodigden wij een grotere band uit in de Brinkhoeve. En dat is bijvoorbeeld Dizzy Men's Band geweest. Maar ook Earth and Fire, ja, dat was natuurlijk geweldig.
0: Maar dat noemt u even wat namen, zeg. De Dizzy Men's Band en Earth and Fire.
2: Ja, Brainbox. Maar ik was 17 en ik mocht eigenlijk niet tekenen. Dat weet ik nog wel.
0: Ik was niet tekenbevoegd.
2: Maar ik dacht tegen de tijd dat ze erachter komen, ben ik 18. Dus,
0: ja, erom, niks aan de hand. Eigenlijk zijn die paar minuten die ik nu met u heb eigenlijk veel te kort om uw hele leven te beschrijven. Want u heeft ook nog steeds, er is ook nog steeds een dierenkliniek met uw naam in Albrandswaard. In Roon. Ja. Die is nog altijd zelfstandig, hè, de kliniek.
2: Ja, dat proberen we wel zo te houden.
0: Ja, dus, ja precies.
2: En daarom, ik ben inmiddels wel over de datum qua jaren. Maar ik verkoop het alleen als ik een goede opvolger heb. En daar zijn we druk mee bezig. Dus dat gaat wel lukken. Ja.
0: Maar u gaat nog steeds op pad als een soort dokter Pol, hè? Gaat u nog steeds bij de mensen langs, toch?
2: Pol ligt altijd een beetje gevoelig bij ons. Op zich een kundige man, daar gaat het niet om.
0: Ja.
2: Maar onze dochter was ook dierenarts en die kreeg een diploma. En toen bij de diploma-uitreiking zei een hoogleraar van ja, ik ben nu met pensioen en ik kijk wat meer tv. En toen zeiden ze, je moet eens naar die Pol kijken.
0: Ja.
2: Dus, en toen zei hij, ik weet nu weer hoe de diergeneeskunde 30 jaar geleden werd uitgeoefend.
0: Dat is dus, sorry dat ik erover begon, meneer.
2: Nee, maar hij doet het in de publiciteit erg goed.
0: Behoorlijk, ja. En nu u ook, hè? Want u heeft zoveel georganiseerd en u hebt zoveel gedaan. U bent ook nog actief in de Rotary Club, de Bentinkgenootschap. Ja, het is een enorme lange lijst. En als ik die hele lijst ga afvinken, dan komen we niet meer aan de platenlijst toe, meneer de Motter. Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Nou, dat is wel heel toepasselijk op uw persoon, denk ik.
2: Denk het ook. Ja.
0: En we gaan een prachtige draai van Karel Kraaienhof, hè? Adios Nonino. Ja. Dat is prachtig. En Earth and Fire natuurlijk met Weekend.
2: Tuurlijk. Ja. Karel, dit was wel mooi, want ik zal heel kort zeggen, toen ik 65 werd, was het in de coronatijd, kon dus eigenlijk helemaal niets.
0: Nee.
2: Maar toen kwam ik mijn vriend in Borgo Daneto, een restaurant op bij Feyenoord. Ja. Er kon net een klein tentje gemaakt worden voor 30 man, ja. Want die kon doen wel met 30 man iets doen. En toen heeft Jeroen van Veen, helaas vond jullie muziek samenstellen die niet helemaal geschikt voor deze ochtend. En Kyle Kruijhoff hebben samen op mijn verjaardag gespeeld. Dus
0: prachtig. Ja, natuurlijk mag hij niet ontbreken. Ja, nou ja, goed. En Elton John gaan we nu voor u draaien. Met
2: Candle in the Wind. Goed.
0: Ja. Nou, dat die kaars nog maar lang fel mag branden, meneer de Rotter.
2: Ja. U bent nog lang.
0: Ja. En ja, God de rest, ja. Nou ja, goed. U bent nog lang niet over de houdbaarheidsdatum, zoals u het net zelf zei.
2: Nee. Probeer maar. Ja, bezig blijven.
0: Geniet van de muziek, meneer de Notte. Dank voor het aanvragen.
2: Ja, goed. Goeiedag.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En dat is helemaal van toepassing op Leen den Otter. Die is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau onlangs. En heel belangrijk werk doet in en rond Albrandswaard. En een prachtige 5 na 9 daarmee aangevraagd. Als je er ook een wil aanvragen, dan kan. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Autoverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren. Voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen. Je bent bij Radio Rijnmond. Even een dienstmededeling. Dit is een test. Dave, kijk me aan. Alsof ik een haan in de sneeuw ben. Toch?
4: Een haas in de sneeuw.
3: Dit is een test. Als je dit geluid hoort, en het kan binnen nu in een 9:30 zijn, maar het kan ook vlak voor 12 zijn, dan zou ik in actie schieten en even hand in hand appen naar de Rijnmond-app, want dan maak je kans op die lekkere warme Feyenoord-sjaal. En als je die in de was sleept, daarop volgend, dan misschien ook wel 2 kaarten voor een thuiswedstrijd. En ik zie al dat Edwin en Ben trigger happy zijn, maar jongens, dit was slechts een test. Maar goed, ja, als die straks voor het echt voorbij komt, je kan maar beter inderdaad heel strak erop zitten. Even kijken, hoe staat het op de wegen? Ik zie 1 melding van vertraging op de N223 Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. Een kwartier extra vanwege wegwerkzaamheden op de N211. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, die mist die trekt langzaam weg. Die is eigenlijk al grotendeels weggetrokken. De zon die komt tevoorschijn, blijft overal droog. En met een temperatuur rond 20 graden is het opnieuw warm voor begin oktober. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Lokaal weer wat mist. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen periode met zon, blijft droog en het wordt dan opnieuw rond 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die dan groen licht geeft, dan kan de officiële aanvraag ingediend worden. Het doel van die titel, Europese culturele hoofdstad, is om de cultuur in een stad of regio in de spotlight te zetten. Rotterdam was het al een keer eerder. In 2001, dat jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooral was er wel veel discussie over de hoge kosten. Nou, elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen en in 2033 is Nederland aan de beurt. Burgemeester Snijder van Barendrecht heeft met spoed een autobedrijf gesloten waar gisteren een explosie was. Bij de klap aan het pand aan de Zwolse weg vloog een auto in brand. De sluiting geldt voor in ieder geval 2 weken, schrijft de lokale omroep Stroom. Vanwege de gevaarlijke situatie voor omliggende bedrijven vindt Snijder de maatregel noodzakelijk. En de NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van de drones werkt goed in andere landen en de NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. Een woordvoerder van de NS legt uit wat de drones doen.
6: Die gaan dan ook gerichter zoeken. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
5: Ja, jaarlijks kost het verwijderen van graffiti op treinen zo'n echt miljoenen euro's. En vaak gaat het ook ten koste van treinen als ze eenmaal moeten worden schoongemaakt.
3: Is het niet een glijdende schaal dat we straks een soort drone-surveillance krijgen? Want de politie zet ook al drones in om hardrijders in de smiezen te krijgen. Ik vind het allemaal een beetje vind je niet?
5: Aan de andere kant kan je het ook zo zien dat nu die drones die taken overnemen waar de politie geen tijd voor heeft.
3: Nee, maar... Nou ja, goed. Praat erover mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Dankjewel, Dave.
7: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
8: De boer op.
3: Met nu de Smits.

0: vorige week namen ze deze plaat onder hun arm mee. Wat een heerlijke plaat. Samen met Jeffrey Remedy hoorde je en blijven praten bij Radio Rijnmond.
1: Nu al?
0: Wat zullen we nou krijgen, zeg. Dit is toch onvoorstelbaar? Ja, dit is natuurlijk weer het geluidje waar je in actie voor zou kunnen schieten. Namelijk hand in hand, hè? Want we geven een lekkere warme Feyenoord-sjaal weg. Ja, en als je die in de wacht sleept deze ochtend, dan ga je voor de tweede ronde komende... Nee, 10 oktober. Twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Ja, dus aandachtig luisteren, dat heb je al gedaan. Want de eerste hand-in-hand teksten komen al binnen. Ja, ik zou zeggen, het kan nog steeds. Open de Rijnmond-app en app de tekst hand-in-hand naar ons. En dan hoop ik jou zo meteen te spreken als winnaar van in ieder geval die Feyenoord-sjaal. Had ik al gezegd dat we... Volgens mij wel. Goed, heel veel succes. Tenminste, schiet in actie. En ik hoop een van jullie zometeen te spreken. Misschien ben jij dat wel. Of zou jij het zijn? En jij kan natuurlijk ook. Nou ja, ik zou het zeker proberen. Even tot rust komen. Nou ja, je kan nog even. Tijdens deze rustgevende plaat van Boyzone. En No Matter What.

0: Maarten mee. Boyzone en No Matter What bij Radio Rijnmond. Ja, de servers stonden weer te roken, de computers. Maar gelukkig hebben ze het volgehouden en hebben ze er iemand uit weten te pikken die in ieder geval die Feyenoord-sjaal in de wacht heeft gesleept. Betty, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, gefeliciteerd in ieder geval met de sjaal.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Die hard Feyenoord-fan?
1: Nou, mijn man helemaal. Die ja? heeft een rood en een wit oog, zeg ik altijd.
0: Een rood en een wit oog?
1: Ja.
0: Oei, oei, oei. En nog steeds gelukkig met elkaar?
1: Wij wel, ja. Al 46 jaar.
0: Oh, wat dus, mooi. Wat mooi. Ja. Nou ja, goed. En nu wordt hij nog blijer, denk ik, dat je in ieder geval de sjaal in de wacht hebt gesleept. Maar ja, ik duim voor je natuurlijk dat je straks voor ronde 2 gaat. Twee kaarten voor een thuiswedstrijd.
1: Hè? Nou, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik duim voor je. Wat zijn de wilde plannen nog voor vandaag?
1: Vandaag komen de kleinkinderen. Die komen vanuit Amsterdam hier logeren. Voor een weekendje, maar. Dus een beetje boodschapjes doen. Ja? En ze verwennen vandaag.
0: Nou, daar hebben ze toch de oma voor, hè?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, verwend ze maar goed. En dank je wel voor het meedoen, hè?
1: Graag gedaan.
0: Dag Betty, fijne dag.
1: Dank je wel.
0: Hoi.
1: Dag.
0: Van een Janelle Monáe, nu bij Radio Rijnmond en We Are Young.

Van en Janelle Monáe en We Are Young. Bizar, deze plaat heeft meer dan 1 miljard streams op Spotify gerealiseerd. 1 miljard streams met het nummer We Are Young van Van en Janelle Monáe. Bij Radio Rijnmond, best uit de jaren 80, 90 en nu. En af en toe een spannende duik in de jaren 60 en 70. Je krijgt het allemaal voor je kiezen. Terwijl ik je van bakkie naar bammetje breng. Want je kunt natuurlijk ook meepraten over het nieuws. Stoptober is weer begonnen. Rotterdammers schijnen bijna kampioen te zijn in roken. Heb jij ook geworsteld met de sigaret? Praat erover mee. En Lauran is pas 16 jaar. Is een mooi verhaal bij ons op de site, Rijnmond.nl. Maar heeft nu al zijn eigen patatkar. Ja, in Alblasserdam. En dat bracht mij op de vraag, ben jij uiteindelijk geworden wat je vroeger wilde worden? Ben jij geworden wat je vroeger wilde worden? Open de app, rechtsboven klikken op Apples. Nou ja, misschien zat je wel als schoolmeisje in de banken te mijmeren. En is dat later gebeurd? Zou dat hetzelfde verhaal zijn als waar Steve Forbert over zingt?

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: In Vlaardingen is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Bijna 10 uur, deel 2 van De Boer Op, waarin jij natuurlijk aan het woord kan komen bij het koffieapparaat, dan wel de waterkoeler in de koffiecorner. Als je wilt meepraten over het nieuws, open de app, rechtsboven klik op App Ons. Nou, bijvoorbeeld over Stoptober natuurlijk. Hè. Rotterdammers, werd gisteren bekend, zijn bijna kampioen in roken, zo lijkt het. Heb jij ook geworsteld met de sigaret? En ben jij geworden wat je vroeger wilde worden? Laat me weten. Open de app. Rechts bovenin klikken op App Ons. En dat kan ook voor je luisterpleister plaatsen. Dus stuur maar op die foto waar je uithangt op dit moment. En we gaan zo meteen de nieuwsquiz spelen. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in een stad of regio in de spotlight te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Dat jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hogere kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. De inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijzen voor benzine en diesel, maar ook de gestegen prijzen voor stroom en gas spelen een rol, zegt deze econoom van het CBS.
11: Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, en daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
10: Nou, boodschappen werden iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt duurder gaan worden. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, zegt NOS-correspondent Saskia Houtuin.
12: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
10: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht vandaag. De scholieren protesteren in België tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica en staat nu met 9 punten uit 3 wedstrijden bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer, veel zon, overal droog, het is 20 graden vandaag. Vanavond en vannacht weinig bewolking, er kan mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog en het wordt dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dankjewel, Dave. De ANWB Verkeersinformatie. Een melding vanaf de N223, Hoek van Holland, richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de N211. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en zet je schrap, hè, waar je ook bent, voor de nieuwsquiz. Want ik heb die leuke linnen tas weer klaarstaan met die eigenwijze tekst erop geprint van Radio Rijnmond. En die gerse sokken erin. Tot zo.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
15: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
21: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
23: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
24: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: De boer op.

0: Van de Spice Girls. Lekker beginnetje hoor, van het tweede uurtje van de boer op. Goedemorgen nogmaals. Ook dit uur word je weer verblijd met uitstekende muziek hoor. En natuurlijk het nieuws van bij jou om de hoek. Je kunt meepraten in de koffiecorner, je weet het hè. Het gesprek van de dag, dat ontstaat natuurlijk bij het koffieapparaat. Dan wel de waterkoeler, maar je mag ook een theetje nemen hoor. Stoptober is natuurlijk weer begonnen. Maar Rotterdammers zijn bijna kampioen in roken. Heb jij ook geworsteld met de sigaret, is mijn vraag aan jou. En de Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. Wat was jouw favoriete programma ooit? Ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, dan krijgen we natuurlijk weer dat cliché van natte haartjes op de bank en zo. Maar ja, goed, de meeste clichés zijn wel een beetje gebaseerd op de waarheid, toch? Ja, de Nederlandse televisie bestaat dus 75 jaar. Wat was jouw favoriete programma? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz.
1: Groepensneller.
0: En daar heb ik een heel leuke prijs tegenover staan. Namelijk, die eigenwijze tas. Die eigenwijze linnen tas. Ik gooi van alles om nu. Die eigenwijze linnen tas, die kun je in de wacht slepen met die gekke tekst erop van Radio Rijnmond. Dat is daarmee een collectors item. En er zitten ook nog gersen sokken in. Nou, ik laat je fragment horen van vanochtend. En het is aan jou om uit te vogelen wat er dan is weggevallen in het koffieapparaat.
2: In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond en vannacht een partij.
0: Partij, hoorde ik nog net. Wat voor partij heeft de politie gisteren in een huis in Hellevoetsluis aangetroffen? A. Een partij zwaar vuurwerk. B. Een partij illegale vapes. Of C. Een partij drugs. Open de app. Maak kans op die leuke linnen tas met die gekke eigenwijze gersen sokken erin. Komende week nog niet nodig, maar die koude dagen die komen er toch wel eens een keer aan. Toch? Toch? Open de app. Succes ermee. En geniet van Melissa Etheridge.

van Cameron Wetkamp bij Radio Rijnmond. Voor jou. Margriet, die genoot vroeger heel erg van het programma Dynasty. Oh ja, vol intriges. Het was een beetje, vond ik, de tegenhanger van Dallas. Dynasty werd volgens mij uitgezonden door Veronica en Dallas door de Avro. Ja. Ja, de televisie bestaat 75 jaar, maar wat is voor jou een memorabel programma? En Bram die reageerde ook op het nieuws over de inzet van drones om te voorkomen dat wagons worden ondergespoten door graffiti-kunstenaars. Ja, ik vroeg me af, is dat niet een hellend vlak, hè? Want straks krijgen we een soort drone. Hè? Want de politie die zet ook al drones in om snelheidsovertreders te beboeten. Ja, moeten we die kant uit willen dat er allerlei drones in de lucht vliegen om het volk in de gaten te houden? Nou ja, Bram zegt net tegen mij, ik vind het wel een goed idee hoor van de NS. Ik hoop dat het werkt. Nu Rijkswaterstaat nog, zegt Bram net, met zo'n actie tegen de graffiti op viaducten, et cetera. Ja, Bram, daar moest ik ook aan denken. Iedere keer als ik op die A13 rij en die geluidswallen zie. En dan rij een stukje door de 20 op en ook nog steeds op die geluidswallen. Het ziet er niet uit. Het is toch ook geen visitekaartje voor de stad. Zou je zeggen. Maar goed, er gebeurt nog steeds niks aan. Misschien is het ook weinig met de kraan open. Dankjewel Bram in ieder geval voor je mening. En als je ook wil meepraten, je bent van harte welkom. Hè? Open de app, rechtsboven klik op App ons.

James Blunt en You're Beautiful hoorde je bij Radio Rijnmond. Trouwens, Rien die zei net tegen mij, de Thunderbirds keek ik heel graag naar op televisie. En Mr. Ed natuurlijk. Naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse televisie, laat het ook jouw keuze horen.

0: the Radio van Donna Summer bij Radio Rijnmond. Half elf geweest, goedemorgen. De verkeerssituatie in Zuid-Holland is als volgt. Enige vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En ook vertraging op de N223 Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden op de aansluitende N211. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis natuurlijk gewenst. Het wordt een aardige dag hoor vandaag. Vrij veel zon, overal droog. Temperatuur rond 20 graden. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Lokaal kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen periode met zon. Blijft droog. Het wordt dan opnieuw rond 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum. Of de man stoornissen heeft, hebben de medewerkers daardoor niet officieel kunnen vaststellen. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader en van een andere leerling tijdens een eindmusical van een basisschool in Alblasserdam. Hij stak de andere vader neer en dus ook de leraar. Die raakte zwaar gewond. De verdachte is 7 weken lang geobserveerd in het Pieterbaancentrum, maar heeft op geen enkele vraag van de psycholoog of psychiater antwoord willen geven. Ze kunnen daarom dus niet vaststellen of de verdachte toerekeningsvatbaar is en of er eventueel een TBS-advies gegeven moet worden. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is niet bekend. In de haven Rotterdam opent vandaag een 4e opslagtank voor vloeibaar gemaakt gas. In de ton kan 180.000 kubieke meter vloeibaar aardgas worden opgeslagen. Nou, in Rotterdam wordt zo'n 2/3 van de gasvoorraad opgeslagen die nodig is om de winter door te komen, schrijft de Telegraaf. En je hebt wel eens van die veilingen waarvan ik denk van, nou, hè, weet je, dat zou op zich toch wel grappig zijn. Die heb je vast ook, hoor je ook wel eens voorbij komen.
0: Bijzondere spullen of zo.
1: Ja, bijzondere spullen bijvoorbeeld. Nou, iets dat bijvoorbeeld heel bijzonder is, dat er een machine die binnenkort wordt geveild, namelijk een Apple 1 uit 1976.
0: Met die houten doos eromheen. Volgens mij.
1: Ja. Nou ja, je hebt er meerdere. Ja. Eén daarvan heeft bijvoorbeeld inderdaad zo'n houten omkasting. Ja. Nou, deze niet. Dit is een computer gebouwd uit 1976. Dat is het jaar dat Apple werd opgericht. Mm. Op het moederbord, waar de belangrijke chips op zitten, daar staat de handtekening van Steve Wozniak. Ja. Een van de oprichters van Apple. En de brief die bij de computer hoort is ondertekend door Steve Jobs.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dit exemplaar werkt ook nog.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja, ja, ja. Ja. Eens in de zoveel tijd komt er dus zo'n Apple 1 boven water. Je begon net al eentje met een houten omkasting. Ja, ja, ja, ja. Die was bijna in perfecte staat. Ja. Behalve dan dat net waar de videoaansluiting in moest, die begon een klein beetje los te laten vanwege de lijm. Nou, deze is ook in hele goede staat. Ze leveren vaak zo rond de $1 miljoen op. Het record staat op 1,5 miljoen. Van deze Apple 1 wordt de opbrengst geschat op zo'n 8 ton.
0: Och. Jonge, jonge.
1: Maar dan heb je ook wat.
0: Ja, dan heb je ook wat, inderdaad. Een razendsnelle computer. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De boer op.
0: Met nu op het podium Anouk.

0: Alex Warren op jouw radio met de grote R. En Emerald Eyes, ja, bij de Boer Op. En in de Boer Op heb je natuurlijk die leuke linnen tas die je kunt winnen, hè, met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. En dat is daarmee een collectors item. En er zitten ook nog gerse sokken in, ook van Rijnmond. Ook collectors items. Dus, let goed op, ik laat je een fragment horen uit het nieuws. De nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond en vannacht een partij...
0: Oké, wat voor partij heeft de politie gisteren in een huis in Hellevoetsluis aangetroffen? Geen politieke trouwens. Maar wat voor partij dan wel? Wat voor partij heeft de politie gisteren in een huis in Hellevoetsluis aangetroffen? A, een partij zwaar vuurwerk. B, een partij illegale vapes. Of C, een partij drugs. Nou, place your bets, beproef je geluk. Dan wel je wijsheid. En maak kans op die leuke linnen tas, hè. Die wil je hebben gewoon. En die warme sokken, die gerse sokken, is goed voor de koude dagen die er toch... misschien wel een keertje aan zullen komen. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Dit is EWF.

0: Sade of Sade, daar zijn de geleerden nog niet uit. Maar de muziek blijft natuurlijk fantastisch. Hang on to your love. Koppensneller. Op de valreep kun je meedoen met Koppensneller. En maak kans op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met die eigenwijze tekst erop. Daar kun je mee flaneren, ook in de winter. En er zitten ook nog gerse sokken in, ook van Rijnmond. One size fit all, dus geen zorgen. Je hoeft je maat niet door te geven. Maar goed, wat je wel kan doorgeven is natuurlijk het juiste antwoord. En dat gaat allemaal in die grote zwarte filter virtuele hoed. En misschien trekt de computer jou er wel uit. Maar ja, om welke woorden gaat het eigenlijk die we missen?
1: In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond en vannacht een partij.
0: Ja, wat voor partij heeft de politie gisteren in een huis in Hellevoetsluis aangetroffen? A, een partij zwaar vuurwerk. B, een partij illegale vapes. Of C, een partij drugs. A, B of C. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Heel veel succes. Dit is Jesse J en Domino.

0: Is het nou Jessie J of Katy Perry? Jessie J of Katy Perry? Nou ja, Domino. In ieder geval Jessie J, want die was het. Die surfte denk ik een beetje mee op de sound van Katy Perry. Domino bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Ja, en wie gaat er vandoor met die geinige tas van Radio Rijnmond met die eigenwijze opdruk erop en die gerse sokken erin? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond en vannacht een partij.
0: Een partij. Wat voor partij heeft de politie gisteren in een huis in Hellevoetsluis aangetroffen? A, een partij zwaar vuurwerk. B, een partij illegale vapes. Of C, een partij drugs. Rob, goedemorgen, wat denk je?
2: Nou, wat ik denk? Nee, ik weet het eigenlijk wel zeker, want ik heb het gehoord, hè.
0: Ah?
2: Ja, het is enigszins langsgekomen een keer bij jullie, volgens mij, hè.
0: Ja,
2: dus ik heb opgelet en ik heb gehoord zwaar vuurwerk.
0: Zwaar vuurwerk?
1: In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond en vannacht een partij zwaar vuurwerk aangetroffen.
0: Ja. Zo zie je maar weer, hè. Het loont gewoon om goed te luisteren naar Radio Rijnmond.
2: Ja, dat doe ik altijd.
0: Ja. Je was thuis aan het werk, hè, begreep ik?
2: Ik ben vandaag een dagje thuis aan het werk.
0: Ja, wat doe je voor werk?
2: Ik doe inkoop bij een lasttechnische groothandel. En wij importeren van die rode machines uit Oostenrijk.
0: Oh,
2: en dan weten de echte lassers weten al wij noemen het de Rolls Royce onder de lasmachines is.
0: Ik heb niet zitten opletten tijdens mijn laslessen. Maar wat is dat dan zo voor apparaat? Wat kan die allemaal? Ja, lassen.
2: Hij zorgt ervoor dat je op een goede manier twee stalen aan elkaar kan verbinden.
0: Ah, waanzinnig.
2: En dat ze niet meer uit elkaar vallen. Hè? Dat onze bruggen en dat wordt allemaal... heel blij.
0: Oh, jij bent mede verantwoordelijkheid voor onze veiligheid eigenlijk.
2: Het gaat tegenwoordig zover dat er wordt echt dusdanig veel vastgelegd in procedures enzovoort. En die lastmachines tegenwoordig kunnen dat ook allemaal opslaan.
0: Ja,
2: en dan wordt echt bijgehouden wie wat gelast heeft en op welke manier enzovoort enzovoort. En nou, ja, dat is dat wat ik zeg uiteindelijk. Wij staan met ons merk... bekend als de Rolls Royce.
0: En, ja, goed.
2: Dus staan er heel veel in de Rotterdamse haven.
0: Ik vind het wel heel mooi hoe je hierover praat. Want ik hoor echt behoorlijk wat trots over het bedrijf waar je werkt.
2: Wij zijn ook trots op ons bedrijf, absoluut.
0: Heel goed.
2: Bedrijf mag ik misschien wel noemen. Ik mag niet het merk noemen, maar ik werk bij Interlas.
0: Wij
2: bestaan al heel wat jaartjes.
0: Heb jij zelf ook wel eens een lasapparaat ter hand genomen?
2: Dat is wel handig als je er wat...
0: Ja, precies, omdat je nu de in- en verkoop doet.
2: Nee, ik doe inkoop.
0: Inkoop.
2: Ik heb ook weer een tijdje verkoop gedaan, binnendienst. Maar tegenwoordig doe ik weer oude hobby inkoop.
0: Dus
2: zorgen dat het vanuit Oostenrijk naar Nederland komt. Ja.
0: Nou, een lekker dagje thuiswerken en een beetje Radio Rijnmond aan. Nou, ik denk dat het een prima dag voor je is, want je hebt ook nog een keer die tas met die gerse sokken erin. Dus gefeliciteerd.
2: Helemaal geweldig, dankjewel.
0: Rob, werkt ze nog?
2: Die jullie ook.
0: Hoi.
2: Goedjes.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: In Dordrecht is het 15 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. Radio met een grote R. Ik zeg het een beetje zo, want straks komen ze de studio bestormen, de wannabes. Ja, die gaan morgen Vlaardingen onveilig maken. Met een geweldige show. Daar ga ik straks met die gasten over praten. En we gaan ook even gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van Open Rotterdam. Wat gebeurt daar allemaal op de redactie? Eerst het laatste nieuws krijgen van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
21: Goedemorgen. Justitie wil TBS bedwangverpleging gaan eisen in de rechtszaak rond de dood van Sam van Buhl. Zij kwam om het leven in een auto op het Kralingseplein in Rotterdam. Ze reed in een auto en kreeg een kogel in haar hoofd, waarschijnlijk dat een vuurwapen per ongeluk afging. Het wapen was van haar nieuwe vriend. Die is psychisch onderzocht en heeft volgens een psychiater diverse stoornissen. Daarna koerst het OM af op TBS. De zaak wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum. Of de man stoornissen heeft, hebben de medewerkers daardoor niet officieel kunnen vaststellen. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met de vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam. Hij stak de andere vader neer en ook de leraar. Die leraar raakte zwaar gewond. De verdachte is 7 weken lang geobserveerd in het Pieterbaancentrum, maar heeft op geen enkele vraag van psycholoog of psychiater antwoord willen geven. Daarom kunnen ze niet vaststellen of de verdachte toerekeningsvatbaar is en of er eventueel een TBS-advies moet worden gegeven. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. Het dagelijks leven is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. De inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door prijzen voor benzine en diesel, maar ook gestegen prijzen voor stroom en gas spelen een rol, zegt deze econoom van het CBS.
22: Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
21: En boodschappen worden wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat een tijdelijk iets. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden. Door hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, zegt de correspondent in Frankrijk, Saskia Houtuin.
23: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
21: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België. In Luik blijven vandaag alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het weer, veel zon, overal droog. Het is 20 graden vandaag. Vanavond en vannacht weinig bewolking, kan ook mist ontstaan. Morgen periode met zon, blijft droog en het wordt dan opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Dave. De ANWB verkeersinformatie. Nog één melding vanaf de N223 nog steeds. Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 10 minuten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de N211. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En een goede reis. En geniet zometeen van Eternal.
5: doorverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
1: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
0: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
24: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
25: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
27: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
26: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.

Eternal and I Wanna Be The Only One bij Radio Rijnmond. Speciaal voor jou van Ruud de Boer in De Boer Op. En natuurlijk een beetje van Eternal. Ik krijg een jaloersmakende foto binnen. Van Dirk, die zit in Kaapverdi volgens mij. En ik zie een prachtig stukje land met veel palmen en nou ja, blauwe hemels. Vanaf het resorteiland Sal, Kaapverdië. Mijn luisterpleisterplaats, zei Dirk net tegen mij via de app. Nou, waanzinnig. Het ziet er inderdaad heel mooi uit. Ja, waar hang jij uit? Dat wil ik altijd wel even weten. Dus zit je beneden je tweede bakje naar binnen te werken? Of ben je misschien wel in de tuin bezig? Ja, het weer is er wel redelijk naar, hè? Of ben je lekker in het bos aan het wandelen? Open de app rechtsboven, klik op Apples en stuur me op, hoor, die foto. En, ja, er wordt toch ook wel gereageerd op Stoptober. Eens even kijken, hoor. Nou ja, Aati zegt, ik heb nog nooit gerookt, zei hij net tegen mij in de koffiecorner. En ik vind het ook zo onvoorstelbaar smerig. Dus nee, daar zat geen woord Frans bij. En Petra die zei net tegen mij, mijn favoriete tv-programma was, kunt u mij de weg naar Hameren vertellen, meneer? Petra uit Oud-Beijerland flitst eventjes richting de koffiecorner. Ja, 75 jaar televisie, hè? Nederland kent 75 jaar televisie. Maar wat is jouw favoriete programma ooit? Laat het me vooral even weten. Open de app, rechtsboven klikken, op app ons.

0: Davina Michel en Pinky Swear bij Radio Rijnmond. En het is bijna 11:30. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de vele streekomroepen die onze regio rijk is. Of lokale omroepen met wie we ook eens een nauwe samenwerking hebben. En dat uitzicht bijvoorbeeld in het tv-programma Lokaal. En iedere week bezoek ik eigenlijk een andere omroep. En deze keer heb ik een dubbel bezoek. Want nu aan de lijn, Celeste Baldaar, hoofdredacteur van Open Rotterdam. En vanmiddag kom ik ook richting jullie studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. En altijd gezellig als je ons verblijft met een bezoek. Vinden we hartstikke leuk. We zijn, ja, toch?
0: Ja, vind ik ook. Ja,
1: nee, dat jij die lokale verhalen zo elke week in het zonnetje zet.
0: Ja, dat, nou, dat vind ik. Dat zijn ook heel mooie verhalen. En jullie hebben ook heel mooie verhalen. Hè? Want we hebben er twee uitgekozen. Twee duurzame verhalen, Celeste, van jullie.
1: Ja, het viel mij ook op, inderdaad. Het is dan ook, het was dan ook Dutch Sustainable Fashion Week. En dat is dan heel erg in Rotterdam is er veel aandacht voor duurzame mode. Minder kopen, meer hergebruiken of vermaken zoals ze doen bij Denim. Ja. Denim. Een denimsoort van een echtpaar. En die maakt dus echt de meest bijzondere creaties van oude spijkerbroeken. Ja. En wat ik wel grappig vind is dat ze zeggen, joh, zelfs de minister-president draagt spijkerbroeken. De spijkerbroek is van iedereen. En dat kan ik toch ook wel beamen.
0: Ja, maar zeker als je ook die schrikbarende cijfers ziet, hè, van kleding dat wordt weggegooid of zelfs in de verbrandingsoven belandt. Dan is dit natuurlijk een heel mooi verhaal van dit echtpaar. Dat gewoon van oude spijkerstof nieuwe dingen maakt.
1: Precies, hartstikke leuk. Ja. En we gaan inderdaad.
0: Nog een ander ding is, voor de een is het rotzooi en is het afval. En voor de ander is het helemaal goud. Want we gaan ook nog een kijkje nemen bij een ander stel. Hè, die oude spullen van straat haalt. En weer probeert aan de man te brengen.
1: Ja, precies. Dat is Verse Vondsten in Schiebroek. Ook weer een echtpaar. Wat leuk. Al die echtparen die samen. Ik zou er niet aan moeten denken, zeg maar, met mijn man werken. Maar hier gaat het dan hartstikke goed. Ja. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. Dat is een thema op zich. Ja. Maar vinden allemaal mooie spullen op allerlei plekken. En die geven ze dus eigenlijk een nieuw leven in een winkel Verse Vondsten. Ze geven die spullen ook via de buurvrouw. Dat is een buurt. Huis daar in de buurt in Schiebroek-Zuid. Leuk verhaal, leuke spullen. Nou, dat soort dingen gebeuren. Ja. Ook in de wijk.
0: Ja, ik ga er zo meteen uitgebreid met de programmamaker Robin over praten van de Open Rotterdam. Want we hebben vanmiddag de opnames en morgen dus de uitzending van Lokaal. Ik zie dat jullie op de website ook heel erg vol ingaan op dat verhaal van het betaald parkeren. Het wordt nog duurder.
1: Zeker. Ja, het wordt nog duurder. En de protesten hebben niet mogen baten. Het wordt gewoon doorgevoerd. Ja, gisteravond een meerderheid in de Rotterdamse Raad. Dus dat gaat gewoon door. Ja. We blijven het dossier volgen. Ook de afschaffing van gratis OV bij ouderen. Maar ook het doorvoeren van de emissiezone. Ja. Binnen ons dossier ontoegankelijke stad of toegankelijke stad. Het is maar net hoe je het bekijkt. Volgen we dat dossier. Ja. En wat groot nieuws is op onze redactie. Je weet, we werken met veel wat jongere collega's. En die zijn heel erg in mineur. Want vanavond of morgenavond is vanavond is de laatste avond van de discotheek Super Disco.
0: Oh, zeg jou dat iets? Dicht. Nou ja, ik heb het wel voorbij zien komen. Het nieuws. Ik heb daar nooit een dansje gewaagd, maar alweer een tent die dicht gaat.
1: Ja, en ik heb er nooit een dansje gewaagd, want het is echt, wij zijn daar toch echt te bejaard voor, denk ik, als we daar binnenkomen. Het zijn vooral de jonge twintigers die daar naartoe gaan. En volgens hen zijn er al zo weinig plekken in Rotterdam voor die doelgroep en zijn ze zeer betreurd. Onze collega Sali gaat daar naartoe.
0: Oké, voor een van de laatste keer.
1: Dus als je dat wil meebeleven, dat is binnenkort bij ons op de kanalen. En we zijn ook nog bij een bijzonder theaterstuk van Wat We Doen en Roffa Takkies over drugs en uithalers. Ja. En over wat er zich allemaal manifesteert in die wereld.
0: Genoeg verhalen om op je gemak tot je te nemen. Want ga gewoon naar openrotterdam.nl. Celeste, dank je wel. En ik zie je straks.
1: Tot straks.

0: Het toeval bestaat gewoon niet. Die gasten staan al mee te zingen. De Wannabes en Jody zijn bij mij in de studio. En laten we het nou zo meteen echt over die good old 50s hebben. Maar dit was Shaken Stevens en This Old House. Het is daarmee 11:30. Goedemorgen. Nog één file op de N223, hoek van Holland richting Delft, tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 10 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden op de N211. Ja, het is een mooie dag vandaag. 20 graden, warm voor begin oktober. Vanavond en vannacht weinig bewolking, lokaal misschien wat mist. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen periode met zon, blijft droog en dan opnieuw rond 20 graden. En de komende dagen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. In de nacht en ochtend kans op mist. Blijft aan de warme kant met temperaturen rond 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Daad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie wil TBS met dwangverpleging gaan eisen in de rechtszaak rond de dood van Sam van Buhl. Zij kwam om het leven in een auto op het Kralingseplein in Rotterdam, reed in een auto en kreeg een kogel in haar hoofd. Waarschijnlijk doordat een vuurwapen per ongeluk afging. Het wapen was van haar nieuwe vriend. Psychologisch onderzocht is die en volgens een psychiater heeft hij diverse stoornissen. Daarom koerst het OM af op TBS. De zaak wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden in een huis in Hellevoetsluis, waar gisteren bijna 600 kilo vuurwerk is aangetroffen. Dat heeft de politie laten weten. In het huis en de kelderbox werden vuurpijlen, zwaar vuurwerk en zelf in elkaar geknutteld vuurwerk aangetroffen. Sinds 1 augustus is het verboden om vuurwerk af te steken, te vervoeren of te verkopen. En je hoort die verhalen wel eens in de zoveel tijd voorbij komen. Dit is er weer eentje, dit keer in de Telegraaf. In de Verenigde Staten moest een 74-jarige vrouw een operatie ondergaan. Nog niks geks aan de hand, zou je zeggen. Daarbij moest de vrouw een been laten afzetten dat aangetast was door kanker. Je voelt hem aankomen.
0: Ja.
1: Dat had haar rechterbeen moeten zijn. Het werd haar linker. Toen ze daar in het ziekenhuis in de Verenigde Staten achterkwamen, moest uiteraard het andere been ook afgezet worden, zodat de vrouw nu beenloos door het leven gaat. In de stukken die over de klachten gaan, blijkt dat in de voorbereiding iemand bij de operatie het verkeerde been had afgedekt met een kleedje. Terwijl notabene wel heel duidelijk was gemarkeerd op het been zelf van deze moet eraf.
0: Dat doe je toch altijd met zo'n eddingstift? Dan staat er op deze niet.
1: Ja, toch? Dat lijkt me ook, ja. Maar goed, de mensen die verantwoordelijk waren voor de fout werken inmiddels niet meer in het ziekenhuis, schrijft de Telegraaf. Welke schadevergoeding er wordt geëist, is nog niet bekend.
0: Dat was hem. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Jessica.
2: Radio met een grote R.

0: Jessica en How Will I Know bij Radio Rijnmond. Ja, in dit programma De Boer Op verbouw ik de koffiehoek meestal tot mini-podium. En meestal weet ik ongeveer ook wel wie ik daarmee binnenhaal. Maar vandaag heb ik 4 mannen uitgenodigd die erom bekend staan dat zodra zij ergens binnenlopen, de kans aanzienlijk afneemt dat alles volgens planning verloopt. Ze maken al meer dan 20 jaar muziek met een flinke dosis Rotterdamse, of moet ik zeggen Vlaardingse gezelligheid. Krijgen complete theaters aan het meezingen. En morgenavond gooien ze de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen terug naar de jaren 50. Denk Vetkuiven, Petticoats, Nozems, Rock'n'Roll. Kortom, voordat hier spontane Polonaise door de radiostudio ontstaat. Arie, Rocco en Gilles en Johnny, van harte welkom.
1: Goedemorgen, zonneschijn. Zeker.
2: Wat een mooie introductie, zeg.
0: Goedemorgen zonder zorg, hoe lang is dat alweer geleden? 2015 volgens mij.
3: Ja, je bedoelt Goedemorgen zonneschijn.
0: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja, dat is 2012 volgens mij.
0: 12
3: keer nagaan. Ja, liedjes beroemder dan de band. Is echt zo, hè?
0: Ja,
3: als we het land ingaan. En dan komen we ergens, want we doen onze theatertour door het hele land heen. En dan gaan we altijd vragen, wie hebben er al eens eerder van de Wannabes gehoord? Gaan
0: niemand?
3: Er niet zoveel handjes omhoog.
0: En dan gaan jullie liedjes zingen?
3: En dat kennen ze allemaal. Ja. Bizar, heel bijzonder.
0: Ja. Hey, morgen, all the way, back to the 50s.
3: Yes.
0: Ja, van alle decennia die je had kunnen uitkiezen, waarom de juiste jaren 50?
4: Kijk eens goed om je.
0: Ja, maar ik vraag het toch?
3: Ja, omdat
2: de
3: hele groep is daar van overtuigd. Maar die rock'n'roll muziek, die 50e jaren, spreekt zo tot de verbeelding. En dat spreekt ons wel aan.
2: Zeker, ja.
0: Die ging gelijk aan, hè, net toen ik Shaker Stevens draaide.
2: Ja. Uit onze, geweldige Shaker Stevens.
4: Maar dat is ook wel echte muziek, hè, die tijd.
3: Niet dan?
2: Als ik het nu hoort, die wordt Shaker Stevens, dat is toch lekker.
0: Ja.
2: Dus er zijn nog een paar kaartjes kwijt, als er mensen morgen echt lekker willen rocken.
0: Ja.
2: Shaker Stevens zit er ook gewoon in.
0: Kijk eens hier.
2: Hartstikke duidelijk, maar dan toch anders.
0: Jullie maken niet alleen 50's klassiekers, hè, in de show. Want jullie steken toch ook je eigen repertoire in een 50-jarig jasje?
3: Ja, man. Dat is zo tof. Voor ons heel spannend natuurlijk. Omdat je in de loop der jaren natuurlijk zo

0: was het ook alweer. Ja. En dan, het grappige is dat zondag hebben we een andere show en daar zitten ze allemaal origineel weer in. Ja. Dus we hebben echt een koekoek momentje waarschijnlijk zondag.
1: Hoe zwicht je?
2: Ja, dat weten we zondag.
3: Ja.
4: Moeten we dan ook andere kleren aan zondag?
2: Dat ik denk sowieso.
3: Ja,
2: sowieso
3: andere kleren aan het een beetje kleren. Een beetje fris,
2: leuk.
1: Klopt het dat er een jukebox staat waar je publiek op kan drukken?
0: Nee.
3: Nee.
4: Je overal op drukken.
0: Nee, waar heb je dat vandaan?
1: Hebben jullie interactie met het publiek?
0: Oh, maar sowieso is er altijd de interactie. Maar dat is dan meer van wij zingen wat en zij zingen wat.
1: Ja.
0: Maar de theatertour die daarna het land in gaat, daar kan inderdaad het publiek mee beslissen wat we gaan zingen. Maar bij deze was dat niet te doen. Maar wel een leuk idee.
2: Ja. Nee, wat stel je toch voor? Vorig jaar hebben we ons 20-jarig jubileum gevierd. Mm-hmm. En dan mochten ze de hele show bepalen wat we gingen zingen. Dus we hadden, ik geloof, 125 liedjes hadden we ingestudeerd.
0: Met de band.
2: En we wisten, nou, dat krijg je natuurlijk nooit voor elkaar. Dus we wisten dat de laten we zeggen, zo'n 80 zouden sowieso afvallen.
0: Ja.
2: En dan vallen de liedjes af. Dat je denkt, verdorie, durf
1: ik wel graag.
2: Nou, dat weet je wel. Dus dat doen we deze keer maar niet.
1: Nee, ik kan me voorstellen.
3: Ja, mijn opa zei vroeger altijd, als muzikant moet je spelen wat je publiek wil horen.
2: Ja,
4: zo simpel is
0: het. Oh, wat een mooie.
2: Ja.
1: Nou, laten we dan een
4: tegeltje.
1: Dan laten we muziek gaan spelen die je wil horen. Want ik bedoel, Johnny Valentino, je bent een beetje de vreemde eend in de bijt.
4: Ja, eigenlijk.
0: Dat vinden wij ook.
1: Ja, maar je hebt wel ervoor gezorgd dat de Wannabes samen met jou...
4: Ze hadden me gevraagd voor de theatertour. Ik zeg, ja, daar moeten we wel iets aan hangen. Dus ik zeg, hoe leuk is als we een gezamenlijke plaat maken.
1: Ja.
4: En ik ben natuurlijk van origine een rock'n'roll zanger.
1: Ja.
4: En ik denk, ja, hoe leuk is het als we een lekkere Nederlandstalige rock'n'roll plaat maken.
1: Nou, laten we lekker
4: En die is gelukt.

0: The Wannabes en Johnny Valentino. En lekker shaken.
1: Lekker man. Nou, nee, ik zie je voor het eerst een uur helemaal staan. Echt een glimlach van hier tot daar.
0: Ja, want je had stiekem al via TV Rijnmond gekeken. Denk, moeten we naar die chagrijn, toch? Ja. Of niet?
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker. Ja,
0: maar je wordt toch vrolijk. Ik bedoel, deze donkere wereld met al dat nare nieuws.
1: Nou, dat, ja, toch? Ja. Nou,
2: we krijgen wel eens terug dat als mensen bij ons bij een show zijn geweest. Dat ze zeggen, dat voelt als een hele korte vakantie. Dat je gewoon eventjes je zin in
0: kan. Dat is toch een geweldig compliment.
2: Wij hebben voorgesteld, wij moeten in het basispakket van de zorgverzekering.
1: Ja, eigenlijk wel.
3: Beginnen bij de DSW, gewoon opnemen. Ja
0: hoor. En die zijn toch gefuseerd, dus kunnen jullie er ook al bij, toch?
3: Ja, bereikt alleen maar groter.
0: Precies. Ja, Johnny Valentino, ik moest wel even vragen aan jou. Hoe ben jij met de Wannabes in contact gekomen of omgekeerd? Nou, jullie zijn al jaren bevriend, toch?
1: Ja, we kennen elkaar zeker meer dan 30 jaar. En, ja, zelfs sommige Wannabes hebben ooit nog eens het geluid voor Johnny Valentino gedaan toen jij nog niet geboren was. Dus dat,
0: hij wijst eventjes
1: naar de producer, Fien, die...

0: ook in de studio
1: staan. En we komen natuurlijk elkaar heel vaak tegen. En ja, hoe leuk is het als we als echte Rotterdammers onder elkaar een plaatje kunnen maken. Want het is natuurlijk heel vaak 020 wat je allemaal hoort. Maar eigenlijk uit onze regio hoor je zo weinig. Op de radio, op tv. Ja. En dat, dus zodoende hebben we onze krachten samen gedaan. En dit is het resultaat.
2: Muziek kan inderdaad heel krachtig zijn. Hè, want over samenwerking gesproken. Natuurlijk een bijzondere samenwerking met Peter Houtman. Hè, voor ik het vergeet.
0: Ja.
2: Vorige week vertelden jullie daarover op Radio Rijnmond. Maar toch nog even terugkomend. Ja, een heel bijzonder project.
0: Absoluut, ja. We hebben, het liedje hadden we al een tijdje in ons hoofd zitten. Een jaartje of 3. En de titel was al bekend, voor ik het vergeet, omdat we dat grappig en gepast vonden. En met het idee, daar moeten we een keer wat mee doen.
2: Ja.
0: En toen vorig jaar Peter Houtman het bericht kreeg dat hij dus Alzheimer heeft. En zijn werkzaamheden staakte
2: als stadionspreker. Ja, precies.
0: Wij kennen Peter ook al een aantal jaartjes. Elke keer kwamen we wel tegen bij optredens in de regio.
2: Hij zong toch ook spontaan mee ook, hè? Met
0: ja, dan kwam hij steeds dichterbij staan en dan gingen we weer even wakkerloos zingen.
2: Het duwde jou stiekem in het podium af.
0: Maar wij vonden het ook wel tof.
2: Ja.
0: En toen hadden we zoiets van, ja, voor iemand die zo graag zingt en dit overkomt. 1 en 1 is 3. Ja. Laten we kijken of hij dat project met ons wil gaan doen. En dat hebben we voorgesteld. En hij was meteen voor.
2: Ja.
0: Maar we hebben ook besloten om het eerst met de familie te overleggen. Met zijn vrouw en met zijn zonen.
2: Ja.
0: Want we hadden wel zoiets van, ja, over 2 jaar. En dat klinkt heel lullig. Nee, maar over 2 jaar weet Peter het niet meer.
2: Precies.
0: Maar de familie wel. Ja. En dan is die single er wel.
2: Ja, ja.
0: Dus de familie stond er ook achter. En daar zijn we vorig jaar oktober met dit project begonnen. En ja, wij zien dus wat er in die 12 maanden is gebeurd. Of wat... hoe het verlopen is. Ja, schrikken we af.
2: Ja, heftig, hè? Ja.
0: Dus het is heel mooi dat we op deze manier aandacht kunnen besteden. En daarmee ook een monumentje oprichten voor Peter.
2: Peter, ja,
0: verdient hij.
3: En hij wil daar ook een boodschap met meegeven.
0: Ja.
3: Dus,
0: de
3: boodschap van hem is, blijf niet rondlopen met twijfels bij Alzheimer, maar praat erover.
2: Praten.
3: Want hoe eerder je erbij bent.
2: Belangrijk ook voor de naaste familie.
0: Ja.
2: Hey, we zijn nog voorlopig niet van jullie af, want meerdere keren uitverkochte zalen met het Amazing spektakel, maar er komt een XL-versie aan in het Luxor.
0: Ja.
2: Ah, man!
0: Ja, dat is
2: sta je gewoon in het Luxor!
4: Ja, dat hebben we nog niet gehad, inderdaad.
0: Wij hebben jarenlang ons best gedaan om in de oude Luxor te komen. En dat hebben we de afgelopen 2 jaar hebben we dat mogen doen. Maar dat was in no time was dat uitverkocht.
2: Ja.
0: Dat de directie van het Luxor besloot om ons dit jaar, of aankomend jaar, in het nieuwe Luxor te zetten.
2: Ja.
0: Dat we denken, jeetje, dat zijn best een hoop stoelen om te verkopen.
2: Maar heel groot, hè?
0: Zitten we al op 80% of zo?
4: Ja, dat zijn nog kleine 400 kaarten.
0: Bizar!
4: Dat is echt idioot.
2: Het is een lel van de zaal. Het is een lel van de zaal.
3: Ja, dat is dus in april, hè?
2: Ja, dus in
0: dat
2: april.
0: Is in meerdere opzichten is dit XL. Ja. Het heeft ook te maken met het feit dat als we in het theater staan, zeggen we tegen mensen, joh, schrijf je nou in op onze nieuwsbrief, want er komt een keer een reunie.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dat doen we dus ook in de nieuwe Luxor.
2: Precies.
0: Ja, dat wordt dik feest.
2: Eerst maar eens even morgen die stadsgehoorzaal in de Vlaardingen onveilig maken met All the Way Back to the 50s. Er zijn nog kaarten, zie je?
4: Ja, er zijn een paar kaarten.
2: Hey, in Zuid-Beierland zijn jullie helemaal stijf uitverkocht. Elke wat gebeurt daar, joh?
4: Dat is een leuke dinnershow, doen we daar maandelijks.
2: Ja, joh.
4: Maar voor het nieuwe jaar, voor januari, februari, maart, daar zijn wel weer een paar shows bij gekomen.
2: Nou ja.
4: Daar zijn nog kaarten.
2: TheWannabes.nl, zo makkelijk is het.
4: Ja,
2: hoor. Van Ballengooien, Rocco Di Cabrio, Gilles de la Tourniquette en Johnny Valentino. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst en maak het onveilig, hè?
0: Ja, zeker.
2: Dank jullie wel voor jullie komst.
4: Jij bedankt.
2: Hoi.

0: Chariots of Fire. Onze Griekse virtuoos Vangelis. Bij Radio Rijnmond. En die muziek die klinkt ook in de werkkamer van Manon. En die is lekker bezig in de werkkamer. Voordat ik naar het buurthuis ga, naar Smikkel en Smul. Het buurthuis voor een tractatieclub voor en door buurtbewoners. Hebt ze me net met een de behoorlijke Crea-Bea foto, kan ik wel zeggen. Ik heb zo de bakjes koffie weer eventjes in de vaatwasser gezet. En die gasten van de Wannabes en Johnny, die zijn ook echte koffieleuten. Dus die staat weer vol te draaien. Maar Erik Lemmers heeft zojuist vers bestek en schone borden en schalen tevoorschijn gehaald voor lunchbreak. Alleen volgens mij wordt hij een beetje opgehouden door die gasten van de Wannabes. Dat is even goed, hè. Erik! Zie je, nu al ontregelend, hè, die gasten. Joh, ja. Je blijft gewoon hangen bij die wannabes. Ja, precies. Hey, zometeen lunchbreak. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor. Oh, ja. En waar ga ik het over hebben, Ruud? Ik ben nog niet door.
2: Nee. Hallo?
0: Ja. Gelukkig, ja.
2: Nou, chaos. Dat is in ieder geval de conclusie.
0: Chaos, ja.
2: Ik ga het hebben over Dordrecht. Die willen culturele hoofdstad worden.
0: Ja.
2: In 2033, tenminste, het gemeentebestuur wil dat.
0: Ja.
2: En daar moet nog wel over gesproken worden.
0: Maar de sterren staan wel goed, want het is natuurlijk al een paar keer uitgeroepen tot evenementenstad en zo. Dus,
2: ja, Dordrecht lijkt mij er wel voor in de plaats komen. Ja, ja. Bovendien, in 2033 mag Nederland het organiseren. Hè?
0: Precies.
2: Dus dat is al heel wat concurrentie weg.
0: Ja.
2: En hoef je het alleen in Nederland nog met elkaar
0: te doen. Ja, precies. Goed. Ja.
2: Maar ja, wat voor gevolgen zit er dan
0: vast? En de lunchplaat?
2: Ja, dat gaat over, ik wou dat ik het had kunnen laten zien, maar de zoon van André Rieu, die heeft een hotel.
0: Ja.
2: En hij heet Pierre. En hij heeft zijn gebouw, en het is een groot gebouw, versierd met kerstverlichting. Ja. Vorig jaar.
0: Ja.
2: Nee, en wil hij dit jaar weer doen.
0: Ja.
2: Dus dan komen er allemaal banen met lichtslingers.
0: Ja.
2: Maar dan heeft hij ook een enorme band met een strik verlicht, gewoon door het hele gebouw. Dus de hele band over en dwars. En de welstandscommissie die zegt, nee, dat is te veel. Eén van de twee, de strik got to go, of de rest, één van de twee mag je maar doen.
0: Nou.
2: Want het tast het officiële of het originele kenmerken van het gebouw aan.
0: Ja, maar ik bedoel, hij is het grootste exportproduct.
2: Ja, precies.
0: Dus ik bedoel, iets met kerst dan? Ja, waarom niet eigenlijk?
2: Ja, of met too much.
0: Of too much kan ook, ja. Ik zou zeggen, laat je spitsvondigheid even goed aan de gang gaan. Open de app en klik op
2: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rouwkaart? Kist?
7: Uitvaartpraat.
6: Bloemstuk? Koets met paarden?
7: Uitvaartpraat.
6: Koffie? Cake? Bitterballen?
7: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
8: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
10: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
11: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
10: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. De zanger van de Nederlandse groep Spargo die stond ook aan de basis van de enige nummer 1 hit van Rob de Nijs. Hij schreef de muziek daarvoor. Je hoort hem zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
19: Goedemiddag. De agenten die vorig jaar in Rozenburg een gewapende man hebben doodgeschoten, worden daarvoor niet vervolgd. De man vertoonde verward gedrag en liep dreigend op de agenten af. De Rijksrecherche heeft de zaak onderzocht. Op basis daarvan trekt justitie de conclusie dat de agenten zich aan de voorschriften hebben gehouden. De politie kreeg in november vorig jaar een melding over de verwarde man aan de Ruigeplaat in Rozenburg. Een gesprek met hem was niet mogelijk en ook het gebruik van een taser werkte niet. Toen de 30-jarige man een mes op zak had en op de agenten afkwam, trokken 3 agenten een vuurwapen, 1 van hen schoot. Volgens justitie liepen de agenten risico op zwaar lichamelijk letsel en moesten ze vrezen voor hun leven. Er was geen andere manier om het gevaar te keren. In dit soort gevallen is het toegestaan om te schieten, zegt justitie. Justitie wil TBS een dwangverpleging gaan eisen in de rechtszaak rondom de dood van Sam van Buhl. Zij kwam om het leven in een auto op het Kralingseplein in Rotterdam. Ze reed in een auto en kreeg een kogel in haar hoofd, waarschijnlijk doordat een vuurwapen per ongeluk afging. Het wapen was van haar nieuwe vriend. Die is psychisch onderzocht en heeft volgens een psychiater diverse stoornissen. Daarom koerst het OM af op TBS. De zaak wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert om mee te werken aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum. Of de man stoornissen heeft, hebben de medewerkers daardoor niet officieel kunnen vaststellen. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens een eindmusical van een basisschool in Alblasserdam. Hij stak de andere vader neer en ook een leraar, die raakte zwaar gewond. De verdachte is 7 weken lang geobserveerd in het Pieterbaancentrum, maar heeft op geen enkele vraag van een psycholoog of psychiater antwoord gegeven. Ze kunnen daarom niet vaststellen of de verdachte toerekeningsvatbaar is en of er eventueel TBS-advies moet worden gegeven. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. De politie heeft een 33-jarige man aangehouden in een huis in Hellevoetsluis, waar gisteren bijna 600 kilo vuurwerk is aangetroffen. Dat heeft de politie laten weten. In het huis en de kelderbox werden vuurpijlen, zwaar vuurwerk en zelf in elkaar geknutseld vuurwerk aangetroffen. Sinds 1 augustus is het verboden om vuurwerk af te steken, te vervoeren of te verkopen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met veel zon, overal droog. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Kan ook mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog en dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Dave. Er zijn geen files. Dat betekent dat we door kunnen met de lunchplaat. En dat gaat over een ruzie in Maastricht. De zoon van André Rieu, Pierre Rieu, die heeft een fitty met de welstandscommissie van de stad Maastricht. Hij heeft zijn hotel uitbundig versierd met kerstverlichting. Naast lichtslingers waar de gevel mee behang is, is het hotel ook ingepakt in een rood verlicht lint dat dus over het gebouw verticaal en horizontaal loopt, met middenin een grote strik. Too much, zegt de welstandscommissie. Rieu moet een van de 2 onderdelen schrappen. De zoon van de bekende dirigent is er helemaal klaar mee, maar weet nog niet of hij het nu gaat aanvechten of dat hij de versiering gewoon ophangt en wel ziet waar het schip strandt. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons en zometeen Rob de Nijs.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Kom werken bij Stijnweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Stijnweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Stijnweg.com/jointheclub.
21: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
22: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
23: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
22: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
23: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
24: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
25: Van het bos tot in de tuin.
24: Zagen.
25: Snoeien.
24: Blazen.
25: Maaien.
24: Meer maaien.
25: En nog meer maaien.
24: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
25: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
24: Stiel. Sterk werk.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
27: Goedemorgen.
26: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
28: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
29: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
30: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
29: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers.
4: Radio met een grote R.

0: eigenlijk de enige nummer 1 hit van Rob de Nijs is geweest. Ellert Driessen, de zanger van Spargo, die heeft de muziek voor dit superleuke nummer geschreven. En daarna heeft hij nog meer nummers voor Rob de Nijs geschreven. Banger Hart hoorde je hier op Radio Rijnmond. Het begin van deze lunchbreak, de laatste van deze werkweek. Het wordt een uitzending vol muziek en vol prijzen. En met Dordrecht als mogelijk culturele hoofdstad van het jaar 2033. Het gemeentebestuur wil dat de stad zich daarvoor kandidaat stelt. Zometeen ook de invloed van drugs op de samenleving. Komende dagen in Theater Zuidplein. Een reeks voorstellingen waarin wordt blootgelegd als het ware. Maar het blijkt dus dat drugs en de criminaliteit eromheen in alle lagen van de bevolking zijn doorgedrongen. Zometeen een gesprek met de bedenker van die theatervoorstelling. Er zijn nog dus prijzen te winnen. Een Feyenoord-sjaal. Als je hand in hand het deuntje hier hoort in de uitzending, dan kun je de tekst hand in hand appen. En dan maak jij kans op die Feyenoord-sjaal. Maar ook op 2 kaartjes voor Feyenoord AZ volgende week. Niet aanstaand weekend, maar volgende week. Een lunchbreak is er ook nog met een lunch voor 2 aan de horizon. En die kun je winnen als je straks met de platenlepel meedoet. Ja, en de lunchplaat. Tuincentra die zijn er al mee begonnen. En het duurt niet lang meer of we zijn er allemaal weer mee bezig. Ik heb het over kerst en alle versieringen die daarbij horen. In Maastricht zijn ze er nooit mee gestopt. De zoon van André Rieu die ligt er namelijk in de clinch met de gemeentelijke welstandscommissie. Pierre Rieu die heeft een hotel en hij heeft die volgehangen met lichtslingers. En ook heeft hij het gebouw als het ware ingepakt met een ook weer zwaar verlichte enorme strik en 2 banden. En dat vindt de welstandscommissie te veel van het goede. Hij moet 1 van de 2 versieringen nu schrappen. Ja, een echte rel daar in Maastricht, want Pierre die weigert toe te geven. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. De schrijvers van het nummer How Will I Know van Whitney Houston die hadden nog een hit voor haar in petto. En dat vonden ze in het begin een beetje te veel op Girls Just Wanna Have Fun lijken. Maar toen ze het arrangement veranderden, werd het een feestnummer. Dat nummer hoor je zo. Maar eerst de stem van John Lennon uit de 70's herleeft in dit nummer van de 20's.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Tot 2 uur. Lunchbreak.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Lange titel, lange plaat, maar wel lekker. Je hoort hem hier op Radio Rijnmond. Lunchbreak is dit. Dordrecht wil culturele hoofdstad van 2033 worden. Het stadsbestuur wil dat de stad de procedure voor die aanmelding in gang gaat zetten. Het predicaat culturele hoofdstad betekent dat de stad een jaar lang bruist van de activiteit en dat de stad internationaal op de kaart komt te staan. De Europese Unie die stelt er geld voor beschikbaar, maar de stad zal zelf ook geld moeten uittrekken ervoor. Rotterdam was in 2001 al eens culturele hoofdstad, samen met Porto, en dat trok 2 miljoen extra bezoekers. Cultuurwethouder van de gemeente Dordrecht, Dieneke Oldewening, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dat ook wat jij wilt? Meer bezoekers aan de stad?
1: Nou, dat zou toch mooi zijn?
0: Ja. Maar zijn het er niet te veel? Want we horen tegenwoordig ook al hele andere verhalen over toerisme naar steden, hè?
1: Nou, ik denk dat dat mee zal vallen. We gaan het onderzoeken.
0: En wat is de belangrijkste reden om culturele hoofdstad te willen zijn?
1: Nou, het is natuurlijk een prachtige titel als een stad dat een jaar lang mag dragen. En het doel is eigenlijk om de rijkdom en verschillende culturen te vieren en mensen met elkaar te verbinden. En dat geeft een economische boost aan de stad, zoals je zelf eigenlijk al zei. En wij willen dat, we willen het onderzoeken, omdat er ambitie leeft in de stad. En daar geven we graag gehoor aan om het enthousiasme van culturele instellingen, ondernemers en maatschappelijke partners. Die kansen zien om de kracht van Dordrecht beter zichtbaar te maken en nieuwe samenwerkingen te stimuleren, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Wat voor ambities proef je in de stad?
1: Nou, om culturele hoofdstad te worden. We hebben een rijke geschiedenis, prachtige culturele sector. We doen de dingen op de Dordtse manier heel erg mooi. En het zou de moeite waard zijn om dat met Europa te delen.
0: Ja, nou, de stad is prachtig natuurlijk. Maar wat voor culturele evenementen zou je extra kunnen gaan organiseren dan?
1: Nou, eigenlijk moet een onderzoek dat uit gaan wijzen. Hoe dit vorm kan krijgen.
0: Het is nu
1: en wat
0: meer,
1: daar dan allemaal bij hoort.
0: Ja, het is nu meer gewoon dat iedereen zegt, en ook die culturele sector die zegt, wij willen dit, wij kunnen dit ook natuurlijk. Dat zullen ze waarschijnlijk ook zeggen. Maar er moet nog helemaal gaan worden uitgezocht wat het dan concreet zou gaan opleveren. Wat het dan concreet zou betekenen.
1: Ja, ik kan dromen, ik kan er heel veel over zeggen. Maar ik wil dat het eerst naar de raad gaat voordat we dat soort dingen gaan delen. Maar het gaat over meer dan cultuur alleen. Het gaat echt over de toekomst van Dordrecht. Wat voor stad zijn we en wat voor stad willen we in de toekomst zijn. Het gaat over ontmoeting, samenwerking, trots zijn op onze mooie stad en het creëren van nieuwe kansen voor inwoners, organisaties en ondernemers.
0: Nou, je hebt het over verbinding ook, hè? Ik denk, culturele hoofdstad, wordt het niet een elitaire aangelegenheid voor mensen?
1: Zeker
0: die...
1: niet.
0: Nee. Nee. En vertel, waarom niet?
1: Omdat het over meer gaat dan musea, als je dat bedoelt met hoge cultuur. En zo willen we er dus helemaal niet naar kijken. Maar al deze dingen gaan in de toekomst vorm krijgen. Dus ik snap je nieuwsgierigheid.
0: Ja, heb je niet voorbeelden waar je dan zelf aan denkt?
1: Ja, ik begrijp je enthousiasme. Ik wil daar eigenlijk niet op ingaan, omdat ik vind dat eerst de Raad een uitspraak moet doen over dit plan.
0: Ja, de raad moet dus hierachter gaan staan.
1: Achter de uitgangspunten, ja.
0: Het gaat ook geld kosten natuurlijk voor de gemeente Dordrecht. Hoeveel denken jullie dat wordt?
1: Nou, dat is echt nog veel te vroeg. Daar is het onderzoek ook voor.
0: Ja, maar je weet toch wel waar je aan begint, zal ik maar zeggen.
1: Ik weet dat ik enthousiast ben over het plan en dat we al heel veel geld uitgeven aan cultuur en dat we heel veel mooie dingen doen. Mm-hmm. En dat we die dingen aan elkaar willen verbinden en willen kijken of dat in de kandidatuur past.
0: Ja, want het is natuurlijk waarschijnlijk ook wel Europees geld wat erbij komt. Dus je kan iets groters maken door dat te combineren.
1: Ja, we willen heel veel externe financiering op gang brengen. En dat gaan we dus allemaal onderzoeken.
0: Wanneer moet het onderzoek beginnen en wanneer wordt de Raad hierover gevraagd om in te stemmen?
1: Binnenkort.
0: Dat is een duidelijk antwoord. Nog niet al te specifiek, maar we gaan het wel afwachten wat dat betreft. Dieneke Oldewening, dank je wel.
1: Ja, we gaan heel mooie dingen doen. Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Stella Lefty was dat met Boston. Lekkere muziek hier op Radio Rijnmond. En dat brengt het de tijd op 12:30. En er zijn wel wat files op de N233, Hoek van Holland, richting Delft. Dus de Lier en de aansluiting met de A4, daar loop je bijna een kwartier vertraging op. A16, Rotterdam richting Breda, tussen Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum, 8 minuten. En de A15, Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost, 5 minuten vertraging. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
1: Erik, een hele goedemiddag.
0: Ja, het is in ieder geval qua temperatuur best lekker, toch?
1: Ja, nog steeds, hè, kun je gerust zeggen. Het is nog steeds fantastisch najaarsweer op dit moment. Veel zon, sluipwolking, een paar stapelwolkjes, maar het blijft overal droog. Ja, en de hele middag temperaturen van zo'n 20 tot 21 graden. En doordat er ook maar weinig wind staat, voelt dat allemaal extra aangenaam buiten. Nou, vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Plaatselijk kan weer wat mist gaan ontstaan. Temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 13 graden. Ja, en dit gehele weekend is het heerlijk weer om erop uit te trekken. We beginnen in de ochtend hier in daar met mist. Maar als die is opgelost, volgt er vrij veel zon en blijft het ook de hele dag droog. Nou, op zowel zaterdag als zondag is het rustig weer met weinig wind. En is het extra aangenaam met nog steeds die temperaturen van 20 of 21 graden. Erik, ziet er goed uit.
0: Lekker gewoon.
1: Ja, genieten.
0: Hoe lang ik moet een beetje inhouden van Dave. Dave vindt het te veel dit. Die vindt ook te enthousiast.
1: Te veel. Ja, we zijn te enthousiast.
0: Ja, we mogen toch best een beetje enthousiast zijn. Ja.
1: Ja, dat mag ook gewoon. Dat mag ook gewoon. En nou, voor de mensen die er niet van kunnen genieten dit weekend, ook op dinsdag en maandag en dinsdag is het ook nog aangenaam najaarsweer met volop ruimte voor de zon, 20, 21 graden. Ja, en voor de absolute herfstliefhebbers die van regen houden en lagere temperaturen,
0: Dave,
1: heb ik ook goed nieuws. Vanaf woensdag lagere temperaturen, geregeld regen en een stuk meer wind.
0: Nou, okay. Daar zijn iedereen blij, zou ik maar zeggen.
1: Iedereen blij, zeker.
0: Dankjewel, Dave. Of Stefan.
1: Hoi. Maakt niet uit.
0: Dave, die is hier ook. En ben je nou blij? Of,
2: Nou, ik zit altijd toch hier binnen nieuwsberichten voor te lezen. Dat dus maakt mij helemaal niks uit wat het weer buiten is.
0: Kom dan maar op met de hoofdpunten.
2: De agenten die vorig jaar in Rozenburg een gewapende man hebben doodgeschoten, worden daarvoor niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft de zaak onderzocht. De politie kreeg in november vorig jaar een melding over een verwarde man aan de Ruigeplaat in Rozenburg. Een gesprek was met de man niet mogelijk en ook het gebruik van een taser deed niks. Toen de 30-jarige man met een mes op de agenten afkwamen, trokken drie van hen een vuurwapen. Even en schoot. Volgens justitie was er geen andere mogelijkheid om het gevaar te keren. In dat soort gevallen is het toegestaan om te schieten. In het Park de Parade in Schiedam wordt een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter, waar onlangs grond is gestort, bij het bekende Rozenperk daar. De grond wordt bewaard in een container, zodat er ook nog onderzoek kan worden gedaan. Het politieonderzoek heeft wel wat vertraging opgelopen. Hoe dat komt is niet bekend. Het deel van het park waar de mogelijk vervuilde grond lag, was al afgezet. De Oranje-familie was met overtuiging bij het kolonialisme betrokken en vond de koloniale oorlogsvoering en een gewelddadige onderdrukking van opstanden terecht. Dat is de conclusie van het onderzoek naar de betrokkenheid van het huis Oranje-Nassau bij kolonialisme en slavernij. De stadhouders en koning Willem I gaven ook geen blijk van bezwaren tegen de handel in slaafgemaakten. De Oranjes droegen niet bij de afschaffing ervan. Nou, koning Willem-Alexander vroeg om dit onderzoek naar het verleden. De Oranjes verdienden omgerekend ongeveer een half miljard euro aan het koloniaal verleden.
0: Ja, meestal is het van de onderzoeker die betaalt, of degene die het onderzoek betaalt, bepaalt ook. Maar ja, dit is allemaal open en eerlijk. En het is niet best wat dat betreft. Wat
2: nou ja, in dit geval is het ook letterlijk zo dat koning Willem-Alexander heeft betaald voor het onderzoek.
0: Ja, nou ja. Duidelijk. Goed dat we het weten. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Somnia, hoor je zo. Eerst de Nolan Sisters.
3: Radio met een grote R.

0: De Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing.
1: Ja. De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik weet niet of jij er al mee bezig bent. Nou, ik weet zeker dat er wel mensen natuurlijk mee bezig zijn met die kerstversieringen, want het komt er toch weer aan. En sommige mensen hebben inmiddels maanden nodig om hun huis goed te versieren. Nou, er zijn er die het hele jaar er al mee bezig zijn. En dat is in dit geval de zoon van André Rieu. Die heeft een hotel in Maastricht. En hij had daar vorig jaar kerstversiering die nogal uitbundig was. De commissie van Welstand, die zei in de gemeente, een van de dingen moet er af. Het moet echt minder uitbundig. We moeten het gebouw nog zien tussen al die kerstversiering. Een grote strik met twee linten en dan nog verticale kerstslingers. Dat was er allemaal te zien op dat gebouw. En hij had het dit jaar weer willen doen. It's beginning to look a lot like Christmas. Bing Crosby. Ruud, dankjewel. En Do They Know It's Christmas van Band-Aid, wil die ook horen. Trouble van Elvis Presley, zegt Sonja. Kok en Marcel die kiezen voor Schijn een lichtje op mij van Drukwerk. Phil, See the Lights, Simple Minds. Dan gaan de lichtjes aan, Arne Jansen, zegt Tom. Karen zegt Scarlet Ribbon van de cast. Jacqueline, Two Tribes. Ja, die is leuk. Maar Two Tribes, Go to War. Go to War, Money is All That You Can Score. Frankie Goes to Hollywood. Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra van Kees. Olaf zegt Something Stupid, Robbie Williams en Nicole Kidman. Let's Have a Party, Elvis Presley, Luc. Monique, You Can't Touch This, MC Hammer. En I Want It All van Queen. Corrie, Last Christmas van Wham. Lights van Ellie Goulding, zegt Sabine. En zij zegt ook Leave a Light On van Belinda Carlisle. Too Much van de Spice Girls, Kobe. En Peter die kiest voor Christmas Lights van Coldplay. En Blue Hotel van Chris Isaac. Oh ja, dat is wel een goeie in dit verband natuurlijk, dan met het hotelletje van Pierre. Heb jij er nog eentje aan toe te voegen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen gaan we het nog hebben.

0: feels like home, somme. Het gebruik van illegale drugs is doorgedrongen tot in alle lagen van de samenleving. Een pilletje, GHB, coke, speed. Voor veel mensen hoort het erbij. Maar we zien ook steeds vaker de gevolgen ervan. Geldezels, uithalers, schietpartijen en ontploffingen. Drugs is in alle lagen van de bevolking doorgedrongen. En ook de criminaliteit die erbij hoort. Het theatergezelschap Wat We Doen wil dat inzichtelijk maken met de voorstelling Dope. Gisteravond was de eerste try-out in Theater Zuidplein. En tot 6 oktober zijn er nog meer. Het is geproduceerd door Wat We Doen dus. Geregisseerd door Floris van Delft. Goedemiddag, Floris.
1: Goedemiddag.
0: Wat zien bezoekers tijdens de voorstelling?
1: Bezoekers zien eigenlijk 2 dansers en 2 acteurs die een vader en een moeder en een zoon en een dochter volgen in een nacht waarin ze allemaal op hun manier met drugs te maken hebben.
0: En wat voor aspecten hebben we het dan over?
1: Nou, dus er zit één jongen zit in een container als een uithaler. De dochter staat op een dansfeest met drugs op. De moeder loopt in de haven werkend bij de politie op zoek naar uithalers. En de vader komt thuis en vindt zijn zoon niet thuis. Dus die maakt zich steeds meer zorgen over waar zijn zoon die nacht blijft.
0: Het zou zomaar eens echt kunnen zijn, hè, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja. Wat wil je ermee duidelijk maken met de voorstelling?
1: Nou, ik ben al jaren met Wat Te Doen. En ook Lloyd's Company, het dansgezelschap waar we mee co-produceren. Zijn we ook al jaren gewoon bezig met jongeren in problematieken die te maken hebben met criminaliteit. Maar ook vooral merken we steeds dat de complexiteit ervan. Het is eigenlijk hoeveel factoren invloed hebben op dat jongeren daar terechtkomen. Maar ook hoe dat verbonden is

0: met alle lagen in de samenleving, wat je net al zei in de intro. Het is gewoon, je kan het niet meer plat slaan. En dat is volgens mij het vooral het doel van de voorstelling. Dat je naar kijkt en denkt, oh ja, we hebben er gewoon allemaal mee te maken. En dus de oplossing zit dus ook ergens bij ons allemaal.
1: Ja, want de historische uitspraak, ich habe es nicht gewusst. Ja. Die kun je dan niet meer omhoog houden, hè, wat dat betreft. Want ja, je hoort eigenlijk van heel veel mensen alleen maar over het plezier dat ze hebben van een pilletje of zo, hè? Je hoort nooit dat ze denken over wat er nog omheen zit, wat de gevolgen zijn. In Nederland ook.
0: Ja, in Nederland ook. En dat is echt niet beperkt tot de grote steden. Volgens mij zoals de Randstad, wat natuurlijk ook vaak gedacht wordt van drugs, dat is iets van de stad. Maar dat is natuurlijk op allerlei plekken, op allerlei manieren hebben we ermee te maken. En of het nou is dat je, dat je jongens doorgesnoven in een Volkswagen Golf te hard hebt te rijden op landweggetjes, of dat op feesten er heel veel doorheen gaat, of dat de explosieven aan de deur gehangen worden. Het is allemaal met elkaar verbonden.
1: Ja, hoe ga je die jongeren naar die voorstelling krijgen?
0: Nou, het is dus jongeren komen, dus we spelen een aantal voorstellingen speciaal voor scholen, maar het speelt vooral gewoon ook door het land. En in de avonduren. En is dus een voorstelling echt voor iedereen. Want ook daar, dus om zeggen mensen, dit moeten jongeren zien. Maar ik denk, als je accepteert dat iedereen ermee te maken heeft, moet jij het dus ook zien.
1: Ja, het is dus niet alleen iets van jongeren. Het is eigenlijk, je zei al, alle lagen, precies. Maar dus ook alle leeftijden.
0: Alle leeftijden, zeker.
1: Maar jullie hebben wel speciale lessen ook voor jongeren, toch?
0: Ja, dus als scholen komen, worden die voorbereid. En is er na afloop krijgen ze op school ook weer nog een les om het met elkaar nog verder over te hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen dat, want we hebben met een groot onderzoeksprogramma van onder andere Erasmus Universiteit en de TU Delft samengewerkt, in die een contextprogramma Container Stories voor in de foyer. Dus er zijn wetenschappers die hebben artistieke solo's gemaakt, waarin ze een deel van hun onderzoek naar drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven vertellen of laten zien op in een bijzondere vorm. En dat is dus ook een soort educatie voor volwassenen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, binnen als we als volwassenen naar die voorstelling gaan?
0: Ja, dus als je naar Zuidplein komt en je komt wat eerder, dus ze spelen zo 3 kwartier van tevoren, doen ze dus die solo's duren zo 7 tot 10 minuten. En dan kan je dus een paar van die solo's zien. En word je gewoon aangesproken of je zoekt de groepjes op waar iets gebeurt. Dan krijg je dat mee.
1: Oké, dus het is meer dan alleen de voorstelling zelf. Dus,
0: zeker.
1: Kom op tijd is een, wat dat betreft een hele belangrijke in dit geval, denk ik. Deze dagen dus, op allerlei dagen, kijken op de website van Theater Zuidplein.
0: Theater Zuidplein, watwedoen.nl, noitscompany.nl, dan vind je het. En doopdevoorstelling.nl.
1: Dankjewel en succes de komende dagen.
0: Ja, dankjewel.
1: Floris van Delft van Wat We Doen. Zometeen de lunchplaat hier op Radio Rijnmond. Dit is Take That. Everything Changes But You.

0: Everything Changes But You was dat van Take That. Wat moet ik nou eigenlijk kiezen eigenlijk voor? Als lunchplaat. We waren er een beetje laat mee begonnen. Ik had een plaat bedacht, maar sommige platen mogen niet gedraaid worden. Want dan is bijvoorbeeld de artiest over 10 minuten nog een keer te horen. Dus dat kunnen we niet doen. Nou.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dan vind ik het toch eigenlijk wel leuk om dan gewoon toch maar de eerste kerstplaat van het jaar te gaan draaien hier op Radio Rijnmond. Moet kunnen, zou ik dan zeggen. De eigenaar van het hotel in Maastricht, Pierre Rieu, die heeft uitbundige kerstversiering bedacht voor zijn hotel. Mag niet van de welstandscommissie, maar hij heeft er ook een beetje lak aan. En hij vraagt zich af aan die mensen van, weten ze eigenlijk wel dat het kerstmis is? Band-Aid.

0: haal de pepernoten maar uit de supermarkt, hoor. We zijn begonnen, het seizoen is geopend. Band 8, do they know it's Christmas time at all? Zometeen jouw kans om mooie prijzen te winnen hier op Radio Rijnmond. Platenlepel en een Feyenoord sjaal. Blijf luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Vanessa Paradis had op haar 14e al een grote hit. Daar bleef het gelukkig niet bij. Een andere grote hit van haar hoor je zo. En nu het Radio Rijnmond nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
18: Goedemiddag. In het park De Plantage in Schiedam wordt een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waarbij de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk van 10 bij 10 meter waar onlangs grond is gestort. De grond wordt bewaard in een container, zodat er ook nog onderzoek gedaan kan worden. Het politieonderzoek heeft wel wat vertraging opgeleverd. Hoe dat komt is niet bekend. Een deel van het park waar mogelijk de vervuilde grond lag, was al afgezet. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum. Of de man stoornissen heeft, hebben medewerkers daardoor niet kunnen vaststellen. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens een eindmusical van een school in Alblasserdam. Hij stak de andere vader neer en de leraar, die raakte zwaar gewond. De verdachte is 7 weken lang geobserveerd in het Pieterbaancentrum, maar heeft op geen enkele vraag van de psycholoog of psychiater antwoord willen geven. Ze kunnen daardoor niet vaststellen of de verdachte toerekeningsvatbaar is en of er eventueel TBS-advies gegeven moet worden. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. De Oranjes hebben eeuwenlang uit kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend. Dat blijkt uit een groot onafhankelijk onderzoek naar het Koningshuis in die periode, onder leiding van onderzoeker Gerters Indië.
19: Ik hecht eraan om te benadrukken dat in de afgelopen jaren op geen enkel moment vanuit de dienst Koninklijk Huis of vanuit de Haagse politiek invloed is uitgeoefend op de wijze waarop het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de formulering en presentatie van de uitkomsten vandaag.
18: Koning Willem-Alexander nam zelf het initiatief voor het onderzoek, heeft het ook betaald en zal nog reageren. De onderzoekers mochten onder meer bij de Koninklijke Archieven. Alle resultaten staan in 5 boeken. Volgens de onderzoekers hielden de Oranjes ongeveer €500 miljoen over aan het kolonialisme. En de student die in de video zei dat hij betrokken was bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023... is daar niet schuldig aan, zegt justitie. De student van de Universiteit Maastricht had niets met de aanslag te maken en is ook niet schuldig aan opruiming of verheerlijking van terrorisme, concludeert het OM. Het filmpje waarin hij dat beweerde werd snel van Instagram verwijderd, maar veroorzaakte wel veel onrust. De student die uit Gaza komt werd door de universiteit geschorst. Nu justitie zegt dat er geen reden is voor strafrechtelijke vervolging, is de universiteit met hem in gesprek over een hervatting van zijn studie. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel zon, overal droog. Het is 20 graden vandaag. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Er kan ook mist ontstaan. Morgen periode met zon, blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
20: Dankjewel Dave. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Ypenburg en Den Hoorn. Daar sta je ruim 5 minuten in de file. Dan 2 minuutjes vertraging op de A16 Rotterdam richting Europoort. En die 2 minuten worden er, even kijken. Nee, dat is inmiddels weg, die 2 minuten. Nou, dat was ook niet zo heel veel. Maar A15 komt er nieuw bij. Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum, bijna 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda, daar wel een file. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Een auto met pech die op de rechterrijstrook staat. En dan nog de N223, Hoek van Holland richting Delft. Daar is het ook al een uurtje prijs. Tussen de Leren aan de aansluiting met de A4, daar sta je bijna een kwartier in de file. Mocht je nog met de trein gaan tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem, rijden geen treinen door een stroomstoring.
21: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
20: En ik wil eerst nog even zeggen dat je daar een lunchbag mee kan winnen. Is dat even mooi. En die is ook je toegang tot de loterij die straks om 2:50 plaatsvindt voor de lunch voor 2 in een restaurant hier in de buurt. Gewoon lekker met z'n tweeën even lekker lunchen. Welke hit heb ik hier de achterste voor op de draaitafel?

0: Wie is dit? Ik kan je voorstellen, of ik kan je verklappen, het zijn jonge sterren in der tijd. Danny de Munk, Ik voel me zo verdomd alleen op lepel 1 of op lepel 2. Jantje Smit, Ik zing dit lied voor jou alleen. Of lepel 3, Heintje en Mama. Laat het weten via de Rijnmond app, druk op app ons. Zometeen Vanessa Paradis, ook al zo'n kindsterretje.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
2: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
4: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Rouwkaart, kerst,
7: uitvaartpraat.
6: Bloemstuk, koets met paarden,
7: uitvaartpraat.
6: Koffie, cake, bitterballen,
7: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Lunchbreak. Erik Lemmers.
19: Radio met een grote R.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Je luistert naar Lunchbreak hier op deze mooie vrijdag. Welkom, fijn dat je luistert. Zometeen hebben we de winnaar van de lunch voor twee personen in een restaurant hier in de buurt. En daarvoor kan jij nu nog een ticket winnen om met die loterij mee te doen. En dat is natuurlijk de platenlepel.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En als je deze nu wint, dan win je in ieder geval de lunchback. Je hoeft alleen maar te raden welk nummer ik hier achterstevoren heb gedraaid.

0: is dat op lepel 1 Danny de Munk met Ik voel me zo verdomd alleen. Op lepel 2 Jantje Smit met Ik zing dit lied voor jou alleen. Of lepel 3 Heintje met Mama. 3 kindsterren en er is er maar eentje goed. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak. Met Erik Lemmers.
0: Je hoorde het net al in onze nieuwsbulletin. In Schiedam zijn de afgelopen dagen 5 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in het stadspark De Plantage. Ja, de vondst werd gedaan in een rozenperkje in het park. En daar zijn ook paddenstoelen gevonden die mogelijk giftig zijn. Uit voorzorg is nu de gemeente 10 bij 10 meter van dat stuk aan het afgraven. En daarom bel ik even nog met de wethouder, René Karens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe ver zijn jullie al met dat afgraven?
2: En volgens mij zijn ze zo goed als klaar. Maar er wordt ook gewoon nog verder gewerkt in het park. Dus er zijn nog meer mensen aan het werk. Maar volgens mij is het afgraven zo goed als af.
0: En wat zien we dan? Is daar nu een gat van 10 bij 10 meter ontstaan?
2: Dan zie je een plek waar grond lag en nu niet meer. Dat is het.
0: Ja, daaronder ligt ook nog aarde, toch? Ik bedoel, dat dan afgezet?
2: Dat was het al. Dus er stonden al hekken omheen. Mm-hmm. Omdat wij natuurlijk niet weten wat de oorzaak is. Alleen had ik gehoopt dat de afgelopen dagen wel te horen te krijgen. En toen duidelijk werd dat dat nog even op zich laat wachten, hebben we er toch voor gekozen om uit voorzorg die grond weg te halen.
0: Oké, dus hangen het onderzoek aan. Want ik heb begrepen dat dat over 2 weken pas echt bekend wordt.
2: Dat weet ik eerlijk gezegd echt niet. De ene keer lijkt het dagen, dan lijkt het een week. We gaan het zien.
0: Ja, en dus gewoon omdat er mogelijk giftige paddenstoelen zouden kunnen liggen, hebben jullie dit uit voorzorg gedaan, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen?
2: Ja, het lastige is dat je natuurlijk niet weet wat de oorzaak is. En het duurt wat langer om daarachter te komen. Stel je nou voor dat er iets in die grond zat of zit. Ja, dan denk je achteraf hadden we dat maar weggehaald. Dus vandaar dat we dat nu doen.
0: En wat gaat er...
2: Ja, als blijkt dat het daar niet aan zit, dan wordt de grond weer teruggestort.
0: Oké, en als blijkt dat er wel wat in zat, wat gaan jullie dan doen?
2: Dan moet er onderzocht worden hoe dat kan, wat dat is en hoe het kan dat die grond daar gestort is.
0: En ondertussen gaan jullie dan, als het duidelijk is, weer grond terugstorten, maar dan andere grond, als ik het...
2: Precies.
0: Juist. Ja. Oké, duidelijk. Dank u wel voor deze update, René Karens.
2: Graag gedaan.

0: Yes, all night.
1: De Rijnmond Lunch Break met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: mooie samenwerking tussen de Chainsmokers en Coldplay. Something Just Like This. Over allerlei goden en helden. En hij wil ook zoiets. Chris Martin, de zanger van Coldplay. Ja, nee, hè, dit doe ik nou altijd. Dan geef ik het gewoon weg. Nou, dan ga ik even praten met Thomas. Hallo, Thomas.
1: Hallo, goedemiddag.
2: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En jij weet het ook al en je hebt het al aan ons doorgegeven via de app. Dus je mag het zo even zeggen. Maar wat doe jij in het dagelijks leven?
1: Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik werk bij, dat is nu niet heel populair om te zeggen, maar ik werk bij Rijkswaterstaat.
0: Nee, dan ben je inderdaad iemand die er de boel laat verslonzen.
1: Daar lijkt het op, ja, hou op.
0: Hoe vind je dat trouwens, om dat dan te horen?
1: Ja, verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Nee hoor, ik zit daar voor de doorstroming. Dat lukt niet echt op het moment.
0: Voor de doorstroming? Je wil een andere baan.
1: Dat is een goeie. Zo kan je hem ook omdraaien.
0: Dat is ook doorstroming. Nee, je hebt het over de doorstroming op de wegen, zeker?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is wel je werk daadwerkelijk?
1: Nou ja, ik werk er mee met die spullen op de weg. En die spullen die doen het niet zo goed meer.
0: Nee, het is wel verschrikkelijk, hè?
1: Het is verschrikkelijk, ja. Ja, weet je, het staat overal vast. Op de 16, de 15, de 20. Je wil er niet zijn.
0: Nee. Precies.
1: Maar goed, ja, het is wat het is.
0: We moeten er met z'n allen doorheen en er moet wat gebeuren met die brug uiteindelijk, hè?
1: Uiteindelijk wel, ja. Het meeste moet gewoon vervangen worden of goed aangepakt worden. Maar precies. Goed, daar zijn ze druk mee bezig, heb ik begrepen. Heb ik me laten vertellen.
0: Nou, fijn dat we het even uit de eerste hand weer horen, Thomas.
1: Ja, toch?
0: En heb je daarnaast nog hobby's? Autorijden
1: hobby's? Ja, autorijden is altijd leuk, maar nee, ja, goed, ik heb het hartstikke druk, joh. Ik heb twee fantastische kinderen, een baan, ik heb een gezellige straat waar ik in woon, dus ik ben altijd bezig.
0: In welke plaats?
1: Oud-Beijerland.
0: En zorgen jullie daar in de straat ook voor kerstversiering?
1: In die zin, ja, die lampjes die worden elk jaar opgehangen, dus dat klopt.
0: Oké, ja, dat is toch leuk, hè? Dat is toch een beetje
1: leuk.
0: Met elkaar, gemeenschapszin.
1: Met elkaar, een beetje gezelligheid, ja.
0: Leuk. Maar wanneer vind jij het eigenlijk het moment om aan kerst te beginnen?
1: Daar kun je eigenlijk niet te vroeg mee beginnen, denk ik. Het mag voor mij al voor de Sinterklaas.
0: Oké, dan heb ik het goed gedaan daarnet met een kerstplaatje op de radio. Fijn om te horen. Maar nu even heel wat anders. Het levenslied. Maar van,
1: het
0: wie,
1: levenslied.
0: Van wie was het?
1: Ja, ik dacht toch echt Danny de Munk te horen.
0: Jij dacht Danny de Munk te horen. Eens even kijken hoor. Of was het toch Jan Smit? Of Heintje? Nee hoor, het is goed. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Mooi. Je krijgt de lunchback.
1: Ja. Hartstikke leuk.
0: En ik zou nog even langer blijven luisteren. Dat is de enige wat ik je geef als tip. Wie weet bellen we je zo nog.
1: Nou, hey, bedankt hè.
0: Jij ook hè, Thomas. Yo. Hoi.
1: Nou, hoi.
0: Zometeen is de hoofdpunt uit het nieuws. Maar eerst deze plaat van Danny de Munk. Terug in de tijd. Ik voel me zo verdomd. Alleen.

0: Zo, de tranen die springen uit onze ogen, Martin.
1: Bij mij ook, hoor.
0: Bij jou al, oké. Okay. Wat ook leuk is, ik had nog een luisteraar en die had even meegezongen ermee. En die bekende, deed ook een bekentenis ondertussen, dat hij namelijk gewoon uit die regio komt. Dat was ook wel leuk.
1: Nou ja, mijn bekentenis, Erik, is dat ik stiekem een beetje altijd verliefd was op Danny.
0: Ah, ik ook, hoor.
1: Danny,
0: wat een schatje.
1: 12 en ik was 13 en ik was gewoon een leuk jongetje.
0: Toen mocht het nog, Martin.
1: Toen mocht dat nog, ja.
0: Het is 2:30, je luistert naar Lunchbreak. En het weer, laten we daar eens mee beginnen. Periode met zon en overal droog, temperatuur rond de 20 graden. Weinig wind. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en kan lokaal mist ontstaan. Het koelt af naar 13 graden. En verder landinwaarts 8 graden. Morgen periode met zon en droog. Het wordt dan opnieuw rond de 20 graden. En dan de files nog even bekijken op de wegen, want het is toch best druk weer. De A4, Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag, Ypenburg en Den Hoorn. 8 minuten vertraging. Den Haag richting Utrecht op de A12 tussen Bodegraaf en Woerden. 5 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Ook 5 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 minuten. Nou, daar is hij weer, Martin van der Boogaert, maar nu met het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo, Martin.
1: Ja, nu serieus, hè. In park De Plantage in Schiedam wordt een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk van het park waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond die nu wordt afgegraven, die wordt bewaard in een container, zodat er onderzoek naar kan worden gedaan. De agenten die vorig jaar in Rozenburg een man hebben doodgeschoten, worden niet vervolgd. De 30-jarige man vertoonde verward gedrag en liep met een mes in zijn hand op de agenten af. Een van hen schoot op hem en die verwarde man is kort daarna overleden. De Rijksrecherche heeft de zaak onderzocht en concludeert dat de politieagenten volgens de voorschriften hebben gehandeld. En de rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. En uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. En dan vraag ik me af, gaat de koning dan ook nog zijn portemonnee trekken?
0: Oh ja,
1: om dat een beetje te compenseren.
0: Hij heeft dit uit eigen geld betaald, dit onderzoek. Dus
1: ja, het onderzoek
0: die
1: wel.
0: Compensatie wel.
1: Ja, zou toch kunnen. Ja, hij is rijk zat.
0: Ja, er is genoeg geld.
1: Wat nou, een ideetje.
0: Dankjewel, Martin, voor deze tip.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Bonnie Tyler hoor je zo, maar eerst de New Radicals.
2: Radio met een grote R.

lekkere, stevige plaat van de New Radicals hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. You get what you give. Ja, wat je erin stopt, dat komt er dan mogelijk uit. Dat geldt misschien wel voor de 5 mensen die hebben meegedaan met de lunchplaat. In ieder geval eentje ervan, die gaat de lunch voor 2 personen winnen. En Yvonne, die stuurde nog een appje. Spannend, zou ik winnen? Zou leuk zijn, want ik ben maandag jarig. Zou ik van de week nog lekker kunnen lunchen? Nou, ik help het je hopen, Yvonne. Maar we moeten natuurlijk streng zijn. Onze jury bestaat uit Tijn. En Tijn is degene die de molen straks gaat bedienen. En het balletje dat daar uitrolt, ja, dat is gewoon de winnaar. Je hoort het zo meteen hier. Ik heb ook nog muziek van Jermaine Stewart. En die is opgenomen, die plaat, midden in de jaren 80 tijdens de AIDS-crisis. En dat merk je goed aan de boodschap van de song. Want je hoeft niet meteen met elkaar het bed in te duiken om lol met elkaar te hebben. Dat is de boodschap best netjes, moet ik zeggen. Maar in die tijd van die crisis, waarin dus mensen echt bij borstjes de ziekte AIDS kregen, was dat wel een hele goeie. Die hit hoor je zo, maar eerst Bonnie Tyler en It's a Heartache.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: don't have to take our clothes off. Je hoort het hier op Radio Rijnmond. Het is 14:15. Tijd om maar eens even te gaan kijken. Wie die lunch voor twee gaat winnen? Tijn.
1: Hoi.
0: Hallo, Tijn.

0: Timmerman. Mijn rechterhand. En ook aan het stuur de rechterhand, hè?
1: Ja.
0: En dat was gisteren. Dat ging lekker, hoor.
1: Nou, inderdaad. Ik heb een foto van jou. Je zit in die auto alsof ik werd aangereden door een tram bijna. Nou,
0: dat was ik schrok wel af en toe, moet ik zeggen. Maar we hadden haast, ja. En dan ook nog binnen de maximum snelheid rijden. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt. Af en toe eroverheen, hoor. Heel klein beetje. Goed, de lottoballetjes. Want we gaan een lunch voor twee weggeven. En dan ben ik heel benieuwd naar wie dat gaat winnen. Er zijn 5 mensen die het allemaal evenveel verdienen omdat ze van de week wonnen. Aan jou de eer. En ik ga dan proberen de naam daarbij te vinden en
1: absoluut.
0: Te bellen.
1: Ik ga draaien.
0: En nou even de andere. Oh ja, hij is eruit. Goed. Ja.
1: En dan is het de eerste, degene die wij bovenaan hebben staan.
0: Nee joh, is het echt?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we die even proberen te bellen. En we gaan eens kijken of we het willen overgaan, het geluid. Ja, want... Hallo zeg, met Erik Lemmers van Radio Rijnmond. Wat leuk dat je erbij bent.
2: Hey. De lunch van de week gaat naar...
0: Mike Vrijland.
3: Nou, superleuk.
0: Ja, leuk hè?
3: Ja.
0: Op welke dag had jij nou gewonnen?
3: Gisteren.
0: Gisteren? Dat was even... Toen waren wij in die auto aan het racen, volgens mij. Ja, dat is waar. Ik heb je toen gisteren inderdaad nog gesproken. Gezellig was dat. En nu dan al meteen een lunch.
3: Nou, superleuk. Weet kan niet beter.
0: Dat is leuk, hè? Wie ga je meenemen met de lunch?
3: Ja, dat... ik denk mijn vrouw.
0: Ja, het is wel het moment van de waarheid. Maar gelukkig kies je het correcte antwoord.
3: Oh, gelukkig.
0: Hoe heet ze?
3: Christine.
0: Nou, Christine en Mike, jullie krijgen binnenkort de voucher thuis. En dan kan je gewoon lekker naar het restaurant hier. En even lekker met z'n tweeën genieten.
3: Superleuk, hartstikke bedankt.
0: Veel plezier ermee.
3: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Dankjewel, hoi.
3: Dag hoi.
0: Hier is Temper City en Self-Aware. Je hebt nog 1 kans op een prijs.

0: Lunchbreak op Radio Rijnmond. Met Erik Lemmers.
1: Je hebt een nare droom gehad.

wat prijzen betreft in de staart. Want daarnet nog hand in hand. En de Feyenoord-sjaal gaat naar Aad van Es vanmiddag. Die twee kaartjes die worden weggegeven. Hoor je bij Afslag Rijnmond. Zo meteen de middag door met Olivier de Neve. Een heel fijn weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
17: Honda, the power of dreams.
2: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. En zometeen gaan we de middag door, maar eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in die grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er misschien iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond om op het vliegtuig naar Marokko te stappen. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum. En daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met de vader van een leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam. Hij stak die andere vader neer en ook een leraar, en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek, kan niet worden vastgesteld of die toerekeningsvatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. En dan het weer. Periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie. De A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen Ypenburg en Den Hoorn. Die file is 6 kilometer lang. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Krooswijk en Delfshaven. File van 4 kilometer. En de provinciale weg N210 Rotterdam richting Schoonhoven tussen het bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel. Dus dan heb ik het over de Algrabrug. Daar staat 2 kilometer file. En een file op de provinciale weg N223. Hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. Daar staat 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De middag door. Olivier de Neven.
6: Radio met een grote R.

jarenlang speelde hij grote shows in het buitenland. Antwerpen, Londen, Parijs, New York en zelfs Sydney is hij geweest. Maar inmiddels gaat hij het echt wat dichter bij huis zoeken hoor. Niet meer in het Philips Stadion met die groots met een zachte G-concerten. Dat is voorbij, die periode heeft hij afgesloten. Maar hij gaat wel andere grote concerten geven. Namelijk in onze regio in Ahoy. Tussen 1 en 4 april gaat hij 4 dagen achter elkaar los in Ahoy met zijn eigen grote show. Ik ben benieuwd hoe dat weer gaat zijn. Guus Meeuwis is zijn naam en je hoorde hem net met Proosten. Goedemiddag en welkom terug bij De Middag Door hier op deze vrijdagmiddag. Want het is zover, het is 2 oktober en het is dus ook de laatste De Middag Door van deze week. Maar niet getreurd hoor, volgende week dan is het programma gewoon weer terug op maandag. En dan weer zo oud en vertrouwd met Ronald van Oudheusden die het programma normaal gesproken ook aan elkaar plaat. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Tot die tijd mag ik het nog doen, nog 2 uurtjes mag ik los tot 4 uur vanmiddag. Mijn naam is Olivier de Neef en ik heb weer de prachtige muziek voor je uitgezocht. Bijvoorbeeld van Paul Hardcastle, Shawn Mendes en Pink Floyd. Komt allemaal er zo aan binnen. Nu en pakweg een kwartiertje. Maar eerst een nummer waar ik persoonlijk elke keer weer blij van word als ik het hoor.

Portugees is deze man, Shawn Mendes. Zijn vader is Portugees. En daarom wilde hij het thuisland van zijn vader ook aanmoedigen met een Portugese versie van dit nummer. En dat heeft hij dus ook tijdens het wereldkampioenschap voetbal uitgebracht in 2018. Ja, toch een beetje steun in de rug voor Portugal. Het heeft niet mogen baten overigens, maar goed, daar horen we niemand meer over inmiddels. Je hoorde In My Blood van Shawn Mendes. En ja, het is een nummer waarbij hij zich liet inspireren door de Kings of Leon. En dat hoor je er ook inderdaad wel een beetje in terug. Een beetje die stadiumrock die hij opzocht. Hoorde je meteen naar Paul Hardcastle en Don't Waste My Time. Nou, ik zal jouw tijd ook zeker niet verkwisten hoor, want ik ga gauw weer door met muziek. Zometeen nog Chris Isaak en Gwen Stefani die eraan komen. Maar eerst een klassieker met een hoofdletter K. Dit is Pink Floyd en Another Brick in the Wall. We are-

Deze vrouw was al heel jong een talent hoor. Op de 8e won ze al het Kinderen voor Kinderen Songfestival. En later werd ze ook natuurlijk een grote bekende popartiest. En dit nummer schreef ze wel met een hele nare aanleiding. Namelijk, ze had baarmoederhalskanker. En nadat haar behandelingen klaar waren en het er weer beter voor haar uitzag, dacht ze, ik ga een nummer met een positieve boodschap brengen. En dat werd deze. Nou, de titel zegt het al. Alles wordt beter. Van Emma Heesters dus. Maakt altijd weer indruk als ik deze draai. En daarvoor Gwen Stefani en What Are You Waiting For? Nou, What Are You Waiting For? Nou, er komt nogal wat aan hoor. Onder andere Adele zometeen nog, America en Kurt Nielsen. Maar eerst No Mercy en Please Don't Go. Please don't.

Deze vrouw is nu nog bekend vooral als zangeres, maar binnenkort misschien zelfs wel als filmster. Althans, ze gaat in ieder geval in een film spelen. De film Cry to Heaven, dat is een nieuwe film van Tom Ford, bekende regisseur. Die gaat binnenkort uitkomen. En ja, daar speelt zij een van de hoofdrollen in, samen met Colin Firth en Mark Strong onder andere. Ik heb het natuurlijk over Adele, die je net hoorde zingen, met Set Fire to the Rain. En dan hoor ik je naar de radio schreeuwen, ja, maar gaat ze dan ook nog nieuwe muziek uitbrengen? Nou ja, ze heeft een tijdelijke pauze van de muziek genomen. Die tijdelijke pauze duurt al een paar jaar trouwens. Maar ze schijnt toch wel weer in Londense studio's gespot te zijn om te werken aan nieuwe muziek. Maar goed, dat zijn geruchten, hè? Dus hou me te goede. Ik hoop het in ieder geval wel, want we hebben al te vaak, te lang niet iets nieuws van haar gehoord. Adele dus, op Radio Rijnmond, hier bij De Middag Door. Waar we zo meteen gaan luisteren naar het Rijnmond nieuws van 3 uur. Word je even goed bijgepraat en daarna ben ik weer bij je terug met nog heel erg veel muziek. Tot je geen pap meer kunt zeggen. Eerst nog America en Ventura Highway.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: De kinderen halen.
7: En wat als de metro niet meer rijdt?
8: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Het is bijna 3:00. En je luistert naar Radio Rijnmond. Straks gaan we verder met de middag door met Olivier de Neve. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. Het zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat het kan worden onderzocht. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond om op het vliegtuig naar Marokko te stappen. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Ook dan zonnige periode en een graad of 20. Maar morgenavond zou er een drupje regen kunnen vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie, het loopt al aardig vast. Ik zie 15 meldingen. Komt er gelijk eentje bij met een totale lengte van 68 kilometer. Ik noem alleen de files met een kwartier vertraging of meer. Begin op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en knooppunt Lunetten. 8 kilometer, bijna een half uur vertraging. De A12 de andere kant op richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. 6 kilometer file en ook daar bijna een half uur extra reistijd. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 9 kilometer. Een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. De andere kant op tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer file. Ook daar een kwartier vertraging. Dan zie ik een file met een half uur vertraging op de A27. Gorkum richting Utrecht. Die file staat tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. 9 kilometer lang. En dan zie ik nog een melding op de N203. Dat is de provinciale weg Hoek van Holland richting Delft door het Westland. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4. 3 kilometer file en de vertraging daar is bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
18: Het zijn engelen die komen. Dan kom je aan redden uit je ellende.
17: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
19: Rouwkaart, kerst,
20: uitvaartpraat.
19: Bloemstuk, koets met paarden,
20: uitvaartpraat.
19: Koffie, cake, bitterballen,
20: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
17: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
20: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
21: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
22: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op Lareb.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De middag door. Olivier de Neven.
7: Radio met een grote R.

Veel fans maakten zich al een tijdje zorgen om hem, want hij heeft een zeldzame hersenaandoening, waardoor het even niet zo goed met hem gaat. Hij heeft vooral last van zijn evenwicht. Maar onlangs, vorige week namelijk, was hij opeens te horen op een online radiozender. En daar deed hij een soort van vragenuurtje. Konden allemaal mensen inbellen, fans die vragen voor hem hadden. En nou, natuurlijk was ook de vraag, hoe gaat het met je? En toen zei Billy Joel, ik wil gewoon dat mensen weten, geen zorgen om mij maken. Het gaat hartstikke goed met me en ik ga nergens heen. Nou, laten we maar op zijn woord geloven. En hopelijk voelt hij zich ook weer goed genoeg om binnenkort te gaan zingen. Want wat een fantastische artiest is het toch, hè? Billy Joel and The Longest Time. Goedemiddag, het is de middag door op deze vrijdag 2 oktober. Wat fijn dat je luistert. Het laatste uurtje zelfs van de middag door van deze week. Volgende week zit Ronald van Oudheusden weer op deze plek. Maar ik mag nog iets minder dan een uurtje jou vermaken hier. Mijn naam is Olivier de Neven. Met zometeen nog allerlei prachtigs uit de jaren 80, 90 en muziek van nu. Onder andere Gavin DeGraw, Don McLean en George Ezra komen eraan. Maar eerst een vrouw die een tijdje onder vuur lag, zich terug moest trekken. Ze was gecanceld, zoals dat tegenwoordig heet. Maar nu toch wel weer terug is met nieuwe muziek. En daar ben ik blij om, want wat een te gekke stem heeft deze vrouw. Ze kan het nog steeds hoor, let maar op. Dit is Glennis Grace en 'Cause I Have...

Ruim 8 minuten hebben we hiervan kunnen genieten. En ik was daar in ieder geval hartstikke blij mee. Don McLean en American Pie hoorde je hier bij de middag door op Radio Rijnmond. En die Don McLean die gaat stoppen met optreden. Hij is inmiddels ook behoorlijk op leeftijd, kan ik je vertellen. 55 jaar geleden heeft hij zijn debuut gemaakt in de Royal Albert Hall in Londen. En nu op 22 mei 2027 gaat daar een einde aan komen. Gaat hij nog 1 keer al die hits spelen. Zoals natuurlijk American Pie die je net hoorde. Maar ook Vincent bijvoorbeeld. En Castles in the Air. En I Love You So. Nou, al die nummers komen dan voorbij. Ja, ik zou er wel een moord voor doen om erbij te kunnen zijn, hoor. Maar helaas, kaartjes zijn al uitverkocht. De Royal Albert Hall in Londen dus. Ook een fantastische zaal om muziek te beleven. Don McLean, zijn carrière komt tot zijn einde. Maar dit programma gelukkig voorlopig nog niet. Want zometeen Kim Wilde nog, Crowded House en The Black Eyed Peas. Na George Ezra en Don't Matter Now.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

0: And running, running, and running.
1: The Black Eyed Peas en Let's Get It Started. En onlangs waren ze weer in het nieuws omdat Fergie, de zangeres van de band, zich opeens weer voegde bij haar oude bandmaatjes van de Black Eyed Peas. Dat was een paar maanden geleden tijdens de AMA's in Amerika, de grote Music Awards. Nou, ik hoop dat dat het begin is van weer veel meer, want ja, dit was toch wel in de Zero's een band waar je niet omheen kon en ook niet omheen wilde. Dus ja, misschien weer eens nieuw werk. Ik doe maar een suggestie. Het zou leuk zijn. The Black Eyed Peas dus en Let's Get It Started meteen na Crowded House en Weather With You. Zometeen nog Mariah Carey en die gaat weer lekker de hoogte in na Direct en

Mariah Carey en Dream Lover. En daarmee kan bijna een strik om dit programma heen voor deze week. De middag door hier op Radio Rijnmond. Want zometeen is het tijd voor Afslag Rijnmond, de Vrijmibo-editie. Dus bier, bitterballen, gezelligheid, sfeer, muziek, noem het allemaal maar op. En natuurlijk ook een spelletje waar weer te gekke prijzen in te winnen zijn. Het zit er allemaal in, dus blijf lekker luisteren. Voor mij zit het erop. Na 3 weken de middag door mag ik weer het stokje overdragen aan de grote roerganger van dit programma. Ronald van Oudheusden hoor je vanaf maandag weer op deze plek. Tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Heel veel plezier met Afslag Rijnmond. En ik wens je alvast een te gek weekend. Dankjewel voor het luisteren. Tot snel.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
2: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Een hele goedemiddag. Het is 4 uur. Je bent bij Rijnmond. Ik liep vanmorgen naar mijn auto, Feza, en ja? Ik hoorde iets waar bij mij persoonlijk de nekharen van overeind gingen staan. Zo erg was het. Nou, wat het is, je kent het, hè? Dat vertel ik zo. Eerst het nieuws. En dat krijg je van Martin van der Boogaard. Martin, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Teun. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. Het zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig dus vast blijft zitten, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond om op het vliegtuig te stappen naar Marokko. Een 72-jarige man uit Vlaardingen moet de woning waar hij sinds 1981 woont binnen 6 weken verlaten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De man weigert al langere tijd mee te werken aan de verkoop van het huis dat onderdeel was van de erfenis van zijn moeder. Zijn 75-jarige broer wil dat de woning wordt verkocht. De zaak sleept zich al 15 jaar voort. En al die tijd weigert de nu 72-jarige man mee te werken aan een regeling. Zijn broer is dat helemaal zat en krijgt nu van de rechter gelijk. Het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag. Ook dan zonnig en een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
15: Martin, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie. Veza, het is druk, hè, of niet?
0: Ja, het is best druk volgens mij voor een vrijdag. Maar het is gewoon meer dan 20 meldingen in Zuid-Holland.
15: Lekker dan.
0: De langste file zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Hoorn. 11 kilometer, een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. 11 kilometer, een half uur vertraging. En de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Del en Hardingsveld Giessendam. 12 kilometer, 40 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar wel weer vrij. En ook nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. 14 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
15: Nou, sterkte in de strijd daar. Wij rijden met je mee. Dat is één ding wat zeker is. Ik woon naast een gymzaal, Veza, van een basisschool. En daar hoorde ik vanmorgen een toon uitkomen uit die gymzaal die mij direct terugbracht naar vroeger. En waar ik ook diep ongelukkig van werd.
0: Oh nee.
15: Ja, dat klinkt hartstikke spannend. En welke toon het is, dat hoor je zo.
17: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de €250 aan prijsfavorieten.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
7: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: A sound so nice, they named it twice.
1: Zo.
0: Duran Duran. Een hele goede middag. Het is de middagshow van Radio Rijnmond. De vrijdagmiddagshow van Radio Rijnmond, moet ik zeggen. En als je erbij bent, dan begint je weekend gewoon lekker een uurtje eerder. Dat is top. Mijn naam is Teun Willems. Met mij het geluid van Zuid, het vage buur van Fenerbahçe. Maar jij mag gewoon Feza Albayrak zeggen.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Feza, hoe is het?
1: Goed hoor, met jou ook?
0: Ja, nou, ik ben een beetje ontdaan eigenlijk.
1: Ja, vertel. Wat, ja. Wat gebeurde er? Ja,
0: ik liep vanmorgen naar mijn auto toe. Gewoon vanaf mijn appartement. Waar mijn auto geparkeerd stond. En die stond geparkeerd naast een gymzaal van een basisschool. Daar woon ik naast. En daar stonden de ramen van open. Een beetje op een kiertje. En ik loop en echt opeens gaat alles vol op de rem. Want wat hoor ik uit die gym zou komen? Dat is dit.
2: Here we go.
0: Zegt het jou iets? Dit deuntje. En vooral deze toeter. Dit. Komt ie hoor. Die.
1: Oh nee.
0: De piepjestest. Of de Cooper Run test, of de Circle Run test. Een van die namen heeft
1: het
0: gehad.
1: Hoe je het noemen.
0: En ik weet nog wel dat ik als kind vond ik dat zo verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ja, maar ik vertelde dat hier vanmorgen op de redactie. Maar heel veel mensen zeiden ook, oh, dat vond ik zo leuk. Dat vond ik zo'n toffe uitdaging als kind. En dat vond ik zo gaaf en geweldig. Dus ja.
1: Nee, het was verschrikkelijk.
0: Ik vond ook niks. Nee, maar het brengt mij wel altijd tot de vraag. Joh, dat eindeloze heen en weer rennen tussen die twee streepjes. Of in een vierkant om een veld. Heb je natuurlijk ook.
1: Ja, ook zo'n die heb ik ook nog gedaan.
0: Ja,
1: oh,
0: ja.
1: Nee.
0: Steeds sneller, die piepjes nogmaals.
1: Trauma's.
0: Ja, de een vond het machtig mooi. De ander vond het echt verschrikkelijk. Wij zitten allebei een beetje in kamp, verschrikkelijk. Maar ik ben wel benieuwd wat jij als Rijnmond-luisteraar daarvan vindt. Als je die test ook hebt gedaan, vond je dat nou een leuke uitdaging? Vond je het verschrikkelijk? Welke herinneringen heb jij aan die test? En was jij iemand die halverwege uitstapte als je wist dat je een zesje had? Of ging je echt door tot het bittere eind? Wij zijn hartstikke benieuwd. Laat het dus vooral eventjes weten in de Rijnmond-app. Want wij hebben wat overtuigingskracht nodig, denk ik.
1: Ja, heel veel.
0: Goed, die Cooper-test. Vond je het leuk of keek je er tegenop? In de Rijnmond-app ben je welkom. Ga ik muziek voor je draaien. Van Kelis. Trick me. This is

0: Als dit nummer een seizoen was, dan was het denk ik lente. Vind je niet? Dat is echt gewoon...
1: Ja, precies.
0: Het voelt aan als een warme lenteavond, een beetje eigenlijk. Vind ik wel lekker. Mark Amber, Belong Together, hoorde je in de middagshow van Radio Rijnmond. Ja, je hebt weer heel wat gedaan deze week. Je hebt gewerkt, gegeten, misschien nog een beetje geleefd daarnaast. Dus het is logisch dat je niet alles helemaal op de voet hebt meegekregen. Maak je niet druk. Wij hebben dat allemaal wel gedaan voor jou. En nemen nog eventjes de belangrijkste dingetjes met je door. Even een recap van toch wel een paar van de belangrijkste onderwerpen van deze week, hè, Fees?
1: Jazeker. Want allereerst de honden. De honden die zijn omgekomen na een wandeling in Stadspark De Plantage in Schiedam. Het aantal honden dat is overleden na een mogelijke vergiftiging in het park De Plantage in Schiedam is inmiddels opgelopen tot 5. De gemeente heeft een deel van het park afgegraven. En daar wordt nog onderzoek naar gedaan naar wat de mogelijke oorzaak is van die vergiftigingen. Hondenbezitters wordt nog altijd dringend geadviseerd om een hond weg te houden uit het afgegraven gebied en goed op te letten tijdens het uitlaten. Wat de honden precies ziek heeft gemaakt, dat wordt dus nog onderzocht.
0: Ja, en de Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine willen gaan fuseren. De twee onderwijsinstellingen willen samen verder als één grote mbo-school in de regio. En met die fusie willen ze het beroepsonderwijs sterker maken en beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Nou, de plannen moeten nog verder worden uitgezocht en goedgekeurd, maar ze zijn allemaal wel hartstikke enthousiast. En stel dat ze samen zouden komen, dan zijn er toch wel de grootste mbo-scholen van de regio Rotterdam.
1: Ja. En het is deze week ook nog over het betaald parkeren in Rotterdam gegaan. Want er komt geen referendum over het betaald parkeren in Rotterdam. De gemeenteraad heeft een voorstel daarvoor afgewezen. Leefbaar Rotterdam had steunbetuigingen ingezameld.
0: Ja,
1: en daardoor dus gevraagd of een referendum mogelijk was.
0: Ja.
1: Maar dat is dus afgewezen. En tijdens het debat kreeg verantwoordelijk wethouder Chantal Zegers wel een motie van wantrouwen tegen zich. Die motie haalde het uiteindelijk ook niet.
0: Ja, uiteindelijk niet doorgaan. Hè. En dan om het af te sluiten, ook nieuws uit de wereld van de liefde.
1: Ach,
0: want
1: mooi.
0: Caroline en Arie uit de B&B voor Liefde zijn alsnog een stel geworden. Feza. Tijdens de uitzending van het programma leek het niet echt te gaan werken. Er was niet echt een klik tussen die twee. Maar na de opnames, dat zie je wel vaker, staat er geen camera bovenop.
1: Ja.
0: Je voelt je toch wat comfortabeler.
1: Ja.
0: Nou, dan kan de liefde toch een beetje opborrelen.
1: Ach, wat mooi.
0: Nou, het is heerlijk om te zien. Dus al het beste aan Caroline en Arie uit B&B voor Liefde. Want die liefde zat er zeker. Ze hebben elkaar de liefde verklaard. Ze hebben officieel verkering, zoals dat zeggen.
1: Lief.
0: Wat ze schattig als je het op die manier bedoelt. Zo, dat was week 40 alweer.
1: Jeetje, dat gaat hard, hè?
0: Gaat echt hartstikke hard. Hard op weg naar week 41. Dat doe je hier zo op Radio Rijnmond met jou, Feza Albayrak.
1: Yes.
0: Met mij, Teun Willems. En de muziek van Rijnmond. Zoals deze, Stardust. Music sounds better with you.

0: eigenlijk bijna het hele nummer ditzelfde deuntje, ditzelfde ritme. Maar wat is het lekker, hè?
1: Ja, je kunt gewoon door blijven dansen. Dat is het eigenlijk.
0: Zalig. Stardust, ja. Music Sounds Better With You in de middagshow op Radio Rijnmond. Waar wij het hebben over de piepjestest, hè, Feest?
1: Ja.
0: Of de shuttle run of de Coopertest. Geef het een naam. Ik liep vanmorgen naar mijn auto en toen hoorde ik het uit een gymzaal komen. En ik heb er hele vervelende herinneringen aan. Maar in de Rijnmond-app klinkt toch een ander geluid ook, hè?
1: Ja, zeker. Want Edwin zegt, Coopertest was the best, vond ik, zegt hij dan.
0: Ja.
1: Dus goede herinneringen. En ook Brian die zegt, vroeger vond ik het leuk, maar zegt hij, nu zou het een leidensweg zijn. Denk ik.
0: Ik vond het vroeger al niet leuk, maar het zal nu nog steeds een leidensweg zijn.
1: Ja, het zal nu misschien nog erger zijn.
0: Geweldig.
1: Ja, en Danny zegt ook, ik vond de test nooit leuk, maar zodra ik bezig was, ging ik er wel voor om toch het beste uit mijn kunnen te halen.
0: Nou, ik vind het eigenlijk een beetje gênant om te zeggen, maar ik was iemand die dan aan het begin vroeg, wanneer heb ik een 6? Ja, en dan stap ik vanuit Martin.
2: Nou, ik vond de Coopertest afschuwelijk.
1: Ja?
2: Ja. Ik heb altijd gewandeld. Ja. En ja, ik moet eraan toevoegen. Ik hoorde jullie er net al over praten. Dat ik heb de laatste 3 jaar van de middelbare school ben ik nooit meer naar gym gegaan.
0: Nee.
1: Hoezo niet?
2: Onder andere vanwege die Coopertest. Een verschrikkelijke hekel aan gym. En de docent, de gymdocent, ja, meneer De Liefde. Ja, ik weet niet of die nog leeft. Maar als die luistert, meneer De Liefde. Ik heb u toen bedankt bij de diploma-uitreiking dat ik 3 jaar heb mogen spijbelen. En toen zei die man, jongen, hij zei toen niks te danken. Dus
1: ja, maar volgens mij zijn gymleraren een van de weinige leraren die daar gewoon van uitgaan dat gym geskipt wordt. Of dat er smoesjes bedacht worden om het niet te doen. Ik bedoel, die van de meiden was duidelijk. Maar de jongens konden er inderdaad ook wat van.
2: En gymleraren denken altijd dat gym leuk is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk.
0: Over het algemeen vinden mensen het leuk. Ik krijg nog een reactie van Yvonne ook nog. Die zegt, hoi daar in de studio. Ik vond de shuttle run vroeger altijd leuk om te doen. Maar ik was er dan ook wel goed in. We deden het vaak bij handbaltrainingen aan het begin van het seizoen.
1: Aha, ja. Maar zij was dan al een soort van getraind.
0: Ja, zij had het al wel een beetje onder de
1: knie. Ja, precies. Nee, ik snap het.
0: Goed, de shuttle run. Het maakt de tong los wel.
1: Ja, inderdaad. Maar ik moet zeggen, Vince zegt dan wel, piepjestest is verschrikkelijk.
0: Ja,
1: dus we zijn niet de enige.
0: Nee, dat is waar. Vince, dankjewel. Wij voelen ons ook weer gehoord. Ja. Dat is hartstikke fijn. Hey, straks nog meer muziek. We spelen ook de stripjockey en het spelletje. Dat ga ik je zo laten horen. Maar we gaan eerst even richting de hoofdpunten van het nieuws.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met 2 S'en.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
12: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in de industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
13: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
0: Het is 4:30, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws op een rijtje, zo ook op de
1: A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Hoorn 10 kilometer, 20 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermalsen 5 kilometer, een kwartier. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Hardingveld-Giessendam 8 kilometer, 10 minuten. En nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 6 kilometer, 10 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik-Ido-Ambacht 6 kilometer, ook daar een vertraging van 10 minuten.
0: Het is weer een lekkere vrijdagavondspits, kunnen we wel zeggen. Nou, geen zorgen, wij zijn met jou. Het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Er kan lokaal wat mist ontstaan, dat wel. En het koelt af naar 8 tot 13 graden ongeveer. Morgen zijn er dan perioden met zon. Het blijft ook droog en het wordt opnieuw rond de 20 dagen. Graden, wilde ik zeggen. Dan hoofdpunten van het nieuws. Martin van der Boogaard, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Teun. De Rotterdamse club Villa Thalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de omstreden rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Villa Thalia niet kon doorgaan. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. En mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om het stuk van het park waar onlangs nieuwe grond is gestort. Die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat er onderzoek naar kan worden gedaan. En het Overijsselse landgoed en de villa van Henny van der Most zijn verkocht. De verkoop volgt op het faillissement van Van der Most. Hij zit volledig aan de grond na het mislukken van pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Dat is overgenomen door vastgoedmiljonair Wim Beelen en nu Spelen bij Beelen heet.
0: Het is toch ongelooflijk, hè? Het zit niet mee voor
2: met
0: de, van de
2: met Henny, nee. Nee, ik heb een beetje medelijden met hem. Maar ja, ook weer niet.
1: Nee.
0: Nou.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zijn nieuwslezer Martin van der Boogaard. Nee hoor, Henny. Sterkte in de strijd.

0: wist helemaal niet dat ABBA had helemaal niet als eerste de naam ABBA.
1: Oh?
0: Ik kwam daar vandaag achter. Er was namelijk iemand die ze net voor was. En dat was een Zweeds bedrijf dat vis inblikt. Ja, ik vind het ook een bizar verhaal. Die noemde zichzelf ook ABBA, voor de band überhaupt bestond. En dan zou je denken, joh, die gaan lekker die band aanklagen. Want er valt natuurlijk wel een centje uit te slaan.
1: Ja.
0: Ze vinden het helemaal prima. Ze hebben er totaal moeite mee. Dus ze waren misschien niet de grootste ABBA, maar wel de bekendste. Dat dan weer wel. Het is tijd om een spelletje te spelen.
1: Ja.
0: Gedaan.
2: De stripjockey.
0: Jazeker, de stripjockey. Ook vandaag spelen we weer het spelletje waarbij we een liedje helemaal hebben gestript totdat enkel en alleen de tekst overblijft. Nou, je snapt dat aan jou dan de vraag is welk liedje van welke artiest. Weet je dat nou te raden? Wat win je dan, Fees?
1: Nou, we hebben de ongelooflijk mooie en hele exclusieve speciale Rijnmond sokken.
0: Uiteraard.
1: En die zijn echt nergens te kopen.
0: Nee, dat is ook leuk.
1: Nergens te kopen.
0: Je kan ze nergens krijgen.
1: En ook onze speciale Rijnmond koelkastmagneet.
0: Ja, en het leven is niet compleet zonder Rijnmond koelkastmagneet.
1: Nou dat, ik wilde maar even gezegd hebben.
0: Het is een tegeltje, ik weet het. dat niet alleen, want je gaat ook meegissen naar een kaartje, toch?
1: Ja, zullen we dat daarna doen dan?
0: Ja,
1: eerst gewoon even. Maar inderdaad, je maakt vandaag ook. Wij gaan vandaag de winnaar van de Feyenoordkaartjes
0: bekendmaken. Nou, hoop prijzen, hoop leuke dingen. Wil je nou meedoen en wil je zo'n prijs kunnen winnen, dan moet je even laten weten wie met welk liedje is dit.
3: Sometimes I wish I could turn back time.
1: Oh, deze vind ik zo leuk.
0: Ja, als jij weet wie het is, dan hoef ik jou niet uit te leggen dat Feza hier met rode konen op de stoel zit te schuiven.
1: Oh, ja, dit is echt heel bijzonder.
0: Gelijk een tipje van mij. Feza is enorm fan van deze jongens. Nou, laat maar weten in de Rijnmond-app wie heb jij gehoord met welk liedje. En dan maak jij kans op die felbegeerde sokken, magneetje en misschien wel zo'n kaart.

0: Ja, herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag. Dat is een quote die pontificaal op de website staat als je deze man opzoekt. Justin de Wild. Dus naast zanger ook nog eens een ware filosoof. Cheerio hoorde je op...
1: Wat mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag. Edwin, vind je het een mooie quote?
2: Ja, geweldig.
0: Dag
2: ook. Een tegeltje.
0: Heb jij ook een tegeltje of een levensmotto, of dat niet?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Hoeft ook niet, toch?
2: Nee, ja, ik zou het zo zelf niet weten.
0: Nee, dat begrijp ik ook wel, joh. En leven naar een levensmotto is het misschien ook een beetje overdreven.

0: Jij bent gewoon de aankomende 2 dagen lekker vrij.
1: Ja, dat is wel de insteek, ja.
0: Mooi man, mooi. Hey, ik ga je niet langer van je werk afhouden. Ik wil graag weten welk liedje jij gehoord hebt.
1: Dat was Quit Playing Games in My Heart van de Backstreet Boys.
0: Ja, natuurlijk. Woehoe! Ben jij daar net zo fan van als Veza dat is?
1: Ja, 100%.
2: Wat goed. Ik ken niet heel veel jongens die daar een heel groot fan van
1: echt niet?
2: Zijn. Nee.
1: Oh,
2: ja, die waren denk ik vooral jaloers op al die meiden die...
1: ja, precies.
2: Die
1: ja,
2: maar, niet voor hun, maar...
0: Ja, ik begrijp het wel, Edwin. Jij had het goed begrepen. Als jij gewoon zei, ik vind die gast ook leuk, dan had jij natuurlijk al aandacht.
2: Oh, dat heb je goed gedaan.
1: Kijk.
0: We hebben je door. Hey, Edwin, fijn weekend, man. Je hebt die prijs die komt sowieso jouw kant op. En nou, hou je telefoon in de gaten, want wie weet gaan we je ook nog bellen voor die Feyenoordkaart, hè?
1: Ja, nou ja, ik zit erop te wachten.
0: Dat dacht ik ook. Edwin, fijn weekend alvast. Werk ze nog even.
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Oké dan. Hoi.

0: Nou, feest ben je een beetje bijgekomen van de jongens.
1: Zeker, ja. Het is echt elke keer weer een feest om de jongens te horen.
0: De jongens ook, geweldig. We moeten het ook eventjes nog over de zomer hebben, Feza. Want we waren heel blij met die hoge temperaturen. Maar we moeten toegeven, het was ook wel erg droog. En door die droogte waren de waterstanden van de rivieren dan

0: uitzonderlijk laag. De parksluizen in Rotterdam waren zelfs gesloten om zout water buiten de deur te houden. En het Hoogheemraadschap van Delfland besloot om alle sluizen langs de zeemonden tussen Hoek van Holland en Rotterdam dicht te gooien om te voorkomen dat zout water het gebied in zou trekken. Nou, dit probleem speelt niet alleen dit jaar. De provincie en het waterschap en de gemeente Rotterdam hebben daarom bedacht om bij de parksluizen in Rotterdam een soort pomp te plaatsen om zout water buiten de deur te houden. Sandra Vrijkin, senior beleidsadviseur over dit project van de Hoogheemraadschap Delfland, hebben we nu aan de telefoon. Sandra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is misschien een beetje open sluizen intrappen, zeg ik dan maar. Maar zo'n pomp, hoe werkt dat?
1: Ja, als die parksluizen bij Rotterdam opengaan, dan stroomt er eigenlijk zoutwater vanuit de Nieuwe Maas naar de Schie ons gebied in. Mm-hmm. En het is dus de bedoeling dat die pomp een deel van dat zoute water meteen weer terugpompt. Oh, okay. He, dus zo komt er eigenlijk minder zoutwater Delfland binnen. Yeah. En dan hebben we ook minder zoetwater nodig om dat weer weg te spoelen. En dan kan die sluis tijdens droge periode vaker of langer open blijven.
0: Waarom is het eigenlijk
1: dat
0: zo?
1: Dat is het idee.
0: Ja, het is misschien ook een beetje een vraag naar de bekende weg. Maar waarom is het nou zo belangrijk dat dat zoute water buiten de deur blijft?
1: Nou, bij die parksluizen komen dus de Nieuwe Maas en de Schie bij elkaar. Mm-hmm. Dus elke keer met het naar binnen komen van de schepen komt er dus een slok zout water binnen. En dat zoute water is eigenlijk heel slecht voor de waterkwaliteit. Hè, want vissen en planten binnen ons water kunnen eigenlijk niet tegen zout. Dat nee. overleven ze niet. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. Dat is de ene kant. En de andere kant is, op het moment dat plaatsvindt, hebben we eigenlijk maar heel weinig zoetwater beschikbaar om dat zoute water weer weg te spoelen. Mm. Dus enerzijds willen we voorkomen dat de waterkwaliteit achteruit gaat. En anderzijds willen we juist zoetwater besparen in de zomer.
0: Ja, dus het is niet alleen die komst van de pomp is dus niet alleen ook omdat het deze zomer toevallig zo warm was. We wilden dit eigenlijk al langere tijd.
1: Ja, we zijn er al een tijdje mee bezig. We hebben natuurlijk al meerdere warme zomers gehad. En er is natuurlijk ook onderzoek voor nodig om te zien hoe komt dat zoute water nou de sluis binnen in het water van Delfland. Dus daar zijn een aantal onderzoeken hebben plaatsgevonden. En in een van die onderzoeken zijn ook meerdere maatregelen onderzocht. En een van die maatregelen lijkt een hele effectieve te zijn. Ook enigszins betaalbaar. En dat is die pomp geworden in de parksluizen.
0: En na de droogte van deze zomer heeft de provincie Zuid-Holland in de begroting 7,5 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van deze problematiek. Voor dus eventueel die pomp die het best schijnt te werken. Dat zegt gedeputeerde Robert Tiemann van Financiën van de BBB.
1: Ja.
0: Zijn jullie daarmee geholpen met die 7,5 miljoen?
1: Nou, kijk, we zijn al langer met gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland in gesprek over deze maatregel. Daar is nog geen definitief besluit over genomen. Want we zijn nu nog bezig over het ontwerp, over de verdeling van de taken en de kosten. Maar ook de bijdrage van het Rijk moet duidelijk zijn. Omdat we een aanvraag hebben gedaan bij het Delta Fonds. En als dat duidelijk is, kunnen we definitieve afspraken daarvoor maken. Mm-hmm. Maar daar zijn we over met elkaar in gesprek.
0: Ah, oké. Okay. Dus de komst van de pomp is dus ook nog niet zeker? Of dat wel?
1: Nee, we willen eerst de afspraken duidelijk hebben met elkaar. En dan kunnen we dat vastleggen. En kunnen we aan de slag.
0: Nou, dan ga ik je niet langer ophouden, Sandra. Dan kan jij gelijk in overleg.
1: Nou, dat ga ik meteen doen.
0: Geweldig. Ja. Sandra Vrijkin, senior beleidsadviseur van Hoogheemraadschap Delfland, over het misschien plaatsen van die pomp om het zoute water binnen te houden. Dus dankjewel en fijn weekend.
1: Graag gedaan. Fijn weekend. Dag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
6: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eiland leven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
14: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Het is 4:01. Dit is Rijnmond. Goedemiddag. Nou, misschien staat hij al rood omcirkeld in de agenda. Aankomende zondag is het Dierendag. Jawel, ga jij je huisdier extra in dat zonnetje zetten? Misschien een lekker snackje hier en daar, cadeautje erbij? Of krijgt hij gewoon eindelijk toestemming om op de bank te slapen? Laat het weten. Wat ben jij van plan voor Dierendag in de Rijnmond-app? Eerst het nieuws voor je. Dat krijg je van Martin van der Boogaard. Martin, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag Teun. De Rotterdamse club Villa Thalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Villa Thalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met een ontvoering, een gijzeling, een mishandeling en een beroving ook nog, ja. De Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. Dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad, en die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maas en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. Dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer, periode met zon, droog, 20 graden en ook morgen ook weer zonnige periode en ook dan een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
15: Martin, dankjewel. Dan nog even de ANWB fileinformatie, Fees.
0: Jazeker. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Hoorn 8 kilometer, 20 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Harmelen en Bunnik 12 kilometer, een vertraging van een half uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer, 20 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
15: Sterkte daar, wij rijden met je mee. Dat is één ding wat zeker is. Zondag is het Dierendag. Ga jij dan wat bijzonders doen voor je huisdier? Laat het weten in de Rijnmond-app.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
18: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Deze week is het overheerlijke speculatietaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu, voor maar €7,50. Met de complimenten van Meester Bakker Ollier.
19: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Je adverteert al vanaf €1000. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
23: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Faiza Albayrak.

0: Je bent bij de middagshow van Radio Rijnmond met Teun Willems, Feza Albayrak en Total Touch. Love Me in Slow Motion hoort je op Radio Rijnmond. Zondag is het weer zover, Fees.
1: Ja.
0: Dierendag.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Heb jij wat met Dierendag?
1: Ja, het klinkt heel lullig, maar niet echt.
0: Want?
1: En dat is vooral omdat ik vind, als je een huisdier neemt,
0: ja,
1: dan moet je echt genoeg tijd eraan besteden.
0: Absoluut.
1: Dus het is niet alleen, oh leuk als ik thuis kom en een hond kwispelt, nee, of rent kwispelend naar me toe. Dat vind ik zo egoïstisch, nee, om dat te denken.
0: Het is onderdeel van je gezin, je moet er tijd voor nemen.
1: Ja,
0: dat is
1: vind
0: echt,
1: ik ook.
0: Echt belangrijk.
1: En ik denk dat ik een hond best wel gewoon zijn gang zou laten gaan.
0: Ja.
1: En het heel zielig zou vinden op heel veel manieren, waardoor de hond zou bepalen in huis. Ik zou eerder voor een hond gaan, denk ik. Dus daarom ook dat ik geen huisdier heb,
0: nee,
1: bijvoorbeeld.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook nooit een huisdier gehad. Maar mijn vriendin heeft wel een hond bij haar, in haar ouderlijk huis.
1: Oh, ja.
0: En ik ben toch een beetje overstag. Ik ben ook echt helemaal dol op dat diertje. Het is echt zo'n leuk, vrolijk beestje is het. En inderdaad, super enthousiast als je binnenkomt. Echt heel erg blij. Dus ik heb ook een cadeautje gekocht voor de hond van mijn vriendin. Voor Dierendag, aankomende zondag.
1: Wat heb je gekocht?
0: Ik heb een knuffel gekocht. Van, ja, het is allemaal diertjes. Zijn natuurlijk een soort hamster met een hard stuk touw waar ze dan lekker in kan knagen.
1: Oh, heerlijk,
0: ja.
1: Dus,
0: Blue heet ze.
1: Oh.
0: Echt een heel leuk beest. Echt dol op Blue. Maar goed, het gaat niet om mij. Het gaat om Blue.
1: Inderdaad.
0: En ook om jouw hond. Laat eens eventjes weten. Of kat natuurlijk.
1: Okay,
0: of cavia, kanari. Maakt niet uit.
1: Alles kan.
0: Doe wat leuks. Elk dier is welkom. Laat eventjes weten wat jij van plan bent. Dit weekend voor je huisdier. Voor Dierendag. Is het een traditie die elk jaar terugkomt? Of zeg je nou gewoon een dag zoals

0: Met een naam als Somber kan je natuurlijk niet veel anders dan droevige muziek maken. Maar eerlijk is eerlijk, wel bijzonder lekkere droevige liedjes. Vind je niet?
1: Ja.
0: Wat een stem heeft deze jongen. Hij is pas 20 of zo. Hè?
1: Ja, hij doet het goed, hè?
0: Ongekend. Somber, my body isn't ready, hoorde je op Radio Rijnmond. Ja, wat je ook vaker hebt gehoord de afgelopen periode op Radio Rijnmond is dit. Nou, jij weet dat als je dat hoorde, dat je dan snel moest appen, hand in hand. Dat hoef je nu niet te doen.
1: Nee, zeg ik nu er gelijk is het bij. Te laat. Tenminste, te laat, dan klinkt het weer zo negatief. Maar we moeten nu de kaartjes weggeven.
0: We gaan de kaarten weggeven. Dat gaan we op de volgende manier doen. Ik heb hier een glazen pot. Je hoort hem. Daarin zitten alle briefjes van de mensen die mee gissen naar die kaarten.
1: Wat spannend.
0: Ja, en dan is het eigenlijk een kwestie van gewoon grabbelen. En dan kijken wie naar Feyenoord AZ mag, hè? Eens even kijken. Oh, die valt eruit. Dat is altijd een goed teken. Dit gaat hem worden. Feza heeft het briefje gepakt. Die rent nu naar de andere kant richting de telefoon. Om daar het telefoonnummertje
1: dit wordt leuk.
0: In te klikken. En het is natuurlijk best wel leuk. Het is de wedstrijd Feyenoord AZ. Ze hebben even een interlandbreekje. Dus Feyenoord zelf is gewoon aan het trainen. Speelt niet. Enkele spelers van Feyenoord natuurlijk wel. Zoals Zegio. Hè, die gisteren zijn eerste minuten maakte in een wedstrijd van het Nederlands elftal. Wat toch wel een zware pot was tegen de Grieken. Maar wie weet ga je hem wel zien. Eens even kijken wie hem misschien gaat zien. Telefoon gaat over.
2: Met Pia van de Mouw.
0: Dag Pia, met Teun spreek je van Radio Rijnmond.
2: Hallo.
0: Jij weet wat dat betekent.
1: Ja.
2: Oh, jongen, je maakt me zo ontzettend blij.
0: Ah, Pia, wat lief. Hoezo dat?
2: Nou, ik zit er eigenlijk al zo lang op te wachten. Ik ben al zo'n tijd niet meer in de Kuip geweest.
0: Ach, ja.
2: En ik ga nu vragen of mijn buurvrouwtje meegaat naar de Kuip.
1: Wat leuk.
0: Wat leuk zeg.
2: Ja, heerlijk.
1: Pia, we hebben jou, volgens mij hebben we jou bij afslag gesproken, hè?
2: Ja, klopt.
1: En toen zei je nog, inderdaad, ik probeer het al zo lang en ik weet niet of het me gaat lukken. Nou, het is hem geworden hoor.
0: Bij deze.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja. Ja, heel veel plezier. Jij zit dus bij de eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord tegen AZ in de Kuip.
1: Superleuk.
0: Samen met je Buffy. Dat is leuk, toch?
2: Nou, hartstikke fijn.
1: Nou, een sjaal heb je ook al.
2: Ja, nou, die zou vandaag opgestuurd worden, dus die heb ik nog niet.
1: Oh ja, klopt.
0: Die komt jouw kant op, dat sowieso, Pia. Hey, nogmaals gefeliciteerd, heel veel plezier in de Kuip en doe de groet ook aan je buurvrouw en verras er vanmiddag.
1: Ja, leuk.
2: Ja, nou, ze zit toevallig bij me en ik heb hem op de speaker staan, dus ze weet het al.
1: Ja, super. En ze gaat natuurlijk mee, hè?
2: Ja, de man heeft ook een seizoenkaart. Wij zijn allemaal echte Feyenoorders.
0: Geweldig, Pia. Veel plezier.
2: Hey, hartstikke bedankt.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
1: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
2: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
5: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
4: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
7: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
11: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
12: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
13: En ook nog eens gratis parkeren.
14: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
15: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign voor het complete Rolf.

0: half zes. Je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Weer verkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Allemaal op een rijtje, zo ook op de A4.
1: Ja, zeker. Yes. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 8 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En een melding voor de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 2 kilometer. Dat komt dus door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht op de parallelbaan. En dan verder nog de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Geldermalsen. 6 kilometer. Een vertraging van ongeveer een half uur.
0: Wij zijn met je, weet dat sterkte daar in de strijd. Dan gaan we eventjes naar het weer kijken. Misschien ook wel voor aankomende zondag, voor Dierendag. Als je een extra rondje met de hond gaat lopen, wie weet. Stefan van der Gijzen, heb jij huisdieren of niet?
2: Op dit moment niet. Ik heb wel altijd honden gehad.
0: Ja,
2: en ik heb een periode tussen mijn 12e en mijn 17e of zo, heb ik een hele tijd gifkikkers gehad.
0: Gifkikkers?
1: Hè?
0: Ja. Hoe kom je nou bij gifkikkers?
2: Ja, dat vond ik helemaal geweldig. En nou ja, misschien vind ik dat op dit moment ook nog wel geweldig. Alleen mijn vriendin niet zo. Ik heb het er wel eens over gehad. Maar dat zijn dus van die gifkikkers in zo'n paludarium met van die tropische planten. En van die nevel, weet je wel, van die watervalletjes. En helemaal geweldig. En dan ging ik naar de winkel fruitvliegjes kopen. Alleen die fruitvliegjes, die vlogen dus wel de hele dag rond in huis.
1: Maar zijn ze niet, ik bedoel misschien een hele stomme vraag, maar gifkikkers zeg je het voor niet, ja.
2: Nee, nou ja, omdat ze in gevangenschap niet hun natuurlijke voeding krijgen, zeg maar. Dus alleen maar fruitvliegen zijn ze dus niet zo giftig als wat ze normaal, zeg maar, in de natuur zouden kunnen zijn. En je moet ze ook niet aanraken, je moet ze ook niet in je hand vasthouden.
0: Want dat is ook niet goed. Dus even je tong langs ook niet.
2: Nee, je kan er alleen naar kijken.
0: Ook mooi, want het zijn altijd vele kleuren hebben ze volgens mij altijd. Hè?
2: Ja, ik had blauwe en gele met zwart. Nee, ik had van alles wat.
0: Geweldig.
2: En ze fluiten ook, hè? Die kikkers die kwaken niet. Nee, ze fluiten.
1: Echt waar?
2: Ze
1: hoorden ook nog eens uit.
2: Ja, ze maakten echt een flinke bal.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, Stefan, ik snap wel dat jouw vrouw geen zin hebt dat die beesten in huis komen.
1: Nee.
0: Fluitvliegen, fluiten de dieren, je kan ze niet aanraken. Nou, lekker dan.
2: Precies.
0: Hey, wat gaat het weer doen? We dwalen af.
2: Ja, het weer vandaag zag er toch wel goed uit. Mooi najaarsweer vandaag. Geregeld zon, aangename temperaturen rond de 20 graden. Nou, en het weertype van vandaag is eigenlijk ook het weer voor dit gehele weekend. Dus eigenlijk kunnen we het hier wel bij laten, Teun.
0: Okay.
2: Dat is natuurlijk een grapje. Maar vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. Plaatselijk kan mist ontstaan. Minimumtemperatuur tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend dan beginnen we plaatselijk weer met die mist. Die zal snel verdwijnen. En dan is het dus weer de beurt aan de zon. Soms ook wel wat bewolking, maar het blijft droog. En opnieuw... Ja, die hele aangename temperaturen rond de 20 graden. En die 20 graden is flink te warm voor de tijd van het jaar. Want normaal is het zo'n 16 graden overdag. Nou, zondag dezelfde dag dus als zaterdag. Ja, eigenlijk wel heerlijk weer om erop uit te trekken dit weekend.
0: Netjes man, lekker. Nou, dan ga jij zondag lekker in de sloot gifkikkers zoeken.
2: Nee, daar zitten ze helemaal niet.
1: Nee. Moet wel opletten.
2: De kikkers, de groene kikkers. Dan zou je echt voor naar het buitenland moeten gaan. Maar dat gaan we niet doen. Anneke.
0: Oké, dan ik word even terecht op de vingers getikt. Je hebt groot gelijk, Stefan. Hey, fijn weekend, man.
2: Jullie ook, jongens.
1: Hoi.
0: Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin van der Boogaard, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Teun. Het optreden van rapper Joey AK in de Rotterdamse club Villa Thalia was al afgelast. Maar nu is ook de club aan de Kruiskade op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Er waren namelijk signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK is een omstreden rapper uit Amsterdam die in verband wordt gebracht met onder andere ontvoering, mishandeling en een beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat heeft weer te maken met de oorlog tegen Iran, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot deel stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Ja, en veel van die diesel ligt opgeslagen bij ons in de Europoort en op de Maasvlakte. En in Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. En er wordt nu gekeken of er misschien gif in die afgegraven grond zit. Ja, en ik las al vanochtend in de Volkskrant, geloof ik, dat het misschien wel eens giftige paddenstoelen zouden kunnen zijn.
0: Ja,
3: de natuur is natuurlijk ook geen lievertje.
0: Nee.
3: Je denkt al heel snel, het is een dierenbeul die actief is, maar... kan ook de natuur zelf zijn.
0: Moeder natuur is ook niet altijd even lief.
3: Nee,
0: voor
3: is heel vreed.
1: Nee.
0: En zo is het ook wel weer. Martin, dankjewel.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Nou, moeder natuur niet, maar jij misschien wel. Want wat ga jij doen voor Dierendag? Laat het weten in de Rijnmond app.
4: Radio met een grote R.

0: Het is eigenlijk een kerstliedje dit.
1: Weet je dat?
2: Nee, echt?
1: Ja, het is echt een kerstliedje. Ben ik serieus? Ja, het gaat over de kerst 1914. Dan weet jij, dat is tijdens de Eerste Wereldoorlog. En met kerst 1914 legden toen zowel de Britten als de Duitse soldaten tijdelijk hun wapens neer. En in No Man's Land, zoals ze dat zingen in het liedje, gingen ze ook met elkaar voetballen en kaartjes uitwisselen en cadeautjes. Echt gebeurd. Eventjes geen vijanden, maar gewoon even samen kerst vieren.
2: Ja, dat verhaal heb ik wel gehoord. Ja, dat vind ik altijd wel heel
1: bijzonder,
2: mooi.
1: Bijzonder, hè?
2: Ja.
1: Daar gaat dit liedje over.
2: Wat
1: van de Farm All Together Now. Hoorde je op Radio Rijnmond. Hey, we hebben het eventjes over Dierendag, want het is aankomende zondag alweer.
2: Ja.
1: Toch wel een dingetje voor veel mensen. Dieren zijn natuurlijk een onderdeel van heel veel mensen hun leven. En ook een heel belangrijk onderdeel. En we vroegen jou, joh, wat ga je nou eigenlijk doen met Dierendag? En leuke reacties.
2: Jazeker, want Ad die zegt, de vogels in de tuin krijgen elke dag zaad. Zondag ga ik vooral mezelf verwennen met onder andere een tompoes. Want dan ben ik zelf jarig.
1: Hey, Ad, gefeliciteerd alvast.
2: Gefeliciteerd, Ad. Ja, en dat is ook belangrijk, hè, dat we elkaar vieren.
1: Zeker.
2: Maar dan zegt Arita, en dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Maar daar hebben we het net ook al wel over gehad. Mm-hmm. Ik heb al eerder mijn Mika laten zien. Een hele mooie foto van haar hond heeft ze er inderdaad bij gedaan. Supermooi. En ik vind Dierendag onzin, zegt ze. Je moet altijd goed zijn voor je dier. En
1: absoluut.
2: Dat is natuurlijk ook wel.
1: Helemaal mee eens, tuurlijk. Ja. En we hebben ook nog een berichtje van Peter Buurman. Die zegt, hoi Feza en Teun. Dierendag, ja, mijn twee hondjes Pluto en Trixie. Die worden volgens mij al genoeg verwend, hoor. Ze hebben in de huiskamer hun eigen bank. Nou, dat ga ik kijken of ik dat thuis ook door de bühne heen krijg. Een eigen bank. En met mijn dwergpinschertje Trixie, zegt hij, slaap ik elke nacht gezellig. Lepeltje, lepeltje. Groetjes van Peter uit Papaya. Dat is ook wel schattig.
2: Ja, zeker.
1: Nou, Trixie heeft het goed voor elkaar.
2: Zeker.
1: Een eigen bank. En er wordt s'nachts ook nog vastgehouden.
2: Nou.
1: Trixie, niet klagen als je zondag even geen snoepje krijgt. Je hebt het goed
2: precies.
1: Voor elkaar. Leuke reacties allemaal. Leuk dat jullie dat laten weten. Ik heb er ook een plaatje bij uitgezocht. En dat kan natuurlijk niet beter dan Animal van Cat's Eye.

0: Dat nummer had eigenlijk gewoon een instrumentaal nummer moeten zijn.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, is wel grappig, want dit hele deuntje en die piano en die trompet, saxofoon, alles was allemaal al geschreven. En toen kreeg Srax, de schrijver van de tekst, van Madness, het onder ogen. En die dacht, joh, ik zet er gewoon wat debiele teksten bovenop. En dat vind ik hartstikke leuk. Is echt hoe het gegaan is. En dat werd daardoor een van de bekendste nummers van Madness. Nightboat to Cairo hoorde je natuurlijk op Radio Rijnmond. En dan gaan we het eventjes hebben, Fees, over iets waar ik echt helemaal wild van word. Oh. Waar ik echt heel blij van word. Ik ben heel erg begaan met dit onderwerp. En dat is niks minder dan de Bruine Kroeg. Heerlijk, ja. Hey, je kan dit weekend de ultieme kroegentocht gaan doen in Rotterdam. Zaterdag in Rotterdam en zondag in Amsterdam. Het is echt een grote kroegentocht. En dat is volgens initiatiefnemer Mickey Ventros en eigenaar van Bruine Kroeg Gieterij het Zwaantje in Rotterdam ook een soort van ode aan zo'n Bruine Kroeg. Ja, Mickey, je hoeft het mij niet uit te leggen, maar wat is er nou zo bijzonder aan de Bruine Kroeg?
2: Ja, ik denk het samenkomen en het ontmoeten op een plek. No nonsense. Niet te moeilijk doen. Ja, het is een huiskamer van de stad.
1: Ja, ah, mooi.
2: En zo heeft het altijd gegolden. En ik denk dat we dat proberen uit te dragen op deze dag. Alleen dan in het groot.
0: Ja, geweldig, man. Huiskamer van de stad. Je kan het eigenlijk niet beter zeggen, toch?
1: Ja.
2: Ja.

0: Nee, ja, het wordt natuurlijk vaak gezegd en vaker genoemd. En ja, weet je, de kroeg is natuurlijk gewoon al eeuwenlang heeft een functie. En ik denk dat de huiskamer van de stad ja, al vaker zo genoemd wordt. Het is natuurlijk wel echt een plek waar je samenkomt. En ik denk dat het altijd zo is en altijd zo zal blijven zelfs. Dus ja. Daarom is er ook zoveel behoefte aan en zoveel aandacht voor. En is er ook vanuit de gemeente ooit gevraagd om aan ons om zoiets op te richten.
1: Maar is er ook niet een bepaald imago van veel oude mensen, een beetje stoffig, bepaalde kleedjes en donker en weet je wel, altijd een bepaalde sfeer en een ruimte en een bepaalde groep die daar binnenkomt. Is dat niet ook een bepaald imago van Bruine Kroeg?
0: Ja, nee, zeker wel, zeker wel. Tuurlijk, ik denk dat echt wel van de oude tijd is en dat de cultuur en de historie die in dat soort panden ligt, zeker dat cultuurtje met zich meebrengt. Alleen, ja, weet je, met de tegenwoordige tijd denk ik dat mensen een soort hang naar die nostalgie weer krijgen. Ja. En ten opzichte of in vergelijking met andere horeca is het natuurlijk anders, weet je hoor. Er is niet zoveel digitaliteit en het gaat gewoon over het gesprek en over het ontmoeten van elkaar. En ik denk dat juist ook weer, merk ik in ieder geval, bij mij natuurlijk ook. Oud komt nog steeds, maar jong vindt zich ook weer in die cultuur.
1: Oh, dat is leuk.
2: Nou ja, je haalt de woorden uit mijn mond, Mickey. Ja. Het is heerlijk.
1: En ook, ze morgen bij.
2: Ja, zeker. Maar wat daarbij ook gezegd moet worden, denk ik ook, is dat inderdaad, er is misschien nog ergens een beetje een oud beeld van zo'n Bruine Kroeg. Maar de Bruine Kroeg gaat ook met zijn tijd mee. Hè? Dus er zijn ook wel ontwikkelingen. Zoals, het is niet meer dat je alleen nog maar een biertje en pindas kan krijgen.
1: Okay.
0: Nee, zeker. Nee. Kijk, wij namen toen 3 jaar geleden Café Hollandia over. Dat heet nu een Gieterijs Zwaantje. Ja, weet je wat je doet? Je behoudt wat ik in ieder geval deed. Dus behouden van de oude sfeer. Alleen ja, je brengt het wel terug naar deze tijd. Dus je wil ook dat vrouwen zich er welkom voelen en dat er 12 verschillende wijnen op de kaart staan.
1: Dat is goed.
0: Kroeg 2.0 zeiden wij altijd.
2: Geweldig.
0: Ja, je wil ook mee met de tijd. Alleen de sfeer en de cultuur moet je wel in ere houden. Ja.
2: Nee, dat ben ik met je eens. En dat gaan jullie ook een beetje proberen te doen aan de hand van die kroegentocht dan, hè? Die kroegenparade. Vertelt, hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Nou ja, we hebben eigenlijk vorig jaar die vraag gekregen vanuit de gemeente om iets leuks te organiseren. Omdat er dus inderdaad een beetje een stoffig imago ligt over de Bruine Kroegen. En dat ze ook bang waren dat het een beetje zou gaan verdwijnen. Mm-hmm. Dus toen zijn we iets gaan verzinnen wat leuk is om dit weer een beetje aan elkaar te binden. Dus toen hebben we eigenlijk in Rotterdam in ons netwerk gevraagd of iedereen 1 dag iets leuks wil organiseren in hun eigen identiteit. Dus dat mag een bandje zijn, dat mag klaverjassen zijn, dat mag je eigen gehaktbal die dag gratis weggeven aan iedereen. Ja, alles in de sfeer van de kroeg, wat eigenlijk de kroeg is, dan moeten we die dag eventjes met z'n allen een keertje extra naar buiten brengen. En zorgen wij wel dat er zoveel mogelijk mensen op de been zijn om daar van te genieten die dag.
2: Geweldig,
0: en
2: man.
0: Dat was vorig jaar vrij klein. En dit jaar kregen we ineens contact met Amsterdam om het gewoon samen te doen onder dezelfde noemer, met dezelfde vlag. En
1: leuk.
0: Ja, ze doen er nu 110 kroegen in Amsterdam mee. En 41 in Rotterdam.
2: Zo,
0: en denk ik dat het dus zaterdagmorgen is in Rotterdam en die dag daarna in Amsterdam.
2: Ah, geweldig.
0: Ja. En dan zie je dan toch dat het gewoon weer leeft. Want uiteindelijk zijn wij een jaartje of 36, die jongens uit Amsterdam, ook mijn leeftijd ongeveer.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en het is gewoon, het leeft juist meer dan ooit, denk ik weer.
2: Geweldig, man. De grootste kroegentocht van Nederland zit er dus aan te komen. Hey, Mickey, om het af te sluiten, hoe ziet jouw perfecte kroegentocht er nou uit dan?
0: Ik zal je heel eerlijk zeggen dat die van mij, om het even naar Rotterdam te betrekken, dit idee ooit gestart was van een soort challenge die ik deed vanuit Marconiplein tot aan de Eendrachts. nee, wat zeg ik verkeerd? Oude Binnenweg.
2: Ja, ja.
0: Dat was eigenlijk 1 lange straat.
2: Ja.
0: Dat was 15 jaar geleden, toen zaten er nog 26 kroegen op je route.
1: Oh nee.
0: En dat hadden wij als een soort challenge om dat te halen naar de Oude Binnenweg. Nou, ik kan je vertellen, En dat heb ik nu nog nooit gehaald. Want probeer maar eens een fluitje te drinken bij elke kroeg. Dan ga je niet aankomen. Nee. Bij de, maar daar is wel het idee gestart. Dus de oude kroegen pakken op de nieuwe binnenweg, oude binnenweg. Oh, eigenlijk top. De hele stad door. En daar is dit idee door ontstaan. En dat is dus eigenlijk mijn ideale kroegentocht.
1: En wat was je max dan?
0: De max wat ik haal.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik kan niet over de menigte spreken. Hè?
1: Nee.
0: Ik kom aardig wat aan. Ja. Maar meestal houdt het bij 6-7 kroeg nog wel op. Ja.
1: Dan, okay.
0: Dan ben je of gezetteld, of je bent helemaal klaar. Of
2: ja. Op een van de bovenstaande.
0: Ja, ja, precies.
2: Hey, Mickey, je brengt me op ideeën, man.
0: Ja, maar goed zo. Ja,
2: geweldig. Heel veel plezier dit weekend. Zaterdag dus het begin van de ultieme kroegentocht in Rotterdam. Zondag in Amsterdam. En Mickey, jij bent daar één groot onderdeel van ook.
0: Helemaal leuk.
2: Geweldig, fijn weekend.
0: Heel plezier, jongens.
2: Hoi, hoi. Hoi. De grootste kroegentocht van Nederland. Nou, gezellig, joh. Eerst in Rotterdam, dan Amsterdam. En ga je nou meedoen? Ga nou niet diezelfde fout als Mickey maken. Neem af en toe ook even een glas water. Dat kan echt geen kwaad.
1: Ja, kun je dan langer door?
2: Zeker.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Een hele goedenavond, het is 6 uur, je bent bij Rijnmond. Het Radio Rijnmond referendum gaat zo beginnen. En dan wel een muzikaal referendum. Want de afslagen staan voor je klaar. Welke, dat hoor je zo. Eerst het nieuws van Martin van der Boogaard. Martin, goedenavond.
14: Goedenavond, Teun. De Rotterdamse club Villa Thalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de omstreden rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en de veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Villa Thalia niet kon doorgaan. De rapper uit de Bijlmer heeft een omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met een ontvoering, een gijzeling, een mishandeling en een beroving. De grootste industrielanden in de G7 halen 100 miljoen vaten diesel uit de noodvoorraden. Dat volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. Dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een strategische dieselvoorraad, en die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. Dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. En de afgegraven grond die is in een container gestopt en wordt onderzocht. En het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is nu afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. En het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
13: Martin, dankjewel. Dan nog even de ANWB file-informatie. Is het nog een avondspits?
15: Ja, de files worden wel korter, maar er zijn nog wel wat files. Bijvoorbeeld op de A4 is het behoorlijk druk. Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. 8 kilometer, een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. 6 kilometer, een kwartier. En dan even kijken, de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 6 kilometer, een vertraging van ruim 10 minuten.
13: Heel veel succes als je daar nog in staat. Geen zorgen, wij zijn erbij. Jij hebt het dit uur ook voor het zeggen, ook dat nog. Want welke kant gaan we op? Welke plaat wil jij horen? De keuzes, die krijg je zo. Dus blijf erbij en maak je klaar om te stemmen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
19: En ook nog eens gratis parkeren.
20: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beierland.
21: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
28: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
29: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
28: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond.
1: Met Teun Willems en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Maar er zit heel veel van Joe Cocker in dit nummer.
1: Echt?
0: Ja, sterker nog, Joe Cocker die draagt deze plaat een beetje. Niet met zijn stem, maar wel met zijn muziek. Want als we eventjes teruggaan naar 1972, toen maakte Joe Cocker dit. Hoor je het? California knows how to party. Het is dus gewoon een sample van Joe Cocker, dit nummer. Dus dat hebben Tupac en Dr. Dre hartstikke mooi gemaakt in California Love.
1: Nice.
0: Maar iemand was ervoor. Joe Cocker.
1: Wat goed.
0: Ja, leuk hè? Ja, ja. Hey Fees, het laatste uurtje, dat betekent heel veel muziek. Maar ook eventjes terugkijken op wat we allemaal gedaan hebben. Want waar hebben we het over gehad vandaag allemaal?
1: Nou, wij hebben vandaag hebben we het sowieso gehad over nieuwe plannen bij Parksluizen hier in Rotterdam, dicht bij ons in de buurt, om de droogte tegen te kunnen gaan.
0: Ja, er wordt er zijn plannen en er wordt over gesproken om een soort pomp te plaatsen die het zoute water uit ons zoete water houdt.
1: Ja.
0: Dat is nog best een klus, lijkt mij.
1: Ja, zeker. En je weet dat afgelopen zomer, omdat het dus zo droog was en lage waterstanden, en dan moesten zelfs die sluizen dicht. Dus is het wel fijn dat er nu naar blijvende oplossingen wordt gezocht. En dat ook niet wordt gedaan als het echt nodig is.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon als voorbereiding, zeg maar.
0: Nou, daarom. En over pompen gesproken, het is de enige manier, zegt Guus Meeuwis dan altijd, over het bier, hè?
1: Ja.
0: Ken je dat niet?
1: Nee.
0: Het woord pompen of verzuipen, dat is de enige manier.
1: Aha.
0: Leuk, hè? Want de grootste kroegentocht van Nederland staat dit weekend voor de deur.
1: Kroegenparade.
0: 41 kroegen in Rotterdam, 110 in Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat is nieuw. De kroegenparade, Mickey, die vertelde ons daarover, de initiatiefnemer daarvan. Van Giet Rijt Zwaantje ook is die. Over de grootste kroegentocht van Nederland. Wel leuk, toch?
1: Ja, superleuk. Ik bedoel, ik heb het nooit echt gedaan. Ik bedoel, ik heb wel eens twee plekken naar elkaar bezocht.
0: Ja.
1: Maar echt een tocht.
0: Echt van kroeg naar kroeg.
1: Van kroeg naar kroeg of van restaurant naar restaurant om daar dan. Dat heb ik nog nooit gedaan, denk ik.
0: Nee,
1: jij?
0: Ik ken het hoor. Het is, vaak heb je zo'n heel leuk idee aan de voorkant. We gaan dan en dan die.
1: Ja.
0: Maar vaak is het zo, als je dan bij kroeg 2 denkt van, nou, het zit eigenlijk best lekker hier.
1: Ja.
0: Het is gezellig. We blijven zitten. Maar de grootste kroeg van Nederland.
1: Gewoon doen.
0: Gewoon doen, want het is meer dan alleen een biertje drinken. Er worden ook dingen georganiseerd, zoals een gehaktbal die gemaakt wordt. Weet ik het allemaal wat. Ja. Leuke dingen. Dus
1: spelletjes, kunt alles.
0: Zeker.
1: Kijk op de lijst. Op de website.
0: Dat dacht ik ook. Dat hebben we allemaal besproken. Veel muziek en er komt ook nog veel meer muziek aan. Want jij mag binnen nu en 2 minuut 24 mag jij gaan bepalen welke muziek we gaan draaien. Dat klinkt specifiek. Dat komt omdat deze plaat precies 2 minuut 24 duurt. Wabababalu!

0: Tutti Frutti hoorde je op Radio Rijnmond. In de middagshow waar wij gaan afdalen richting de eerste afslagen. Met daarbij de vraag, ja, welk raam gaan we eigenlijk openzetten vandaag?
1: Nemen we afslag 1?
0: Is dat U2 Window in the Skies? Afslag 1.
1: Of nemen we afslag 2?
0: Oletta Adams. Window of Hope. Afslag 2. Laat het maar weten in de Rijnmond app. Welk raam gaan we openzetten? Is dat afslag 1, U2, Window in the Skies? Of is dat afslag 2, Oletta Adams, Window of Hope? Ja, het is nu aan jou. Afslag 1 nogmaals, U2, Window in the Skies. Of afslag 2, Oletta Adams met Windows of Hope. Is dit Sienna Spyro, Great Expectation?

Sienna Spyro, Great Expectation. Radio Rijnmond, waar jij in de app mag laten weten, ga jij voor U2, Window in Disguise, afslag 1. Of Oletta Adams, Window of Hope, afslag 2. Is dit Aha, Cry Wolf?

0: geluid van Aha. Crywolf. In de middagshow van Radio Rijnmond, waar wij afdalen naar het allereerste afslagje. En Fees, aan jou de eer. Welke gaat het worden?
1: Oeh, ja, het was wel spannend hoor. Ja. Even kijken, Regina die zegt beide knettergoed, maar als grotere fan van U2 ga ik daarvoor.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan waren er toch iets meer stemmen voor afslag 2. En dan zegt Corrie bijvoorbeeld afslag 2, wat een prachtstem heeft ze.
0: En dat is ook zo, Corrie. Het is de stem van Oletta Adams met Window of Hope op Rijnmond.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
2: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
3: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Vrijdag 9 oktober in Ahoy, Rotterdam. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: Deze week is het overheerlijke speculaastaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 euro. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Voor een nieuw broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
8: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
9: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Wilt u ook een luxe schuifdeur of inloopkast voor de beste prijs? In oktober, november en december met gratis montage. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardijen Rotterdam.
13: 6:01, dit is Radio Rijnmond. Een hele goede avond. Weerverkeer en de hoofdpunten van het nieuws. Staat er nog ergens iemand op een rijtje?
14: Jazeker, op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... tussen Prins Klausplein en Den Hoorn. 7 kilometer, een vertraging van ongeveer 20 minuten.
13: Dat is hem?
14: Nou ja, er zijn nog een aantal andere files... maar dat is rond de 5 minuten vertraging.
13: Oké, nou heel veel sterkte op die A4 en de rest... Je bent er zo weer vanaf, joh. Hey, het weer. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en kan lokaal mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Dan zijn er morgenperioden met zon, blijft het ook droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Nou, de dagen daarna geregeld zon, op de meeste plaatsen blijft het dan droog. En in de nacht en ochtend is er dan kans op mist. Hou daar rekening mee. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin van den Boogaert, goedenavond.
15: Ja, goedenavond Teun. Op last van de burgemeester is de Rotterdamse club Villa Thalia voor 24 uur gesloten. Vanavond zou de omstreden rapper Joey AK daar optreden. Dat ging al niet door, omdat hij Rotterdam niet in mocht. Maar omdat er signalen waren dat de openbare orde en veiligheid nog steeds in het geding waren, moet Villa Thalia 24 uur de deuren gesloten houden. De rapper uit de Bijlmer wordt in verband gebracht met zware criminaliteit. Hij is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De belangrijkste industrielanden halen 100 miljoen vaten diesel uit de noodvoorraden. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. De dieselvoorraden van Nederland liggen voor een groot deel opgeslagen in de Europoort en op de Maasvlakte. En in Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Er wordt nu gekeken of er misschien gif in die afgegraven grond zit. En het afgegraven deel van het Schiedamse park is voorlopig afgezet.
13: Martin, dankjewel.
16: Dit Dit is Radio Rijnmond.
13: Straks, Feza, gaan wij het weer eventjes hebben over een bepaald weerfenomeen of een moment in het jaar waar we toch anders over denken.
14: Oké.
16: Radio met een grote R.

0: Als je ouder was, rond 1993, dan heb je waarschijnlijk hele slechte herinneringen aan dit nummer.
1: Hoezo?
0: Nou, ik heb de reacties onder de YouTube-video van deze plaat gelezen, waarvan iedereen zei, ach, mijn ouders vermoorden me echt. Ik had het uren achter elkaar op repeat staan. Echt nog een keer.
1: Dan word je gek. En ja, dat is waar.
0: Ik moet wel toegeven, ik snap het wel.
1: Ja,
0: heerlijk zetje. Freeze, IOU op Radio Rijnmond.
1: Dat is waar.
0: Waar wij het eventjes gaan hebben over het volgende. Want Fees, jij stormde de redactie op vanmorgen. En jij was niet blij, kunnen we zeggen. Want oktober is aangebroken. Vertel.
1: Ja, nou ja, sowieso heeft iedereen het over stoptober. Ja, stop daar nou eens ook gewoon mee. Maar een ander verhaal is dat ik met oktober altijd het idee heb dat het van die tussenmaanden zijn. Weet je, ik bedoel, ik ken eigenlijk alleen mijn broertje is jarig en dat is leuk, want dat vieren we dan. Maar verder ken ik eigenlijk heel weinig mensen die jarig zijn in oktober en november. En er is verder ook niet heel veel aan de hand. Ja, misschien Halloween of zo, maar dat vier ik niet per se. En dus iedereen, tenminste, ik heb dan zoiets van, ik kijk liever uit naar december.
0: Ja.
1: Want dan heb je heel veel, nou, dan heb je echt die feestdagen en oud en nieuw en zo. Dus dan is er weer wat, dan gebeurt er weer wat.
0: Okay.
1: En je hebt ook geen vrije dagen. Ja, herfstvakantie, maar dat, ik bedoel, is voor ons niet echt meer een vrijdag. Als je op school zit, is dat leuk.
0: Mm-hmm.
1: Dus het zijn zo van die tussenmaanden. Dus het zijn, ik word daar ook niet echt vrolijk van. Nee. Zo, het weer is ook niet echt vrolijk.
0: Nee.
1: Het gaat nu veel meer regenen en zo. Dus ja, ik weet niet.
0: Jij slaat ze liever over.
1: Ik sla deze maand wel even over, ja.
0: Ik niet. Ik vind het, het klinkt heel raar. Als het gaat regenen, zal je me ook zeker betrappen op het feit dat ik wel eens een keertje ga zeggen, regent het nou weer? Maar nu, zeg maar, richting die maanden, denk ik wel, ja, dan gaan de blaadjes gaan een beetje vallen. Zit je buiten, lekker of binnen lekker knus, dekentje, kaarsjes aan. Ik weet niet, ik vind het toch wel wat hebben, die maanden ook, zo lekker vertoeven.
1: Ja.
0: Dus laat het maar lekker regenen, wat mij betreft.
1: Okay.
0: Goed, wij hebben er weer platen bij gekozen.
1: Ja.
0: Jij zegt, overslaan die hap, dus welke heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor In Between Days.

0: Leuk plaatje hoor, Fees.
1: Ja, van The Cure.
0: In Between Days dus van The Cure. Dat is die van Feza. Afslag 1. Of zeg je, nou, ik vind het ook wel leuk dat dat weer stiekem. Dan doen we deze. Laat maar regenen. Dus

Nou, laat maar weten. Zeg jij nou dat ze dat oktober, dat november, wat mij betreft, mogen we ze overslaan, die maanden. Dus doe mij maar The Cure en In Between Days. Of zeg je, nou, ik vind het eigenlijk wel leuke maanden, dat het een beetje slecht weer is. Maakt me niet zoveel uit. We maken er gewoon wat gezelligs van. Dan ga je voor The Weather Girls met It's Raining Men. Laat maar weten. In de Rijnmond-app. Het balletje ligt dus bij jou. Ga je voor The Cure of voor The Weather Girls?

van Jordi. En daarvoor nog Baby Doll, Jamie Miller op Radio Rijnmond. In de Rijnmond-app mag jij nog even laten weten of jij net als Veza een hekel hebt aan oktober en november en dus gaat voor The Cure in between days, want je slaat die maanden liever over. Of zeg je net zoals ik, nee, die herfst, laat maar komen. It's raining men, the weather girls.

0: Radio Rijnmond. Dios.
1: Nou, toch wel. Het houdt dus wel een keer.
2: Ja, precies.
1: Het stopt abrupt, stopt het ding. Dat is ongelooflijk. Fees, je hoort het. Het spannende muziekje klinkt. Dat betekent, wij gaan naar de allerlaatste plaat. Welke gaat het worden?
2: Oh, ja. Arita zegt, Feza, sorry. Ik ben het helemaal met Teun eens. Bovendien ben ik qua verjaardag een herfstkindje. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat zegt Danny bijvoorbeeld ook. Die zegt, ja, moeilijk, maar ik ga voor afslag 2. Ik ben jarig op 13 oktober.
1: Gefeliciteerd.
2: En op die dan nog... En op die dag nog 2 vrienden van mij. En mijn oom was op 14 oktober jarig.
1: Goeiedag.
2: Maar ja, dat is waar. Ik ken gewoon niet zo heel veel mensen die in oktober jarig zijn. En ook Els die zegt... Nee joh, ik ben op 10 oktober jarig. Team Teun, geweldig nummer. Maar stoptober vindt ze ook niks. Dus daar zijn we het over eens. En dan zegt Vince, doe maar afslag 1. Omdat ik het zo mooi vind en dan kan ik lekker meezingen. Tim zegt, goede keuze, Feza. Ik ga ook voor The Cure. En Regina zegt, nou, ik vind ook niet echt leuke maanden... Je moet weer zoveel kleding aan. Dat is weer maar ze gaat dan toch voor afslag 1.
1: Dat was...
2: Dat was Ria, sorry. Ja? Die zegt, dan moet je weer zoveel kleding aan. Mm-hmm. En Regina die zegt, muzikaal gezien neem ik afslag 1. Maar oktober vind ik wel een van mijn favoriete maanden. Maar ja, dan dus inderdaad veel meer mensen die zeggen afslag 2... Jos die zegt lekker binnen in een bruine kroeg.
1: Ja, lekker Jos. Zeker.
2: En even kijken. Yvonne en Jan die zeggen... Nou, jammer voor jou, Feza. Maar misschien op andere gedachten brengen. Want oktober is wijnmaand.
1: Kijk.
2: En die is ook jarig. En Aklaya zegt... De maand oktober vind ik iets hebben. Je gaat meer pompoen eten en stoofvlees. En de boswandelingen zijn heel mooi in de herfst.
1: Heerlijk.
2: Nou, en ze heeft ook nog eens een keer vrij met... ze is vrij met herfstvakantie. Dus ze zegt, kom maar op.
1: Nou, kom maar op. Hier is hij dan. The Weather Girls, de laatste plaat van ons programma. Feza, dankjewel weer.
2: Jij ook.
1: Wat ga je doen dit weekend?
2: Ik ga naar de kapper.
1: Kijk, ik ga lekker naar Van Oudhuizen luisteren met Het Weekend Is Er.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame. En adverteer al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
5: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
6: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
7: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
8: Deze week is het overheerlijke speculatietaartje met spijs van echte amandelen in de aanbieding. Nu voor maar 7,50 euro. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Het is 7 uur en dit is Radio Rijnmond. Het is vrijdagavond, dames en heren. De werkweek zit erop. Het weekend kan beginnen. En dus is het tijd voor de Vrijmibo Afterparty. En om dit zonnige weekend in te luiden heb ik straks een heerlijk positieve inkomer. En daarna spreken we met Solomon Kiefle, eigenaar van Palet. Een Rotterdams merk met een bijzonder verhaal dat een bijzonderlijke stap heeft gezet. Maar eerst het nieuws door Martin van den Boogaert.
19: Goedenavond, Jeroen. Vanavond dient met spoed een kort geding om het geplande optreden van de omstreden rapper Joey AK in de Rotterdamse club Philatalia alsnog te laten doorgaan. Philatalia kreeg van de gemeente te horen dat het de deuren voor 24 uur gesloten moet houden, omdat er signalen waren dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Een eerdere maatregel van de gemeente om de rapper de toegang tot de stad te verbieden werd door de rechter tegengehouden. De rapper uit de Bijlmer is zeer omstreden. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Het optreden van Joey AK staat gepland voor 11 uur vanavond. Het spoedkortgeding van Philatalia begint nu. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Weena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar Park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Weena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. De grootste industrielanden in de G7 halen 100 miljoen vaten diesel uit de noodvoorraden. Dat volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. Dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Perzische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad, en die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in de tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot ongeveer 8 graden. En er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag periode met zon en droog. En de middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Ik zie nog één file. Die staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn. En die file is 3 kilometer lang.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
20: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
0: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
21: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
22: En dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
21: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
21: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
23: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
24: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
23: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: De Vrij Mibo Afterparty.
25: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

Came met Rain Down On Me. Goedenavond, ik ben Jeroen Heidrecht en ik heb er weer mega veel zin in om met jou het weekend af te trappen. 2 uur lang de Vrijmibo afterparty op Radio Rijnmond. En ik weet niet hoe je week is geweest. Misschien had je wel een geweldige week. Misschien ging alles van maandag tot vrijdag fout. Maar of het nou goed of slecht ging, ik heb wat voorbereid om je weekend lekker van start te gaan met een hele reeks aan positief nieuws. En iets na 7:30 spreken we de man achter Palet. Een Rotterdams kledingmerk met een achtergrondverhaal dat bijna niet Rotterdamser kan. Nou, genoeg op de planning dus. Maar eerst Garland Jeffries met heel rock'n'roll.

Olivia Rodrigo met Drop Dead. En we krijgen de hele week natuurlijk genoeg nieuws over alles wat er allemaal, ja, ook wel misgaat in de wereld. Terecht, dat is natuurlijk ook nieuws. Maar het is vrijdagavond. Het weekend staat voor de deur. En daarom begin ik de komende maand, iedere vrijdag, met nieuws waarvan je denkt, ah, gelukkig. Het gaat gewoon ook eens lekker in de wereld. Dus, ik heb het nieuws van deze week doorgespit. En er zijn wel wat hele leuke dingen. Dus het is tijd voor positief nieuws om je weekend lekker te kickstarten. Komt-ie. Het begint. Zondag 4 oktober is het Dierendag, dus we beginnen in de flora en fauna. In Wyoming, de Verenigde Staten, hebben ze windturbines uitgerust met camera's en software die steenarenden al van veraf kunnen zien aankomen en herkennen. Vliegt er eentje richting de wieken, dan kan de turbine automatisch op stop worden gezet of afgeremd. En het werkt. Op de testlocatie lag het aantal gedode adelaars naar schatting 82% lager. En ook goed nieuws voor de neushoorn. In Zimbabwe is dit jaar tot nu toe geen enkele neushoorn door stropers gedood. En daardoor leven er inmiddels weer zo'n 1400 in het hele land. Ja, en dan het laatste flora en fauna nieuws uit Nieuw-Zeeland, waar de Black Robin is uitgeroepen tot Bird of the Year. En dan denk je, wat is een Black Robin? Black Robin is een piepklein zwart vogeltje dat alleen voorkomt op de Chatham-eilanden bij Nieuw-Zeeland. En in de jaren 80 waren er wereldwijd nog maar 5 over. En van die 5 was er nog maar 1 vrouwtje die nog kon voortplanten. Zij werd Old Blue genoemd. En dankzij een enorm beschermingsprogramma zijn er inmiddels weer honderden. En vrijwel allemaal stammen ze van haar af. Old Blue, lekker gedaan, dame. En het volgende. Internationaal nieuws, misschien wel het belangrijkste internationale nieuws. De Britten die hebben weer belachelijk grote groenten gekweekt afgelopen weekend tijdens de UK National Giant Vegetables Championship. Een mond vol. Afgelopen weekend in Worcestershire, Engeland, was het zover. En dit kampioenschap, daar was ook het Guinness Book of Records aanwezig. En er zijn maar liefst 7 wereldrecords behaald. Hier komen ze, let op. De zwaarste biet ooit, 26 kilo, gekweekt door Vincent Sheudin. Deze is dus te zwaar voor standaard ruimbagage als je gaat vliegen. De langste zonnebloem ooit, de bloemkop alleen, woog al 7,8 kilo. Ook van dezelfde Sheudin. De hoogste komkommerplant, 7,5 meter hoog. De langste paardenbloem ooit, alleen de wortel was al een meter lang. En de zwaarste luffa ooit. Luffa is dus blijkbaar een vrucht uit de komkommerfamilie, wist ik ook niet. De langste trom. Bonchino, 1,5 meter lang. Lange kromme Italiaanse pompoen is dat. En de zwaarste suikermaiskolf ooit van 0,5 kilo. Nou ja, doe ermee wat je wilt. En dan natuurlijk ook Rotterdams nieuws. De Pauluskerk kreeg deze week honderden nieuwe sokken voor dak- en thuisloze mensen. Juist nieuwe sokken die worden veel minder vaak gedoneerd dan bijvoorbeeld jassen en truien. Terwijl die droge sokken ontzettend belangrijk zijn als je veel buiten bent en loopt. En in het M4H-gebied is een nieuwe proeffaciliteit geopend, waar bedrijven technologie kunnen testen om de industrie die verder te elektrificeren. Net congestie Eat Your Heart Out. We pluggen straks allemaal bedrijven in om de belangrijkste haven van Europa te blijven. Ja, en dan de laatste. Een Rotterdams kledingmerk dat 5 jaar geleden begon en waarvan een deel van het verhaal in de paperclip ligt. Ja, die staat sinds gisteren ineens tussen de grote merken in de Bijenkorf, genaamd Palet. De komende 6 maanden hebben ze daar een eigen pop-up store en Paletcafé. Maar ja, hoe kom je nou van de paperclip uiteindelijk in de Bijenkorf terecht? Dat hele verhaal, dat ga ik rond 7:15 vertellen en bevragen aan de man achter Palet, Solomon Kievelen. Maar eerst, Benny Nijman uit 1980, ik weet niet hoe.

0: Jack Wilson met Reed Petit, een nummer uit 1957. Maar in Nederland werd het bijna 30 jaar later nog een keertje uitgebracht. En werd het weer een enorme hit. Straks gaan we het over een andere hit hebben. Een Rotterdams ondernemerssuccesverhaal. Want sinds gisteren zit het Rotterdamse Palet met een eigen pop-up store en café in de Bijenkorf. 6 maanden lang. En vanavond hebben ze een van hun openingsavonden. Maar ja, alsnog komt gewoon de eigenaar voor ons langs in de studio. Eerste nummer dat zelf inmiddels ook alweer 21 jaar oud is. De jeugd van tegenwoordig met de Watskeburg.
1: Props voor de highest rocker.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Hoe was je tenen?

0: Ja, één van de. We doen het als team uiteindelijk. Thanks for having me, Jeroen.
1: Hoe zijn deze? Want je bent nu net vanuit de Bijenkorf hierheen gekomen, terwijl daar nog eigenlijk een opening in volle gang is.
0: Ja. Nee, het is, nou, ik ben eigenlijk in de tussentijd ook nog even naar kantoor geweest. Want je weet dat zit. Dat zit eigenlijk in een verlengde van Bijenkorf. En toen via de Rode Barneveld naar Schouwburg. En dan toen was ik hier.
1: Alles door het centrum. Ja. We moeten toch even terug. Ik zei het net al. Voordat het palet in de Bijenkorf stond, speelde eigenlijk een heel ander Rotterdams gebouw een belangrijke, belangrijke rol. Ja. De paperclip op Zuid, moeten we zeggen. Vertel, wat is daar precies begonnen? Hoe is het daar ontstaan?
0: De paperclip, daar ben ik opgegroeid, grotendeels. En dat is de plek waar ik ben geworden, wie ik vandaag de dag ben. Waar ik heb mogen opgroeien en veel cultuur heb mogen leren kennen. Veel vriendschap heb opgebouwd. En op een gegeven moment verhuisde ik vandaar. Dus mijn moeder die woont er nog. En in die tijd ging ik bij de overburen wonen in Amsterdam voor mijn werk. En dan kwam ik in de weekenden terug. En dan merk je zeg maar dat wanneer je terugkomt naar ergens waar je veel tijd hebt gespendeerd, dat je het gaat waarderen op een andere manier. En paperclip is dus, het heet paperclip omdat het van bovenaan zich in vorm van een paperclip is. Mm-hmm. En aan de buitenkant van de gebouwen heb je een kleurenpalet die niet per se bij elkaar klopt. Ze zijn helemaal allemaal verschillende kleuren, maar het klopt wel in zijn totaliteit. En dus ik zei het woord net al, het kleurenpalet van de paperclip is iets wat mij trok. En het woord palet ook. En zo is de naam ontstaan. En
1: wat maakt palet nou dan typisch? Zijn dat dan ook die kleuren die je overal in terug ziet?
0: Ja, niet per se, want ik zou het niet willen kaderen tot... Kijk, het is natuurlijk als ik had gewoon een fulltime job. Ik werkte toen de tijd bij Top Notch en NOS Arc. En palet is ontstaan in de corona. Je bent meer thuis. Ik had altijd al de ambities om te gaan ondernemen. En toen kwam ik op een gegeven moment, dus je weet hoe het gaat, dan landen altijd dingen. En dan zie je opeens van, dit is wat ik wil gaan doen. En toen ben ik gewoon wat samples gaan maken. Dus het woord palet, de naam palet had ik al vrij snel in mijn hoofd. En daar ben ik toen gewoon samples van gaan maken. En, niet per se, het was niet online of zo. Ik gaf het gewoon weg aan mensen om me heen en waar ik mee werkte. En eigenlijk heb ik dat bijna een jaar gedaan. Dus ik kon ook nooit zeggen van je kan het daar vinden. Of, ik was gewoon aan het testen van wat vindt men. En ik denk dat corona daar een grote aandeel in gehad. Dat ik meer een soort van, je bent meer met jezelf. Dus zo is het ontstaan. En ik denk dat paperclip altijd een rol blijft spelen. Omdat we doen daar heel veel. Dus we hebben met z'n allen natuurlijk onder andere ook. En met Fish to Fish heb ik Paperclip Creative Agency. En dat is dan wat ik naast palet doe. Dus ik probeer paperclip eigenlijk altijd wel mee te nemen in datgene wat we met z'n allen mogen creëren.
1: Ja, vet. Heel goed. Ik liep even door de Bijenkorf. Het valt op in ieder geval, jullie pop-up store. Hoe voelt het nu om tussen al die andere merken dan te staan?
0: Ja, het is vet. Het is sowieso vet. Ik denk dat we hebben dus 3 jaar geleden, toen bestonden we 2 jaar. Dit is een soort vijfjarige viering. Hadden we ook een pop-up samen met de O. Dat was een samenwerking met de RSCW en de gemeente Rotterdam. En dan hadden we als 5 merken allemaal een stand op dezelfde plek. En ook op de parterre, een korte periode. En dat was toen heel goed ontvangen. Dus toen was dat gevoel van wow. Dat was toen heel, heel groot. Maar nu zijn we een soort van terug. En hebben we voor ons gevoel ook echt voor het eerst verschillende soorten capsules en collecties gemaakt. En die gepresenteerd in een bepaalde stijl. We hebben meubels gemaakt. We hebben natuurlijk onze pop-up store op de Hoogstraat. Maar die gebruiken we eigenlijk alleen rondom nieuwe drops. En nu hebben we echt een... pop-up store, maar ook de café. En daar krijg je zoveel energie van als men dat dan voor het eerst komt zien en ervaren.
2: Dit is de rij.
0: Ja, dat is een magisch gevoel.
1: Ja, hey, en dus naast de pop-up store ook een café.
0: Ja.
1: Mensen kunnen er een matcha halen, een cappuccino, een koffietje halen.
0: Ja.
1: En ik heb vernomen, hele goede koffie zelfs.
0: Ja, zeker. Ja. Dat wordt geleverd.

0: Amok, dat is een Rotterdamse brander ook. En dat vond ik vet. De koffie was heel lekker. En ik vind het wel tof dat dat dan een Rotterdamse partij is die dat doet. Met koffie uit Guatemala. En daar gaan we ook in rouleren. Dus ik kom zelf uit Eritrea, daar drinken we heel veel koffie. Dus ik wil ook Ethiopische, Eritrese koffie daar. Het is een hele dynamische menu. We gaan heel veel verschillende... Het is een periode van 6 maanden. Eigenlijk doen we elke anderhalve maand een nieuwe samenwerking. Of een vernieuwing van de kleding of het menu in de café.
1: Reden om elke anderhalve maand minimaal terug te komen.
0: Ja, precies. En we hebben dus ook heel lekker... Ja, de pastry, al zeg ik het zelf. Ik ben zelf... ik hou van een toetje.
1: Zoete kauwgom.
0: Ja, dus ik vind lekker eten, vind ik leuk. En eindigen met een toetje. En dat komt van Ellen Café. Dat heb ik ooit in Londen geproefd. En dat vond ik zo lekker. En zij hebben nu een store in Amstelveen. En zij leveren ons dus nu die pastry. En het is echt... Ja, kom het proeven. Ik wilde het niet te veel. Nu zitten mensen misschien zo met water van te luisteren.
1: Ze zijn onderweg nu, denk ik.
0: Ja, precies. Maar ja, dus dat is leuk. En morgen doen we een soort contest waar het publiek, zijn of haar, café-creatie. Dus dat mogen Gembe Shots of er was een aanmelding voor Proteïne Bars. Die komen ze pitchen. En Hef en Kevin gaan dan daar de jury van zijn met een pastry-specialist erbij. En degene die de beste creatie heeft, die mag een X-periode in de schappen daar liggen. Dus we vinden het tof om het publiek daar ook bij te betrekken.
1: Tof. Ja. Het heeft allerlei kanten waarmee het allemaal ook samenkomt mooi op die plek. Ja. 6 maanden dus nu lang te vinden in de Bijenkorf in Rotterdam. Wat is dan nu nog de plek waarvan je denkt, ja, als Palet daar ooit terechtkomt?
0: Ik heb eigenlijk... bewust nooit echt met andere retailers samengewerkt. Omdat we bestaan net 5 jaar. Ik wil het liefst eerst 10 jaar zo dicht mogelijk bij de klanten. Of bij de mensen die het merk tof vinden staan. En daarom hebben we het ook in vorm van een pop-up gedaan. Want dan staan we met ons eigen team. Je kent de hoofd van dat team natuurlijk. Die ook aan de agency kant werkt. En ik denk dat die magie creëert van wat het nu is. Dus dat een Shademir heel handig is en een goed oog heeft voor dingen. Dat kunnen we nu in de plek als de Bijenkorf soort van tentoonstellen. En Sinta en Tim en Melike. Dus het is echt een hele mooie manier om iets wat 5 jaar bestaat te kunnen vieren. We krijgen er echt heel veel energie van. Dat is echt wat iedereen steeds... Het klinkt misschien cliché, maar dat is echt zo. Van als het heel lang in een soort display of als bestandsvorm bestond. En nu staat het daar als fysiek
1: iets. Nu is het echt,
0: mensen kunnen aanraken. Ja, dat is onbeschrijfelijk.
1: Wauw. Geweldig verhaal. Hartstikke bedankt dat je hier langs wilde komen. Ik ga je niet langer ophouden, want volgens mij is het... het is nog even aan de gang.
0: Ja. Dus je gaat nu terug. Ik ga nu meteen terug. Ja. Thanks for having me.
1: Is goed. Oké, thanks. Yes. Dat was Solomon van Palet.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Het is 8:00 en dit is Radio Rijnmond.
8: Ja, daar is de klap. Goedenavond, Jeroen. Op dit moment dient met spoed een kort geding om het geplande optreden van de omstreden rapper Joey AK in de Rotterdamse club Philatalia alsnog te laten doorgaan. Philatalia kreeg van de gemeente te horen dat het de deuren voor 24 uur gesloten moet houden, omdat er signalen waren dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Een eerdere maatregel van de gemeente om de rapper de toegang tot de stad te verbieden werd door de rechter tegengehouden. De rapper uit Bijlmer is zeer omstreden. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Het optreden van Joey AK staat gepland voor 11 uur vanavond en het spoedkortgeding van Philatalia is op dit moment aan de gang en de uitkomst daarvan wordt dit uur verwacht. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland ermee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. En hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Weena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar Park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Weena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar mogelijk 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag periode met zon en droog en de middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Een hygiënische, vloeistofdichte vloer nodig voor uw bedrijf? Malema Coatings uit Dordrecht zijn professionals in industriële kunststofbedrijfsvloeren voor de sectoren automotive, agrarisch, horeca, food en industrie. Verschillende duurzame vloersystemen op maat en binnen één dag gelegd. Vraag vrijblijvend een offerte op malemacoatings.nl.
10: Bakfiets kopen, leasen of financieren? Na je proefrit gelijk meenemen of gratis laten bezorgen? Dat kan bij Megabike in Rotterdam. Bakfietsen van vele aanmerken zoals Urban Arrow. Megabike vind je aan het Oostplein in Rotterdam.
11: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat Schouder aan Schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, Schouder aan Schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Vrij Meebo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Jeroen Heidenrijk. Radio met een grote R.

Village People met YMCA. En dan een leuk feitje. Die beroemde YMCA dans met je armen, hoe je waarschijnlijk net ook in de auto, of althans pas op, of thuis hebt gezeten, is dus niet bedacht door de band. Het begon eigenlijk gewoon bij een show van hun, waarbij het publiek die letters met hun armen gingen maken. En de band zag het, nam het over en ja, zodoende. Jeroen Heidenreich hier. Welkom in uur 2 van de Vrijmibo Afterparty. En oktober is begonnen, dus ook stoptober. 4 weken lang niet roken. En nu is dat voor mij niet echt zo lastig, want ik rook zelf niet. Dus ik dacht, kan ik niet gewoon op die hype meespringen om ook zelf een beetje iets van mijn leven te verbeteren? Mijn voornemen is namelijk om te stoppen met planningen te maken die ik toch niet ga halen. Ik weet niet of jullie dit herkennen, maar ik maak dus vaker planningen van dingen die ik in de week of in de maand of op een dag soms zelfs moet doen. En op een of andere manier kom ik er nooit aan dat die hele planning ook daadwerkelijk afkomt. Dus dat is iets wat ik in mijn stoptober wil stoppen te doen. Maar waar ik vanavond vooral naar benieuwd ben, is wat jij daarvoor zou willen doen. Waar zou jij eigenlijk eens mee willen stoppen? Dat mag serieus zijn, maar dat hoeft ook natuurlijk niet serieus te zijn. Binge-watchen, snoezen, nagelbijten, noem maar op. Stuur het op naar de Rijnmond app. En dan gaan we straks de leukste eruit halen. Maar nu eerst Michael Jackson met They Don't Care About Us.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Gisteren is Stoptober dus begonnen. Nou, het idee kennen we inmiddels wel. Probeer 28 dagen lang niet te roken. Maar toen kwam ik ook nog eens wat nieuwsberichten tegen over de cijfers in Rotterdam. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we hier toch ook nog wel even extra ons best doen. Want uit de nieuwste, dat heet namelijk de Rookatlas, blijkt dat 21,3% van de volwassen Rotterdammers rookt. Meer dan 1 op de 5 dus. En daarmee staan we bijna bovenaan Nederland. Alleen Groningen, ja, paffen ze net iets meer dan hier in Rotterdam. En dan is er nog iets opvallends in die cijfers te zien. Want in de alle andere grote steden in Nederland daalde het aantal rokers de afgelopen jaren verder. Maar in Rotterdam is die daling sinds 2020 al gestopt. Dus ja, niet meer mensen die stoppen. Maar wie weet, misschien met deze Stoptober wel. En daarom heb ik even wat motivatie opgezocht. Nou, ten eerste, waarom is het nou precies 4 weken lang? Blijkbaar is het lang genoeg om door een groot deel van de ontwenningsperiode heen te komen. Maar wel nog kort genoeg om het overzichtelijk te vinden voor jezelf. Van, nou ja, oké, dat kan ik wel proberen. Voor als je nu aan het stoppen bent, na ongeveer 20 minuten beginnen je hartslag en je bloeddruk alweer te dalen. Na ongeveer 12 uur is het koolmonoxidegehalte in je bloed weer terug op een normaal niveau. En nog een iets minder medisch motivatiepuntje. Stel nou, je rookt een pakje per dag. Dat is vrij stevig. Nou ja, dan zit je al snel rond de 13 euro per dag. Dan ben je in een jaar bijna 5000 euro kwijt. Nou ja, tot zover mijn pleidooi en een extra motivatie voor de mensen die eraan meedoen. Maar ja, ik dacht dus, ik rook zelf niet. En waarschijnlijk luisteren er genoeg mensen die ook niet roken. 4 op de 5 waarschijnlijk. Maar het idee achter Stoptober, dat is eigenlijk best wel goed. Dus ja, 1 maand zeggen, 1 gewoonte waar ik mezelf eigenlijk al maanden aan erger, daar kap ik gewoon mee. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Stuur het op in de Rijnmond-app. En laat weten, als jij nou deze maand Stoptober ergens mee zou willen stoppen, wat wordt het dan? Ga naar de Rijnmond-app en daar is een mooie groene button. Dan kan jij mij appen. En dan gaan we straks eens kijken naar alle reacties. En nu eerst gaan we naar een nummer uit 1986. Waarvoor eigenlijk niet verder een introductie nodig is. Miami.

En tijdens het afgelopen nummer kwam ik erachter nog iets waar ik eigenlijk wel mee wil gaan stoppen. Net zei ik al, ik wil stoppen met van die planningen maken waarvan ik dan daarna denk van, dit ga ik nooit afkrijgen. Een ander iets is, ik wil niet meer haasten deze maand. Gewoon niet tot het laatste moment wachten, maar net even gewoon die 5 minuten eerder al mijn schoenen aandoen. Misschien heeft het ook wel een beetje met mijn slechte planningskwaliteit te maken, moet ik zeggen. Heb jij nou iets waar je echt mee wil stoppen deze maand? Laat het dan weten via de Rijnmond-app. Daar is een mooie groene button waarmee je een berichtje naar me toe kan sturen. Ik ben namelijk wel benieuwd waar menig één naast dan roken natuurlijk. Want daar gaat het oktober over. Mee willen stoppen. Hopelijk heb je zin in wat Rotterdamse hardcore.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Ja, las die zonne in dein hart. Want waarschijnlijk ken je misschien wel het andere nummer, deze. Ja, dat is dus Wolter Kroes met Late Zomer in je hart. Die ja, gebaseerd is op Las die zonne in dein hart. Het songfestivalnummer van Duitsland in 1987. Oké. Stoptober, maar dan zonder sigaretten. Dat is hetgeen waar we al een tijdje mee bezig zijn. Ik vroeg jullie vanavond namelijk, waar zou jij eigenlijk eens mee willen stoppen in stoptober als je niet aan het roken bent? Nou, en ik heb meerdere reacties binnengekregen. Daarvan ik meteen een hele sterke rode draad zie. En ik moet zeggen, ik maak me daar ook schuldig aan. Namelijk te vaak snoezen. Dus dat je weet van nou, uiteindelijk ga ik toch wel pas om bijvoorbeeld 6:45 uit bed. Maar dat je dan toch je wekker al eerder zet, 6:45, zodat je nog lekker een paar keer kan snoezen. Natuurlijk helemaal niet goed voor je slaap. Ik heb daar maar liefst 3 mensen dat zien reageren. Even kijken, dan hebben we Stefan. Stefan, die reageert met waarmee ik toch echt een keer moet stoppen, is anderen verbeteren. Ook al daag ik anderen uit mij ook te verbeteren. Niemand waardeert mijn verbeterkunsten. Ik denk dat het dan gaat om taalfouten. En daarmee willen verbeteren. Nou, een goede Stefan. En daarnaast hebben we even kijken, hebben we Roos. En Roos zegt, ja, ik wil eigenlijk stoppen, net zoals ik net zei, met haasten. Elke keer maar ergens snel aan willen komen en haasten. Daar wil ik in stoptober eens mee stoppen. Ik vind het in ieder geval een goede nieuwe start van de maand. Ook al rook je niet, heb je nu ook een soort doel deze maand? Oktober is het toch maar een soort tussenmaandje waar je anders ook niet zo goed weet wat je moet doen. Het wordt kouder, het wordt grijzer, het wordt donkerder. Dus ja, dan maar gewoon kijken of je het positief kan verbeteren. Dan is het nu tijd voor ook wel een nummer waar ik ook best wel blij van word. Namelijk Apetapeta van Rosé en Bruno Mars. Ja.

Joe Cocker met With a Little Help from My Friends. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van de Vrijmibo Afterparty. Maar natuurlijk nog niet aan het einde van ons weekend, want die begint pas net. Dit weekend is er natuurlijk ook Het Weekend is Er met Ronald van Oudheusden. Ja, en voor iedereen die na vanavond probeert te stoppen met roken, of probeert te stoppen met haasten, of met planningen, of met snoezen, of met binge-watchen. Succes deze maand. Want maak er wat van. Want na een maand heb je het gewoon voltooid. En dan in november.

december begin je je november met een slechte gewoonte minder. Dus ja, voor nu, ik ben Jeroen Heidrecht en dankjewel voor het luisteren. Maak er een heel mooi weekend van. Tot volgende week, want dan ben ik er weer. En dan zijn er weer totaal andere nieuwe onderwerpen die we gaan bespreken. En we starten natuurlijk volgende week weer met het positiefste nieuws van de week. Dat was Vrijenburg Afterparty voor vandaag. Maar nog wel een paar nummertjes. Waaronder deze banger, namelijk...

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren. Tweede kaartje gratis.
7: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De Rotterdamse club Philatalia heeft met spoed kort geding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper, dat gepland stond voor vanavond, niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. En wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar Park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. Dan krijg je nog het weer. Het is helder vanavond en vannacht en het kan flink afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren. Tweede kaartje gratis.
8: Bouw samen met Rijnmond Reclame aan je merkennaamsbekendheid. Met ons bereik je meer dan 80% van de inwoners uit de regio. Radio, tv, online of juist crossmediaal. Je adverteert al vanaf 1000 euro. Plan vandaag nog jouw campagne in. Neem contact op met een van onze mediaadviseurs. Samen laten we jouw merk effectief groeien. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame. Jouw partner voor regionaal succes.
0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: the world. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan, maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit De Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. Gemeenteraadslid Joey Engelen van de VVD benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. Wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen, vindt hij, waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. En de VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar Park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Het is helder vanavond en vannacht en het kan afkoelen tot 8 graden en er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is altijd meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze website of naar de Rijnmond-app.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Travel.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.